0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn in die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems-Dollard. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie leidt dat tot vertroebeling en heeft dat grote gevolgen voor de natuur. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de 2 demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtse organisatie Defend Netherlands. En als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts ook een tegendemonstratie te houden. En op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, vooral in het Stadspark. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest samen met Maan en DJ Reinier Zonneveld optreden voor een bomvol terrein. Delia Nap van de Josti Band vertelt wat vrijheid voor haar betekent.
6: Dat ik mag zien wie ik ben. En dat ik uit mag staan naar mensen waar ik nu ben. En dat ik mag zijn en optreden wat wij zometeen gaan doen.
5: En het optreden werd een groot succes. Meer nieuws straks om 6:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, woensdagmorgen. En eigenlijk starten we de werkweek voor de 2e keer op. Voor velen althans. En veel scholen gaan ook weer open vandaag. En de ochtendploeg is er natuurlijk.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: Amerikaans militair gelegerd in Duitsland. Voor zijn carrière echt begon. Terence Trent D'Arby en Dan's Little Sister. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 6 mei. En na een vrijwel zonloze dag gisteren is er vandaag weer de zon, zo denkt Harma. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 12 tot 15 graden. En de ochtendploeg meldt zich weer na een dagje vrij op bevrijdingsdag. Met Rob de Vries, goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen.
0: En Sergej in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En zo zijn we allemaal weer ingeklokt met hulde voor de brandweer, die het soms heel druk heeft met grote zaken en soms met kleine zaken en soms met dierenleed. Zo konden we gisteravond zien dat de brandweer werd ingezet voor een gewonde duif in het Hoornse Meer in Groningen. Toen de brandweer kwam waren medewerkers van de dierenambulance daar ook al. Hij lag wat ver van de kade. Roeiers wisten een dier met de vangnet te vangen. En zo heeft de brandweer uiteindelijk het dier overgedragen aan de dierenambulance. Dat is een keer wat anders en wat prettiger dan, denk ik, al die branden, met name natuurbranden die we de afgelopen tijd gehad hebben. En zo is de brandweer ook goed bezig voor de dieren. Mochten ze onderweg zijn en moeten ze tanken, het is weer duurder geworden, de benzine. Misschien heb je het gisteren meegekregen. Ruim 2 cent hoger dan eergisteren aan de pomp is een euro 95 moet ik zeggen. Nu 2,63 euro ruim. Oeh, dat was 2,60. Diesel is stabiel gebleven op 2,58. Dat is geen record trouwens. Dat was ooit 2,81. En omrijden naar Duitsland wil dan wel lonen. Ik heb het afgelopen weekend zelf ook nog gedaan. Maar uiteindelijk, als je erin gooit, betaal je toch ook... Ja, ik heb ruim 2 euro betaald, toch? 2,5 of zo was dat, geloof ik, in Leer. Mm-hmm. Maar ja, het scheelt dan toch, maar goed, je moet ook weer terug naar huis rijden. Dus dan verrijd je ook weer een deel.
2: Ja, maar je hebt toch een leuk dagje uitgehad.
0: Precies. En dus niet zomaar ook lekker, inderdaad. Dus gaat het geld uiteindelijk ook weer op, hè? Het is 6 mei vandaag en het jaar 1840 werd in Groot-Brittannië de eerste postzegel ter wereld gedrukt. Hij was zwart en had een verkeerwaarde van een penny. Dus werd hij ook de Black Penny of de Penny Black genoemd. Bedenken was een Britse leraar en uitvinder. Die had de opdracht gekregen om de posterijen te organiseren. En zo kwam hij tot de postzegel.
2: Oh.
0: Vandaag in 1889, nu 137 jaar geleden, ja. Met de Eiffeltoren.
2: Oh.
0: Officieel geopend, wou je zeggen?
2: Ja, nee, met die postzegel. Ik denk dat is nog redelijk kort ook, hè?
0: 1840.
2: Ja, vind ik nog redelijk kort.
0: 186 jaar geleden, zo uit mijn hoofd geregeld.
2: Ja. Vind je dat kort? Ja, vind ik redelijk kort. Mensen sturen nog altijd al wat post naar elkaar.
0: Ja, maar 186 jaar geleden ook?
2: Ja.
0: Het is de wereld anders, hè?
2: Ja,
0: toen
2: nee.
0: Zuid-Nederland wilde bereiken, was je wel even onderweg, bijvoorbeeld
2: ja.
0: ook.
2: Ja, ja, ja. Ging met een ruiter mee.
0: Ja, voor de jonge mensen onder ons, toen hadden we nog geen internet.
2: Oh.
0: Ja, vandaag in 1889 was de opening van de Eiffeltoren onderdeel van de wereldtentoonstelling van 1889. 317 meter hoog en vernoemd naar
2: Eiffel.
0: Meneer Eiffel, ja.
2: Gustav Eiffel.
0: Precies, de bouwer van de Eiffeltoren. En vandaag in 1970, dat is een mooi jaar trouwens, won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 voor landskampioenen. In stadion San Siro in Milaan werd de favoriet Celtic Glasgow na verlenging verslagen met 2-1. Met Rinus Israël, Willem van Aardigem, Koen Molijn en Eddy Pieters Graafland, legendarische namen. Vandaag in 1970 werd Feyenoord winnaar van de Europa Cup 1. Nou, kom daar in deze tijd nog eens om, zeg.

0: Fleming Meteor en niet nodig. Het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Iedere ochtend er iemand die lekker vroeg uit de veer is. Vandaag is dat gepensioneerd buschauffeur, maar nog altijd af en toe werkend. Evert Kuik. Evert, goedemorgen.
3: Hey, Edwin, een hele goedemorgen, jongen. Ja, dit is een hele speciale voor mij. Je raadt nooit waar ik zit.
0: Nou, niet thuis dan, denk ik zo.
3: Nee, echt niet. Nee, dan ben ik gisteravond ben ik daar weggereden en ik heb de hele nacht een beetje doorgereden. Dus nee, ik bevind mij in Hirtshals in Denemarken. En ik moet nog een paar uurtjes wachten voordat ik met de boot over kan naar Noorwegen toe, naar mijn dochter toe. Want mijn kleindochter die heeft zaterdag een soort van commune. Dat is een Noorse traditie, is dat ieder kind wat 16 wordt, dat heeft dan een soort commune. En dat is een teken dat ze volwassen worden daar. Ja, en dan mag opa niet ontbreken. Maar goed, je had het vanmorgen ook over die benzineprijzen. Ja, ja. Natuurlijk heb ik daar ook nog even gebruik van gemaakt. En ik was, moet zeggen, eerlijk gezegd, goedkoper uit dan jij uit was. Want ik ben dan even naar West-Overleetning gegaan. En daar zit de benzinepomp die nog goedkoper was. Ik heb voor €1,93 per liter heb ik kunnen tanken. En ja, je moet de prijzen in Duitsland in de gaten houden. Want die gaan nog wel eens qua tijd omhoog of naar beneden. Dus dan moet je even in de gaten houden. Maar ja, nee joh, dat scheelt stukken, joh. En dan samen met de rokerij van mijn vrouw. Ik ben zelf 19 jaar geleden al gestopt. Ja, dat kan altijd uit, joh.
0: Zeg maar, want ga je dan met de auto over naar Noorwegen?
3: Ja.
0: En
3: ja,
0: hoe is de benzineprijs daar dan?
3: In Noorwegen, dat zou ik niet weten. Ik zie hier toevallig in Denemarken, zie ik dat de €1,95 op 1,78,9 is. Maar dat zijn dan Deense kronen.
0: Ja, nou, dat kan ik ook niet zo snel omrekenen. Nee.
3: Nee, ik ook niet. Dat is mij nou even te vroeg voor.
0: Maar heb je de hele nacht dus doorgereden, Evert?
3: Ja. Ik heb lekker doorgereden.
0: En dan klink je nog lekker wakker ook.
3: Ja, dank je. Ja, ik ben nog wakker, joh. Ik ga straks even lekker een bakje koffie halen. We zijn al even met z'n tweeën aan het strand geweest hier in de buurt. Even lekker zijn neus ophalen. Dus ja, heerlijk, joh. Heerlijk.
0: En hoe lang duurt de overtocht?
3: Het is hartstikke... Maar wat zei je?
0: Hoe lang duurt de overtocht?
3: Vier uur.
0: Vier uur. En hoe lang moet je dan nog rijden?
3: Je kunt ook naar Kristiansand toe, maar waar mijn dochter woont, dat is Larvik, is daar even wat dichterbij. Ik hoef dan naar Noorwegen nog maar een half uurtje te rijden en dan ben ik op een plek waar ik wezen moet.
0: Oh, oké. En hoe lang blijf je?
3: We gaan zondag weer terug.
0: Oh, een kort bezoekje dus.
3: Ja, het gaat er alleen maar om die gelegenheid. Dus,
0: Jawel, maar zo vaak kom je ook daar niet mee aan, toch?
3: Nee, ik zit nog steeds te wachten tot die boot straks weer gaat, joh. Maar dat duurt nog 2 jaar, heb ik genomen.
0: Ja. Dus ook leuk om je kleindochter en je dochter weer te zien.
3: Dan wordt het een stuk makkelijker.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, als die ooit weer gaat, inderdaad. Maar wel leuk om je familie dan weer te zien daar, toch? Als opa.
3: Ja, echt wel. Ja. Die verhogen zich erop, hoor. Ja. Heerlijk,
0: en,
3: joh.
0: En die commune, hoe gaat dat eruit zien, weet je dat?
3: Ja, want ik heb het 2 jaar geleden heb ik het al gehad met mijn kleinzoon. Iedereen die is dan in klederdracht. Opa die moest in driedelig kostuum, die ik ook nog speciaal moet aanschaffen. Maar ik ben helemaal niet zo'n kostuumloper. Maar goed, toen maar. Soms dan ontkom je er niet aan. Maar nee, dan gaan ze met z'n allen gaan ze in klederdracht en gaan ze in een hele grote zaal is dat. En dat wordt dus. Wat speeches gedaan en dan komen ze één voor één, moeten ze naar voren komen. Ja.
0: Kortom, een mooie belevenis en jij bent er straks bij. Goeie overtocht, Evert.
3: Dankjewel, Edwin.
0: En goede reis verder. En veel plezier daar.
3: Dank je.
0: Yo, mooi.
3: Yo, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Gronings Goud van deze week is van Roelof van der Velden. En hij is al wat older. Het is 6:55. Blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Amerikaanse poging om gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Dat is amper 3 dagen nadat die operatie van start ging. Volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt de president niet. Op zijn social media platform The Truth Social meldt hij alleen dat het om een pauze voor een korte periode gaat. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, zegt viroloog Marion Koopmans.
1: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over behandelen van de klachten.

0: klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt hantavirusinfectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het verspreid zijn onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Het Groningse nieuws hoor je zometeen hier in de ochtendploeg met Rob de Vries. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, dan hoor je waarom Groningse natuurorganisaties zich grote zorgen maken over het Eems-Dollard-gebied.

0: Ain't That Just The Way, Latricia McNeil. Het is 6:30 precies. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de beide demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtsorganisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie erop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden. Volgens Justice for Prosperity, dat onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, is Defend Netherlands een club die geweld niet schuwt. Zo zijn er geregeld vernielingen en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Zeker als er een tegendemonstratie is, zoals in Ter Apel, is de kans op escalatie groot, stelt de stichting. Die adviseert de autoriteiten daarom om niets aan het toeval over te laten. De gemeente Westerwolde liet eerder al weten alles in het werk te stellen om de demonstraties in goede banen te leiden. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems-Dollard. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn sterk tegenstander van verdere verdieping. Zou leiden tot vertroebeling en dat heeft grotere gevolgen voor de natuur in het Eems-Dollard-gebied. Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. Natuurmonumenten wil zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, vooronder in het Groninger Stadspark. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking samen met Maan en DJ Reinier Zonneveld optreden op meerdere festivals in het land.
2: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
3: Gaan we hier echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
4: Ik ben de drummer van de...
3: Ja, geweldig, maar drummer, dat is mooi, hè?
4: Ja, joh, dat is altijd zo leuk.
1: Ook elders waren er evenementen. Tussen Slochteren en Eems-Delta werd een bevrijdingstour gereden met zo'n 30 legervoertuigen. Die werd onder andere door historicus Joël Stoppels georganiseerd.
5: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog. En mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen.
1: In de woning aan de Vraukemaheerd in Stadswijk Bijum heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. En de stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier benaderen. Ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, het komende half uur meer aandacht voor Bevrijdingsdag. Wat er allemaal gebeurde in onze provincie en ons lopend vuur van gisteren werd ook flink op gereageerd. De stelling luidde namelijk, vandaag vlag ik voor de vrijheid. Dat is gisteren natuurlijk dan. En Harma is er rond 6:45 met het weer.
8: Waar je Groningen hoort,
9: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
10: Goedemorgen.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren voor het slapen gaan bedacht ik me op dat laatste moment ook moet de vlag nog weer binnenhalen. Oh, zat hij vanmorgen nog geopperd. Het was gisteren bevrijdingsdag en dan mag de vlag uit de nationale vlag zonder wimpelen overigens. Gebouwen van Rijksoverheid gaat die sowieso in top. En voor de rest mag iedereen het zelf bepalen. Bij ons in het dorp hingen er flink veel vlaggen. Ik vind dat altijd wel een mooi gezicht ook. Ik doe het ook altijd, de vlag uit. 4 mei halstok, 5 mei vol in top. Hoort er een beetje bij. Derde ook. Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Gisteren ons lopend vuur natuurlijk. Wat kwam er binnen, zeg hij?
2: Nou, bij Elise Hofman hing de vlag zeker uit. Op 4 mei halstok. En gisteren dus op 5 mei weer in de top. En ook bij Vrede Groot vanzelf. Sprekend zegt hij. Hij vlagt voor de vrijheid. Nu kan het nog. En Aleida Blauwpot zegt ook gisteren, dus 4 mei dan in dat geval, halfstok. En op 5 mei ook weer de vlag uit. Bij Nicole de Vries ook. Maar Jan Kuipers dan weer niet. Die zegt, ik heb geen vlag. En Diana Bronsma op 4 mei halfstok. En gisteren 5 mei in de top. En eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Ja, ik zou het zelf ook wel graag willen, maar ik heb geen vlag. Houder.
0: Ja, zal ik je even een winkel wijzen?
2: Ja, nee, ik weet wel waar ze te koop zijn. Maar ik huur die woning en ja? die gevel die is net voor een paar jaar geleden volledig gerenoveerd. En als ik daar dan in moet gaan zitten boren, ik weet niet of dat gewaardeerd wordt.
0: Oh zo. Nou ja, voor de goede zaak. Je kunt ook weer vragen aan de verhuurder.
2: Ik ga dat eens vragen, ja. Ik mis het zelf wel altijd.
0: Ik vind het wel een mooi moment dat. Ik moet altijd wel zorgen, want mijn vlaggenstok is niet je dat meer. Met duct tape moet ik dan de vlag nog wel even, dat die niet van onderuit helemaal omhoog kruipt, zeg maar. Zeg ik dat even vast.
2: Ja. Ja, nou ja, goed, maar als hij maar hangt, hè. En dat was bij Hans Wegman ook het geval. De vlag ging op 4 mei halfstok en gisteren op 5 mei weer helemaal in top. En dat is heel belangrijk op Bevrijdingsdag. Kijk eens naar wat er allemaal afspeelt in de wereld op dit moment. En hoe we hier leven. En daar mag je best eventjes bij stilstaan. En dat kan bijvoorbeeld door de vlag op te hangen of uit te hangen. Peter die zegt, ja, waarom vlaggen sommige mensen niet op 4 mei en wel op 5 mei?
0: Ja, weet niet. Dat kan een toeval zijn natuurlijk, dat je wel of net niet thuis bent of zo.
2: Nee, wij hadden vroeger een vlaggenstok en daar kon de vlag niet halfstok. Dus daar heb ik een extra spijkertje in getikt, waardoor het wel kon.
0: Okay.
2: Dus misschien is dat de reden. Ja, dat mensen gewoon zo'n stok hebben waar geen haakje halverwege
0: zit. Ja, duct tape.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
0: dat zeg ik.
2: Ja, en wat Roelie gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar ze meldt ons wel dat ze gisteren heeft meegedaan aan de bevrijdingswandeling in Stadskanaal. Dus op die manier stond zij erbij stil.
0: Vandaag vlag ik voor de vrijheid. Gisteren dus. Dat was de stelling gisteren in het lopend vuur. Daar was ze 81%

0: heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Vakantie. Maar dat duurt nog even, maar dat wordt niet eerder als in augustus.
1: Waar zouten landen mag je graag naartoe gaan, hè?
0: Ja, vind ik mooi. Ja. Ik ben gek op de zon. Nou, die is er een nine. En ik ben gek op de zee.
1: Nou, combinatie. Nou, maar die zon die was gisteren echt helemaal afwezig.
0: Ah, dat was toch een tegenvaller van een dag? Ja, dat zag ik me ook direct aan de temperatuur. Want ja, die kwam ook een stukje leger uit dan wat er verwacht was. En vandaag wilt ook al naar de recht. We moeten het hebben van de dagen die, nou, van mijn en vrijdag. En zaterdag. En donderdag liet het weer wagen overste gewoon, ja. Gisteren uiteindelijk een 10 in avondgroten in de stad. Oranjebuurt, 7 in avondgroten op dit moment. Er is bewolking, er zijn wat opklotens en de barometer stamt 1010 millibar. Bewolking en opklotens werd ook meld vanuit Visvliet. 8 groten, gisteren werd maar een dikke 11 groten, start een zwakke noordelijke wind. En half bewolkt weer in 9 in avondgroten en roodschaal. Gisteren 11 groten en er is ook nog weer 1,5 millimeter den verdampt. En ja, het bleef wel droog. Dus dat is dan weer mooi metnam. En voor de rest, ja, was gewoon gisteren een kille dag. Nou, vandoor gaan we opnij een poging wogen. Het is wat wisselend bewolkt. Soms is er wat zon. Dus ook al niet echt een overdoter aan. En de wind motig tot vrij krachtig komt nu het noordoosten met zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht opkloon weer. Minimum 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmotig zon. En de wind zwak tot motig komt nu het noordoosten, draait naar het zuidoosten. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
1: Maar iets van zon vandaag is wel fijn.
0: Ja, maar de temperatuur wil nooit echt. 16,5 is normaal, hè?
1: Oh.
0: Dat we gewoon onder.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk ook verwend geweest de afgelopen weken.
0: Ja, en dat is.
1: Ja, ja. Maar gemiddeld kom je er allemaal weer goed uit waarschijnlijk.
0: Ja, zo is dat.
1: Nou, dankjewel, tot over een uurtje.
0: Tot zo.
1: Mooi. En zo meteen de ochtendploeg hier op Radio Noord. Een terugblik op Bevrijdingsdag. We gaan naar Winschoten, waar gisteren ook een bevrijdingsfestival.

0: Sting. En Love is the Seventh Wave. Ja, op veel plekken werd gisteren stilgestaan bij onze vrijheid en werd Bevrijdingsdag gevierd. Bijvoorbeeld in Winschoten, waar ook een festival werd georganiseerd, net als in de stad. Op het festival waren verschillende informatiestands, muziekoptredens, workshops en er was een expositie over de bevrijding van het huidige Oldambt. En daar was Jan Bleker verantwoordelijk voor.
1: Nou, we hebben nu voor Winschoten specifiek een expositie gemaakt over oorlog en bevrijding van de huidige gemeente Oldambt. Dus Winschoten, Scheemda en de omgeving hebben we wat van gemaakt. Specifiek nu voor deze omgeving.
2: Waarom is het zo belangrijk om inderdaad ook aan Winschoten en inderdaad mensen ook hier in de omgeving te vertellen wat hier specifiek gedurende die oorlog is gebeurd?
1: Nou, we zijn nu in Winschoten. Wij zijn namelijk een reizend museum, zal ik maar zeggen. Wij hebben geen eigen museumgebouw, maar wij maken in onze werkruimte exposities. En die laten we dan zien op locatie en bij voorkeur in een gebouw met een geschiedenis, zoals deze oude remise van 100 jaar oud. Dat is voor ons natuurlijk een cadeautje op deze manier.
2: Adrie, je bent ook betrokken bij het museum. Ja, hoe is het om eigenlijk inderdaad ook op deze manier ook inderdaad de vrijheid vooral ook te vieren vandaag?
3: Het is gewoon ontzettend belangrijk om die vrijheid te vieren. Je moet gewoon, kijk wat er op het moment om ons heen gebeurt in de wereld. Hoe belangrijk is het nou om gewoon de vrijheid te vieren? We mogen gewoon heel blij zijn dat we hier in een vrij land zijn.
2: Organisator Betsy inderdaad, verantwoordelijk. Ik denk dat we even naar buiten kunnen gaan, want dan kunnen we even kijken inderdaad wat jullie allemaal doen. Want dit was inderdaad ook wel een serieus dingetje rondom die vrijheidsviering.
4: Maar erg belangrijk is.
2: Zeker, maar het is ook een mooie dag natuurlijk om te vieren en lekker met elkaar gezellig bezig te zijn.
3: Zeker.
2: Ja, hoe is dat voor jou om te organiseren zo in Winschoten?
4: Erg leuk en belangrijk. Ja, dit doen we al vanaf 2018. En dat was eerder natuurlijk in het Mijntenbos. Maar ja, de financiën, het is tegenwoordig heel moeilijk om geld binnen te halen. Dus als er sponsoren zijn, melden. Ja, dan kunnen we volgend jaar weer groot vieren.
0: Betsy Bijshuizen, de drijvende kracht achter het Bevrijdingsfestival Oldambt. Meer over Bevrijdingsdag in het volgende uur van de Ochtendploeg. Onder andere over een prille liefde.

en Lady Hear Me Tonight. De start van de dag op Radio Noord. Het jarige Radio Noord. We bestaan 80 jaar dit jaar. En dat gaan we onder andere komende zaterdag vieren. En hoe we dat gaan vieren vertel ik je straks na 7 uur in de ochtendploeg. Maar nu Roxy Music. I could

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
4: Arsenal in the final! Well, what a time! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
3: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten vandaag. Regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de 2 demonstraties die komende zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie erop besloot Groningen tegen extreem rechts ook een tegendemonstratie te houden op dezelfde plek en tijd. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie leidt dit tot vertroebeling en heeft dat grote gevolgen voor de natuur in het gebied. En op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd. Zo was het druk in het Stadspark in Groningen op het Bevrijdingsfestival. Maar ook de bevrijdingstour met oude legervoertuigen tussen Slochteren en Eemsdelta had ook veel bekijks, zag mede-organisator Joël Stoppels.
7: Je merkt ook onderweg mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, even inklokken op deze woensdagmorgen met

0: in Groningen. En die woensdag die voelt toch een beetje als een maandag. Voor velen althans. Maar misschien heb je gisteren wel gewoon gewerkt op bevrijdingsdag. Lang niet iedereen was vrij natuurlijk. Maar toch, velen wel. En ook scholen beginnen vandaag weer. Don't stop, Fleetwood Mac hoorde je. Deze woensdag, dag met wisselend bewolkt weer. Af en toe ook de zon erbij, die we gisteren echt wel gemist. En 11 tot 13 graden, dat is toch net even iets koeler dan het zou moeten zijn rond deze periode. Nog zomaar zou het een graad of 16 moeten zijn op dit moment. Komende zaterdag, laat het allemaal droog zijn, want dan vieren wij hier van RTV Noord dat we 80 jaar bestaan. En dat vieren we niet alleen, nee, dat vieren we met onze collega's in Friesland en Drenthe, die uit dezelfde omroep uiteindelijk ooit geboren zijn, 1946, die dus ook 80 jaar bestaan. En hoe gaan we dat dan doen? Dat doen we met de Drie Provinciën Wandeltocht. Dat evenement gaan we gezamenlijk uitzenden van 12 tot 4 bij ons op de radio, maar ook bij Drenthe en Omroep Friesland. En dan gaan we ook nog eens een keer geld inzamelen. Dat gaat naar de Stichting Vivelhondenassistentie uit Groningen. Die stichting leidt assistenthonden op voor mensen met een fysieke beperking of PTSS. Belangrijk werk natuurlijk wat die honden verrichten en daar wordt geld voor ingezameld. Overigens is dat niet het enige moment dat we gaan vieren dat we 80 jaar bestaan. Maar het is daar wel onderdeel van. Komende zaterdag lekker luisteren naar Radio Noord. Met jou zeg je geen voorprogramma natuurlijk dan.
1: Ja.
0: Met Noord-Nommeland.
1: Ja, een uurtje. Ja. Tenminste, ik dan. Hè. Marcel die zit iets langer.
0: Ja, maar alles eruit.
1: En ook Café Martini zal later daardoor beginnen.
0: Ja, maar je kunt al van voorzichtig een colaatje opentrekken voor Café Martini begint.
1: Ja, natuurlijk. Kopje koffie.
0: Lekker luisteren. We hebben al regelmatig berichten over die slechtvalken in het Gasuniegebouw. Meerdere eitjes zijn al uitgekomen. Al 10 jaar zit dat kastje daar. Kun je dan volgen via zo'n webcam. Hartstikke mooi. Mooi de natuur. Maar daar is niet iedereen blij mee. Zo tekenden onze collega's van Oog het verhaal op van postduivenhouder Benny Stumpen. Ik zeg het al, postduivenhouder. En hij vreest een beetje voor zijn duiven.
2: De jonge slechtvalken worden steeds groter. Er is steeds meer voedsel nodig. Dus die ouders die zullen steeds hun territorium, hun zoekgebied gaan uitbreiden. En die zullen hier dus ook gaan overvliegen. Die zeggen, hé, daar vliegt een koppel duiven. Daar pikken we er één uit. En dat is altijd dan wel heel spannend. Want als dat een paar keer misgaat en hij pikt er inderdaad één uit, dan is dat ontzettend stressvol voor die duiven. Want die weten gewoon, we worden aangevallen. Die durven dan het hok niet meer uit. 2 jaar geleden was het vrij erg. Toen heb ik zeker een keer of 5, 6 een aanval gehad van de slechtvalk. Laat wel één ding duidelijk zijn. De slechtvalk hoort hier in principe niet. Hij hoort niet tot de natuurlijke habitat van Nederland.
0: Postduivenhouder Benny Stumpen bij onze collega's van Oog. Ja, daar had ik niet zo heel erg bij stilgestaan, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Dat het bijeffect is van...
1: Het zijn roofdieren, hè?
0: Ja, natuurlijk wel. En ze hebben eten nodig. En ja, ik vind het ook altijd mooi om te kijken naar...
1: Dat is
0: wat ze slow TV noemen eigenlijk. Hè? Je zit naar zo'n webcam te kijken. Er gebeurt eigenlijk niks. En toch vind je het leuk om er even naar te kijken.
1: Weet ook dat er niks gaat gebeuren.
0: Ja, heerlijk. Een eitje uitkomen.
1: Ja.
0: Nou, dan nog even naar wat misschien wel het moment van gisteren was. En het is door allerlei landelijke media ook opgepikt. Op het Bevrijdingsfestival in Groningen trad Douwe Bob op. En die vindt het dan leuk om mensen met elkaar in verbinding te brengen. En toen dacht hij, weet je wat, hier loopt een cameraman rond. Laat ik daar nou eens een date mee gaan regelen. Nou, dat klonk zo.
3: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. In de rit is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. Godverdomme. Hoe heet je, mignon?
4: Sander.
3: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt de ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
4: Nee.
3: Of een vriend?
4: Nee? Single.
3: Nou, echt ophouden hoor, met mij nou. Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
5: Ik begreep dat dit ook nog eens je eerste dag is als cameraman.
4: Klopt. Eigenlijk al een hele grote verantwoordelijkheid dat ik dat mag draaien. En dat ik dan ook nog een nummer en dat Douwe Bob mij dan specifiek ook nog aanspreekt. Ja, dat is heel leuk. Ja.
5: Ja, want je bent natuurlijk gewoon lekker aan het werk en opeens pakt Douwe Bob jou vast. Ja, wat dacht je toen op dat moment?
4: Ja, Douwe Bob zei in één keer van, de cameraman verdient ook wel wat meer aandacht. En ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar jou hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date. Ja,
5: ja, en was Ben dan gelijk? Ja, we hebben haar helaas nog niet kunnen traceren weer, maar was Ben tegelijk dat je dacht, ja, dit is het?
4: Eerst even moeilijk zoeken tussen die hele crowd mensen, zeg maar. Hoeveelheid mensen die er stond, was moeilijk te zien. Maar ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
3: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Ga je weer op date? Sander en Ben gaan op date!
0: Ja, zo werd een date geregeld met Bente. En die date, althans een kleine versie daarvan, heeft gisteravond nog plaatsgevonden.
1: Ja.
0: Ze zijn samen in het Reuzenrad geweest op het bevrijdingsfestival. En of er nog meer komt uit deze prille liefde tussen cameraman Sander en Bente, dat horen we over een uurtje.
1: Oh.
0: Maar dan gaan we bellen met Bente. Hij is een bekende Nederlander geworden.
1: Ja.
0: Hij is toch leuk? We zijn zeer benieuwd hoe dat nou is gegaan.
6: Wat een druk op zo'n date dan.
0: Ja, dat wel, ja.
6: Zitten er bovenop.
1: Duizenden mensen.
0: Over een uurtje blijven.

0: James Ingram, Michael McDonald en Yamo Be There, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Dat gaat vandaag over statiegeld, want met het inleveren van je statiegeldflessen of blikken kun je binnenkort extra geld verdienen. De verpakkingsindustrie komt namelijk met een loterij om je te verleiden om toch je blikjes met statiegeld en je flesjes met statiegeld in te leveren. Maak je kans op geldprijzen tot 400 euro. Daar is overigens een ton voor beschikbaar voor de komende 10 weken. Hoe gaat het dan? Nou, je hebt zo'n 1000 inzamelpunten buiten supermarkten en dat wordt uitbetaald via een tikkie. En dan krijg je dan een gratis lot bij. Per 15 cent statiegeld wordt een digitaal lot uitgedeeld. Maakt deel uit van een beloningssysteem dat Verpakt. Dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling van het statiegeldspul. Die hebben gezegd van ja, we moeten iets doen. En dat is gekomen nadat de inspectie Leefomgeving en Transport kritiek heeft uitgeoefend. Die zei namelijk van nou, er wordt te weinig ingezameld. Dat moet minimaal.

0: beloningssysteem, dat gaat ook straks gelden, zo'n loterij, voor winkels waar zo'n apparaat is. Maar dat is nog niet zover, dat komt, daar gaan ze ook aan werken. Nou, wat doe je eigenlijk daarmee? Kreuk je nu die blikjes? Vond ik altijd lekker vroeg als je een blikje bier had gehad of zo. Dat je...
1: Ah,
0: dat
1: is wel leuk, ja.
0: Ja. Maar ja, kost nu 15 cent om dat even te doen. Lever jij het in of niet? Statiegeld, fles en blikken lever ik standaard in. Wat doe jij, zeg?
1: Ja, dat doe ik zeker. En ik ga dan wel eens naar een rommelmarkt en dan kan je dan ook een drankje kopen. Dus vaak ook een blikje of een flesje. En die moet je daar dan weer inleveren. Maar dat doe ik niet.
0: Oh, neem je mee?
1: Ik neem hem in huis, want je betaalt daar bij de kraan betaal je daar ook al statiegeld erop.
0: Oh ja.
1: Dan lever je het in. En dan kunnen ze er nog een keer mee met de 15. Nee, ik neem alles mee.
0: Rob, leef jij het in?
2: Het staat voor geld. Ja, in principe doe ik dat ook altijd. Maar ja, soms als ik bij een evenement ben, dan heb ik geen zin om het mee naar huis te nemen. Nee. Of wat dan ook. Dus dan gooi ik het wel weg. Ja, nee, ik lever het wel in. Maar wat mijn probleem is dat ik soms wel eens vergeet de kassa om het bonnetje dan weer in te leveren. Dus dan kom ik thuis en dan heb ik nog in de binnenzak of zo, heb ik nog zo'n statiegeldbon.
0: Nou, het blijft geldig, hè?
2: Ja, dat is wel zo. Maar ja, goed.
0: Ik had van de week stond bij de kassa en toen had ik het statiegeld, de flessen en blikjes nog in de tas zitten. Dat is ook heel irritant. Moet je weer terug. Ja, heel irritant. Maar wat ik wel heb, met name die blikjes, die zijn natuurlijk niet afsluitbaar. En dus zo'n tas waar je dat dan instopt, die ik dan doorgaans ook gebruik om de boodschappen erin te doen, dat kleeft allemaal. Dan moet je dat weer schoonmaken. Zo.
1: Ja, ik doe die in een aparte plastic zak.
0: Oh, dat is ook weer slecht.
1: En ik spoel ze om en dan laat ik ze even op de kop even drogen.
0: Meer water gebruik. Oké. Okay.
1: Ik ben de hele avond mee bezig.
2: Nou, goed voor het milieu ook, hè? Ja. Al dat water verspillen. Ja.
0: Goed, statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Is ons lopend
1: voor. Ja, hoe doen we dat met elkaar? 050-318-288. Op dat nummer mag je bellen en app Het Lopend Vuur staat nu ook natuurlijk weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus ook daar kun je terecht om je reactie even achter te laten.
0: En stemmen, zoals altijd, via rtvnoord.nl en de app van Noord wordt er volop gedaan, hoor. Dus we kijken, 89% van de stemmen zegt eens, statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend Vuur.
0: En dan standaard nog een paar jarigen. George Clooney is jarig. We kennen natuurlijk van het George Clooney effecten.
1: Ja.
0: Als wij mannen, hè, dan word je een beetje grijs, maar dan slapen we wel.
1: Ja, ik begin
0: alleen
1: maar ook al.
0: Maar dan worden we knapper van, hè? Dus oh, ja. George Clooney-effect. Ja. 65 geworden vandaag. Opera, zanger en ook presentator Ernst Daniel Smit. 73 geworden. Voormalig oranje voetballer Anouk Hoogendijk. Vierde haar 41ste verjaardag, tegenwoordig ook analist op de televisie. En de Amerikaanse rockzanger Bob Seger is jarig. Hij wordt 81.

0: Bob Seger en Still the Same. Zometeen het Groningse nieuws hier. Wat zit erin, Rob?
1: Waterschap Noorderzijlvest zoekt jongeren. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
0: Het is bijna 19:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de beide demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers. Als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden op dezelfde tijd en plek. Volgens Justice for Prosperity, dat wereldwijd onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, is Defend Netherlands een club die geweld niet schuwt. Zo zijn er geregeld vernielingen en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Zeker als er een tegendemonstratie is, zoals in Ter Apel, is de kans op escalatie groot, stelt de stichting. Die adviseert de autoriteiten daarom om niets aan het toeval over te laten. De gemeente Westerwolde liet eerder al weten alles in het werk te stellen om de demonstraties in goede banen te leiden. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, waaronder in het Stadspark in Groningen. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Jostie Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking op verschillende bevrijdingsfestivals in het land optreden, samen met zangeres Maan en DJ Renier Zonneveld. Delia Nap van de Jostie Band vertelde vooraf wat vrijheid voor haar betekent.
11: Dat ik mag zien wie ik ben en dat ik uit mag staan naar mensen waar ik nu ben. En dat ik mag zijn en optreden wat wij zometeen gaan doen.
1: Ja, een bomvol Stadspark genoot uiteindelijk van het optreden. En ook de Jostie Band zelf heeft van de Tour door Nederland genoten, zei orkestleider Lian Verburg na afloop van het laatste optreden in Groningen. Ook in Winschoten werd een festival georganiseerd met onder meer muziekoptredens, workshops en een expositie over de bevrijding van de huidige gemeente Oldambt. Tussen Slochteren en Delfzijl was een bevrijdingstour waaraan zo'n 30 oude legervoertuigen meededen. Die tour werd georganiseerd door onder andere oorlogshistoricus Joël Stoppels.
12: Nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Hè. Er zijn enorme offers volgebracht 81 jaar geleden. En dat moeten we gewoon blijven herinneren. En hiermee krijg je ook weer het gesprek op gang met mensen. En die geven ook aan van ja, dit moeten jullie blijven doen. Zo blijven we ook nadenken over onze vrijheid.
1: Op de kruising van het Hoendiep en de Atoomweg in Groningen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Bij de voertuigen liepen blikschade op. Of er ook gewonden zijn gevallen is niet bekend. Er werd wel een motorambulance opgeroepen. En waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die voor 1 of 2 jaar lid willen worden van het panel. Het jongerenpanel geeft advies aan het waterschap over actuele vraagstukken en denkt mee over de toekomst van het water. Panellid Tina Ahmed vertelt waarom het waterschap ook voor jongeren heel belangrijk is.
6: Je komt er zoveel meer mee in aanraking dan je doorhebt. En men gaat er natuurlijk gewoon vanuit dat we schoon water hebben, dat we veilig zitten qua water, dat er genoeg is. Maar dat zijn dingen die we steeds, nou ja, in de toekomst steeds minder mogen aannemen. En in andere landen al helemaal niet. Dus het gaat echt wel relevant worden als het dat nog niet is voor jou als persoon.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
4: De koffie staat klaar.
5: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
2: Meertens Meubelen
3: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
7: De Ochtendploeg
3: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. Zorgen bij natuurorganisaties over Duitse plannen voor het uitbaggeren van de Eems. Zo kunnen grotere schepen de haven van Emden bereiken. Wat betekent dat voor de natuur in het Eems-Dollertgebied en de Waddenzee? Ik ga er zo over praten.
9: Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: America in de ochtendploeg. En The Border. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen na een uitspraak van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Die liet weten groot voorstander te zijn van het verder uitbaggeren van de Eems. Zo kunnen grotere schepen de haven van Emden bereiken. Maar het plan leidt tot zorgen over de natuur in het Eems-Dollardgebied en de Waddenzee. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want waar bent u bang voor?
1: Nou, het gaat niet best met de Waddenzee. Daar is laatst weer een rapport over uitgekomen dat weer aantoont. Maar het gaat vooral ook heel erg slecht met het Eems-Dollardgebied. Dat is een van de twee riviermondingen die we in Nederland hebben. De Eems mondt in Groningen uit in de Noordzee. En de Schelde is de andere die in zee uitkomt.
0: Want wat kan uitbaggeren dan voor gevolg hebben?
1: Door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien. Maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen. En dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen. Die algjes worden gegeten door kleine diertjes, die weer door grotere dieren worden gegeten. En dat is dus heel belangrijk dat daar voldoende voedsel geproduceerd wordt om de hele voedselketen in leven te houden.
0: Ja. Nou heeft Friedrich Merz hier wat over gezegd, en hij heeft met meer te maken dan de natuur alleen, ook namelijk de economie van het land. En langs de Eems liggen grote industriële spelers, Meyerwerf bijvoorbeeld, Volkswagen. Economie gaat hier boven de natuur. Bent u daar dan bang voor?
1: Ik denk dat er ook ruimte voor de economie zou moeten zijn. Maar als we naar Duitsland kijken, de Jade heeft een diepgang op dit moment van 18 meter. Waar vrij weinig voor gebaggerd hoeft te worden. Daar kunnen gewoon diepgaande schepen bij Wilhelmshaven kunnen daar gewoon naartoe. Nu willen ze de vaargeul naar Emden, die op dit moment gebaggerd wordt op een diepte van 9 meter, verder gaan uitbaggeren naar 10,5 meter. Om ook daar wat grotere schepen naartoe te halen. Maar de bereikbaarheid van Duitsland zou dus ook op een andere manier geregeld kunnen worden, zonder die extra natuurschade.
0: Ja. Nou ligt de Eems natuurlijk tussen Nederland en Duitsland in, een grensgebied, met allerlei afspraken aan beide kanten. Hoe loopt die samenwerking in uw ogen?
1: Niet optimaal. Nederland en Duitsland hebben een verschillend beeld van wat de grens zou zijn. Volgens Duitsland ligt de grens, de Duitse grens, tegen de Nederlandse zeedijk aan. En volgens Nederland ligt de grens in het midden van de Vaargeul. Dus er is een omstreden gebied waarover ooit een Eems-Dollard-verdrag gesloten is. Er is ingeregeld dat Duitsland en Nederland het oneens zijn over de grens. En zijn er afspraken gemaakt wie waar tonnen legt en wie waar baggert. Er zijn inmiddels wel wat meer afspraken gemaakt, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam gaan.
0: Ja. En dan helpt dat dit dus niet bij, zeg maar, als die gesprekken moeilijk gaan en de Duitsers deze plannen hebben?
1: Kijk, Nederland heeft natuurlijk ook een beetje boter op zijn hoofd, want we hebben de vaargeul naar de Eemshaven ook van 11 meter naar 14 meter diepte gebaggerd in de afgelopen 10 jaar.
0: Ja. Dus verwacht u dan iets, want u maakt zich zorgen, maar verwacht u dat er dan iets gaat gebeuren met die zorgen?
1: We hopen in samenwerking met de Duitse natuurorganisaties dat we het tij kunnen keren. Daar maken we ons sterk voor. Ja.
0: Wachten we dat af. Dank voor de toelichting, Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. En zometeen blikken we terug op de festiviteiten op Bevrijdingsdag in onze provincie. En Harma vertelt of we vandaag dan de zon weer eens gaan zien.

0: Marshmallow en Jelly Roll. 14 minuten voor 8. Goedemorgen, Harma.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, na een zonloze dag gaan we dan vandaag wel weer wat zon zien.
1: Ja, wat? Wat zon? Ja, het is nooit overdood. En dat zien we ook aan de temperatuur. Die wil ook nog naar niet omhoog. 16,5 graden is de mol. Komen verdoogd naar je aan het touw. Maar ook nog nooit. Nou, dan moet het vrijdag uiteindelijk weer gewoon lukken. En dan hebben we zaterdag de warmste dag. En misschien wordt het ook wel een warme dag. Met 20 graden op de thermometer. Maar verdoog maar we zeker nog wel even doorheen. Wisselend bewolkt. Er zit wat opkloten. Dus overtouwen is er ook wel ruimte voor. Wat zon. De wind komt nu uit het noordoosten. Motig tot vrij krachtig. Ja, er komt toch koldere lucht weg. En uiteindelijk wordt het zin ook nooit warmer. Dit is zo'n 11 tot 13 graden. Vanochtend en vandaag flinke opklons. Minimum temperatuur 5 tot 8 graden in Mun. Een dag met regelmatig zon. De wind is iets wat minder aanwezig. Zwak tot motig. Noordoost draait naar het zuidoosten. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Gaan we even terug naar gisteren. Ook in onze provincie werd Bevrijdingsdag natuurlijk uitgebreid gevierd. En dus was verslaggever Maarten Siepel de hele dag voor ons op pad. Hij schoof allereerst aan bij de Vrijheidsmaaltijd op het landgoed van de Vrijdemaborg in Slochteren. En sprak daar onder andere met directeur Liefke Knol.
2: Wij zijn door comité 4 en 5 mei gevraagd om dat te organiseren in je eigen omgeving. En dat is hier geweldig. We hebben hier een prachtige locatie, wat Liefke ook al zei. En we hebben gevraagd aan heel veel verschillende mensen. De Oekraïners, de mensen van de voedselbank, de mensen van de gemeente Midden-Groningen zelf. Om hier aanwezig te zijn als ze zin hebben. En die komen dan hier en dan met z'n allen. We hebben ongeveer 200 mensen. Eten we hier met z'n allen gezellig. De vrijheidssoep. Die op alle plaatsen in Nederland gegeten wordt. En daarnaast allemaal broodjes en allemaal andere lekkernijen.
3: Vaak als het gaat om 4 en 5 mei gaat het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, er is inderdaad ook de situatie in Oekraïne natuurlijk. Bijvoorbeeld de oorlog die daar is. Ja, hoe bijzonder is het dan inderdaad om hier dan ook vluchtelingen uit dat land te hebben hier aan tafel?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is geweldig. De vluchtelingen zitten hier in de gemeente Midden-Groningen. Hier in Slochteren zijn ze ook. Ze worden hier opgevangen. En dat was voor ons ook een van de redenen om te zorgen dat die mensen hier ook mee aan tafel kunnen komen. Om hun ervaringen met het niet leven in vrijheid met ons te delen.
0: Ja, woordvoerder van de Lions Club was het overigens. Je hoorde niet, directeur Liefke Knol van de Vrijdemaborg. Die werd wel genoemd. Van Slochteren naar Delfzijl start de finishplek van een historische kolonne met zo'n 30 legervoertuigen. Drijvende kracht achter de bevrijdingstoer door Eems-Delta was historicus Joel Stoppels.
3: Wat voor gevoel krijg je dan als je dan vandaag inderdaad zo met die wagens rondrijdt en ook als je kijkt hoeveel publiek er eigenlijk op afkomt?
4: Ja, het is hartstikke mooi. En je merkt ook onderweg, mensen een duim omhoog en mensen zijn, je ziet allemaal blijdschap op het gezicht als we voorbij komen lopen. En het is, mensen waarderen het ook echt dat we dit doen. En dat is ook de reden dat wij dit jaar weer hebben gezegd, we moeten het gewoon weer opnieuw doen.
3: Dus natuurlijk, deze dag staat dan in het teken van de vrijheid. Heb je dat voor je gevoel, omdat je natuurlijk ook zo nauw betrokken bent bij het onderwerp, dat je dat heel graag ook wil laten zien, dat belang van die vrijheid. En dat we dat inderdaad gewoon vandaag de dag dan in ieder geval hier zo kunnen doen?
4: Nou ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Er zijn enorme offers voorgebracht 81 jaar geleden. En dat moeten we gewoon blijven herinneren. En hiermee krijg je ook weer een gesprek op gang met mensen. En die geven ook aan van ja, dit moeten jullie blijven doen. Zo blijven we ook nadenken over onze vrijheid.
0: En tot slot naar het Bevrijdingsfestival in Stad. Daar werd natuurlijk de vrijheid gevierd, bijvoorbeeld in containers.
3: Dylan, House of Freedom, waar staan we eigenlijk?
5: Nou, we staan hier in een experience. De mensen komen hier binnen en krijgen random, zonder dat ze een keuze hebben, krijgen een bandje. En eigenlijk in elk van deze containers wordt een vorm van vrijheid gevierd. Vrijheid om jezelf te zijn, maar nog veel meer andere vormen van vrijheid. En eigenlijk als die experience klaar is, dan komen alle mensen naar buiten die allemaal een compleet andere experience hebben gehad, samen om de vrijheid te vieren.
3: Alle vier hebben ze wat anders kunst bij eentje kijken, om te kijken hoe dat gaat. Want
5: zeker.
3: We lopen dan eigenlijk nu een tent in. Even kijken ook. Hier dan inderdaad muziek, maar het gaat er eigenlijk daar ruiger aan toe. Hè? Daar kunnen we ook even heen gaan. Want inderdaad zit er wel echt verschil in.
5: Ja, er zit zeker verschil in. En dat is wat het bijna koortsdroomachtige effect heeft, waar we voor wilden gaan.
3: Ja, kunnen we wel even kijken inderdaad. Is het een beetje gezellig hier?
5: Jawel, kom maar binnen.
3: Nou, inderdaad, er gebeurt eigenlijk een heleboel hier.
0: Ja, er gebeurde een heleboel daar gisteren in de House of Freedom op het Bevrijdingsfestival met verslaggever Maarten Siepel. En nog een staartje van het Bevrijdingsfestival in het komend uur. Dan bellen we met Bente. Weet je wel, Bente die op date ging dankzij Douwe Bob.

0: Schudden en doe bismien, zonneschien, statiegeldflessen en blikken. Lever ik standaard in, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen op 050-318-8288?
1: Trainsenbergen zegt, ja zeker, Gea Pieker ook mee eens. Ik heb ervoor betaald, dus ik spaar het wel op en lever dan alles in.
0: 050-318-8288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 93% zegt eens. Straks, na achter zoeken we Ronald Niemeyer voor Worstijden.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
10: Leijenberg.nl.
11: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
8: Nou ook bij Frans Kopal. Secret Hair, een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer dit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopaal.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 8 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
17: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
16: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
18: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is ja, een aparte gewaarwording allemaal.
16: De duizenden vuurwerk.

0: Vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
2: Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems-Dollard. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Volgens de Natuur- en Milieufederatie leidt uitbaggeren tot vertroebeling en heeft dat gevolgen voor de natuur in het gebied.
3: Die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
2: In de woning aan de Vraukemaheerd in Groningen is gisteravond brand uitgebroken. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. En de stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht voor doorgaand verkeer. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Bussen en voetgangers kunnen het station wel bereiken en ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Meer nieuws straks om 8:30.
4: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
5: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683-252-162.
8: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Radio Noord.
10: De ochtendploeg.
9: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, de ultrarechtse groepering Defend Netherlands houdt zaterdagmiddag een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ik ga er zo over praten.
9: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
12: Goedemorgen, Edwin.

0: Echt jaren 80, hè, dit. De Frank Boeijengroep en Linda. Het is 8:08. De ultrarechtse groepering Defend Netherlands houdt komende zaterdagmiddag een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel tegen het asielbeleid. Die oproep om massaal naar Ter Apel te komen heeft inmiddels ook geleid tot een tegendemonstratie op dezelfde tijd en plek. En dat is dan een initiatief van linksorganisaties die verenigd zijn in Groningen tegen extreem rechts. Ik ga erover praten met oud-AIVD'er Jelle Posma, is directeur van Justice for Prosperity. Die organisatie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Defence Netherlands. Goedemorgen, meneer Posma.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor organisatie?
1: Defend is een organisatie bestaan uit tijdens de Malieveldrellen eind vorig jaar ongeveer twee onderdelen. En inmiddels uitgegroeid tot 35 chapters, zoals ze dat noemen. En bestaande uit sommige delen burgers die zich veel zorgen maken. Maar vooral ook veel mensen die het land doorreizen om demonstraties te bezoeken. En daar soms bijdragen aan de escalatie.
0: Ja, dit zijn mensen die we terug hebben gezien bij de demonstraties de afgelopen week in Loosdrecht bijvoorbeeld. Of gisteren in Apeldoorn.
1: Ja, correct.
0: En die komen dan niet per se uit de plek zelf waar gedemonstreerd wordt.
1: Nee, soms wel hoor. Soms is het inderdaad Defend Loosdrecht. Dat zijn dan lokale mensen die vaak ook gewoon oprechte zorgen hebben en die willen uiten. Maar er is inderdaad ook een rondreizend circus van groepjes die zich aansluiten bij reeds ingeplande demonstraties of zelf demonstraties initiëren. En dat loopt dan inderdaad vaak uit de hand, ja.
0: Is dit een goed georganiseerde club mensen dan?
1: Ja, goed, dat is goed. Het is een, als je groeit in no time van 2 naar 35, 36 organisatieonderdelen, ja, dan betekent dat inderdaad een verbetering in de communicatiestructuur en de organisatiestructuur. Dus dat wordt steeds professioneler inderdaad. Steeds meer discipline ook zien we onderling in de communicatie.
0: Ja, u zei ook, ze zijn ook betrokken dan bij rellen of vernielingen. Hoe zou u dan deze organisatie typeren?
1: Grotendeels als een extreemrechtse organisatie die soms met ondemocratische middelen de besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenteraden proberen te beïnvloeden. Soms met indirecte bedreigingen ook. En dat is een zorgelijke zaak, want daarmee kunnen de volksvertegenwoordigers niet het werk doen waar we ze voor hebben gekozen, namelijk democratische processen organiseren.
0: Ja, gevaarlijke club ook dan?
1: Nou ja, daarmee wordt het per definitie een ondermijnende activiteit. En onze democratische rechtsstaat moeten we koesteren volgens mij. En op deze manier geldt niet meer de meeste stemmen via het democratisch proces. Maar geldt de grootste spierbal en de grootste mond en de grootste cobra. En dat is toch niet de samenleving waar we met elkaar trots op zijn.
0: Nou is er een demonstratie voor zaterdag. Tegelijkertijd organiseren linksorganisaties dan weer een tegendemonstratie op hetzelfde moment. Dat is voor de gemeente Westerwolde ontzettend lastig, lijkt mij.
1: Ja, dat is vreselijk lastig. Vooral ook omdat we met elkaar ook weer hier trots mogen zijn op een land waar we mogen demonstreren. Sterker nog, dat is gewoon een van onze grondrechten. En dat moeten we wat mij betreft ook koesteren. Dat is een fantastisch iets. Dat geldt voor zowel de mensen die een meer beperkende rechtse mening hebben of juist een progressievere linkse mening. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft hetzelfde recht. Tegelijkertijd brengt dat de burgemeester en de driehoek voor een enorm moeilijk besluit. Als je weet dat er mogelijke escalaties komen, niet alleen maar door de eventgroepen bijvoorbeeld, maar misschien zelfs ook wel door de linkse tegendemonstranten. Dus je wilt aan de ene kant wil je het grondrecht weer eerbiedigen. En tegelijkertijd zie je een mogelijke verstoring van de openbare orde en veiligheid. En dat is een duivels dilemma voor een burgemeester.
0: Wat zou je dan de gemeente willen adviseren?
1: Nou, daar hebben ze mijn hulp niet voor nodig. Maar vanaf de zijlijn, zonder kennis te hebben van hun, hun totale informatiepositie. Nou, vertel ik niks nieuws. Wees voorzichtig, houd alles goed in de gaten. En vooral het scheiden van de partijen op andere locaties. Niet te dicht bij het AZC. Je moet het wel moet kunnen horen, maar op het moment dat daar... dat er risico bestaat voor bestormingen en dergelijke, dan gaat het de grens over. En dan zou je het misschien zelfs wel moeten verbieden. En tegelijkertijd is dat ook maar een korte termijn oplossing. Want het verbieden op dag één, uiteindelijk gaat het daar niet mee weg. Dus eigenlijk wil je dan natuurlijk zoveel mogelijk wil je dat faciliteren.
0: Dank. We wachten af hoe het gaat. De gemeente maakt overigens morgen bekend wat voor maatregelen worden genomen zonder daarbij details te geven. Oud-IVD'er Jelle Posma, directeur nu van Justice for Prosperity. Dank voor de toelichting. En zometeen iets anders, namelijk Roy Stijden. En we hebben haar gevonden, Bente, die dankzij zanger Douwe Bob op date ging. Hoe dat ging, dat hoor je straks.

0: Koen de Lange en Get It Right. Pak de telefoon er maar bij. En zet de radio misschien net een tikje harder om goed te kunnen luisteren naar, naar de aanwijzingen van Ronald Niemeyer. Weer ergens onderweg in de provincie. Op één plekje houdt hij stil. Daar heeft hij 3 aanwijzingen voor je. En aan jou om dan te raden waar hij is. En dan app je ons, als je het weet. 050-3188-288. En win je misschien vandaag wel dat weerstation van RTV Noord. Dit is aanwijzing nummer 1.
1: Ik had hier al wat bomen verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat tegen.
0: 050-3188-288. En mocht je nou een antwoord naar ons appen, zorg dan dat je te bereiken bent straks zo rond 9:15. Want dan gaan we iemand terugbellen.
1: Ik had hier al wat bomen verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat tegen.
0: En als je denkt, nou ja, ik weet het nog niet, blijf dan lekker luisteren, want er komen nog 2 aanwijzingen jouw kant op van Ronald. En als je het nu al weet of een gok wil wagen, 050-3-188-288.

0: Dat was Mick Jagger, Walk and Don't Look Back. Nou, we hopen dat dat niet gebeurt na gisteren. Want het was misschien wel het moment van het bevrijdingsfestival gisteren in Groningen.
1: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
2: In de rit is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de regen.
1: Hoe heet je, mignon?
3: Sander.
2: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt een ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
3: Nee.
2: Of een vriend?
3: Nee? Single.
2: Nou, echt ophouden hoor, met mij.
0: Ja,
2: nou.
0: Douwe Bob, hij probeerde een date te regelen voor cameraman Sander. En die date bleek Bente Koerts te zijn. Bente, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ha, hoe is het met je?
4: Ja, wel goed eigenlijk.
0: Ja, wel goed. Is er niet heel veel over je heen gekomen gisteren?
4: Ja, dat wel. Maar voor de rest is het prima.
0: Ja, want vertel even, jij stond redelijk vooraan bij het podium. En toen zag je dit gebeuren daar. En hoe kwamen ze dan, hoe kwam Sander bij jou uit?
4: Nou, het was wel grappig. Ik was met mijn vriendinnen en met mijn zusje. En ik had tegen haar gezegd van tevoren.

0: Ja, maar dat dan bijna toeval, want je zusje kon natuurlijk niet weten dat Douwe Bob iemand probeerde te fixen.
1: Nee, het was echt toeval.
0: Ja. En dacht je niet van, oh nee, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet het middelpunt van de belangstelling staan.
1: Nou, eerst dacht ik dat wel. Maar ja, ik wil dat natuurlijk wel, want het is wel een hele leuke jongen. Dus ja. Ik dacht, ja, weet je, ik laat het ook maar gewoon allemaal op me afkomen en dan zie ik daarna wel verder.
0: Ja, want toen werden gelijk ook dankzij Douwe Bob nummers uitgewisseld.
1: Ja.
0: En jullie zijn ook al op een kleine date geweest, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Wat heb je gedaan?
1: We zijn in het Reuzenrad geweest.
0: Met z'n tweetjes?
1: Ja, met z'n tweetjes.
0: En hoe was dat?
1: Ja, ik vond het heel leuk. En volgens mij vond Sander het ook wel leuk.
0: Ja. En zit er dan meer in het vat?
1: Nou, wellicht.
0: Wellicht, vertel.
1: Ja. We hebben nu wel wat appcontact. Dus misschien dat er een tweede date komt.
0: Dat klinkt nog voorzichtig.
1: Ja, ik durf nog niet te veel te zeggen, want ik weet niet hoe hij erin staat.
0: Oh ja, maar als het aan jou ligt, dan komt er wel een tweede date.
1: Ja, voor mij wel. Ja,
0: want hij was wel net zo leuk als jij van tevoren dacht toen je hem op het podium zag.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En als je dan zo is, want je stapt dan samen zo'n reuzenrad in.
1: Ja.
0: Waar praat je dan over met z'n tweeën?
1: Nou, we hebben het over school gehad. Waar hij woont. En, nou, eigenlijk de hele basic dingen, zeg maar.
0: Ja. En toen ging je uit elkaar en dan? Dan is het afgelopen.
1: Ja.
0: Wat doe je dan? Wat zeg je dan?
1: Nou, hij is er eerst weer terug naar zijn vrienden gegaan en ik naar mijn vriendinnen. Maar we hadden wel tegen elkaar gezegd van, hey, we spreken elkaar zo nog wel even. Ja.
0: Nou, de druk ligt er nu wel op, hè? Want heel Nederland kijkt mee, Bente.
1: Ja, ik weet het.
0: Nou, ik hoop op een mooie liefde dankzij Douwe Bob. En mocht het dan ergens in de toekomst helemaal zo ver komen, dan weet ik ook al iemand die het huwelijk eventueel kan sluiten dan.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja, hè? Moeten we die ook weer regelen dan? Ja. Dan kan je zus wel weer doen dan.
1: Ja.
0: En heel veel plezier, Bente. Geniet ervan als het eenmaal verder komt dit.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne dag, hè?
1: Fijne uitzending.
0: Jo, dankjewel. Dag.
1: Doei.
2: Worstijden.
0: Ah, mooi, hè, de liefde. Goed, Worstijden. Terug naar de werkelijkheid. Waar is Ronald?
3: Ik had hier al wat bomen verwacht. Een groot bos, een woud. Maar dat valt wel wat zin.
0: 050-318-288, wat is een night?
4: Nou, als ik alle namen op moet noemen die met de volgende plaats zijn binnengekomen, dan zitten we hier morgenochtend nog. Wout Bloem, dat is wat eigenlijk het meeste wordt doorgegeven nu, maar door is het dus night.
3: Deze plek ligt tegen de Vrooise grens aan.
0: Geef misschien iets meer duiding aan het geheel. 050-318-288 is ons appnummer. En straks na 8:30 aanwijzing nummer 3.
2: Worstijden.
0: En om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, niet alleen Bente en Sander genoten gisteren op het Bevrijdingsfestival in Groningen. Ook de Josti-band vond het leuk. Zometeen wat reacties.
3: Deze plek ligt tegen de Vrooise grens aan.
0: 050-318-288. Dat is ons nummer om ons te appen als je nu weet waar Ronald is voor het weerstation van RTV Noord. 050-318-288. Ochtendploeg op Noord op woensdagmorgen met Dag Dennemunnik en de kapitein.

0: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: 8:58 is het. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen maken zich grote zorgen over het Eems-Dollard-gebied. Aanleiding zijn uitspraken van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Die wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurorganisaties zijn fel tegen het uitbaggeren van de Eems. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen vertelt waarom.
18: Door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien, maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
17: En deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, waaronder in het Groninger Stadspark. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival daar was de Josti Band. Als ambassadeur van de vrijheid mocht het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking samen met zangeres Maan en DJ Renier Zonneveld optreden op meerdere festivals in het land.
19: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
20: Gaan we hier echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
21: Ik ben de drummer van de...
20: Ja, geweldig, maar drummer, dat is mooi, hè?
21: Ja, joh, dat is altijd zo leuk.
17: Ja, ook orkestleider Lian Verburg van de Josti Band zei na afloop genoten te hebben van de tour door Nederland en van het optreden in Groningen. In een woning aan de Vroukemaheerd in Stadswijk Bijum heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de afzuigkap in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier bereiken. En ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. De opbouw van de meikermis in Groningen is in volle gang. Gisteravond begonnen exploitanten ook op de vismarkt met de opbouw van hun attracties, nadat de opbouw een dag eerder al startte op de grote markt. Morgenmiddag om 1 uur moet alles klaar zijn, want dan start de kermis. De meikermis duurt nog tot en met zondag 17 mei. En de brandweer is gisteravond ingezet voor een gewonde duif in het Hoornse Meer in de stad. Bij aankomst bleken medewerkers van de dierenambulance al bezig te zijn met de onfortuinlijke vogel. Het dier lag ver van de kade, maar passerende roeiers wisten de duif met een vangnet te vangen. Zij droegen de duif over aan de dierenambulance. Of het trouwens in het kader van Bevrijdingsdag ging om een vredesduif, dat werd niet helemaal duidelijk.
16: Dankjewel, Rob.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: De juiste stap.
22: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
23: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
24: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
25: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
26: Die nemen we mee.
27: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
25: Dat is handig.
27: Zo, klaar.
25: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
24: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
28: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
29: De Ochtendploeg
30: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Eén van de leden is hier, net als dijkgraaf Roeland van der Schaaf.
31: Goedemorgen.

0: met de Eurythmics. Ik zei het net al, Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die willen meedenken over actuele kwesties en over de toekomst. Dijkgraaf Roeland van der Schaaf is hier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En scheidend panellied Tina Achmed, die dat 2 jaar heeft gedaan. Tina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was dat, die 2 jaar?
2: Het was echt hartstikke tof en heel erg leerzaam. Ik denk dat het meest interessante wat ik heb geleerd toch wel de samenwerking was. Want ja, zoals al werd gezegd, het zijn jongeren tussen de 16 en 24. Ik stroomde in toen ik pas net 6 of bijna 17 was. Nou, dan leer je dingen van WO-studenten, HBO-studenten, mensen met een MBO-achtergrond, mensen met een achtergrond, nou, filosofie, maar ook mensen die wel met waterschapsthema's bezig zijn bij hun opleidingen en mensen van de middelbare school. Dus.
0: Want waarom dacht jij, ik wil wel in dit panel zitten?
2: Nou, ik zag een flyer op school liggen en daarin stonden de woorden maatschappelijk, beleid, bestuur, politiek. En toen dacht ik, yes, dit is wel echt iets voor mij. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, en dat had ook een andere organisatie kunnen zijn, maar dat was toevallig het waterschap.
2: Ja, ja. En ik dacht ook, het is in de buurt. Over water weet ik eigenlijk zelf nog niet zoveel. Maar daar stonden ze ook voor open. En dat vond ik heel erg mooi.
0: Ja. Ik moest gelijk, meneer Van der Schaaf, denken aan een kinderburgemeester. Maar dit is eigenlijk net een stapje hoger eigenlijk dan een kinderburgemeester.
1: Ja, qua leeftijd. Hè? De groep jongeren die wij willen werven voor en die er ook de afgelopen 2 jaar in gezeten hebben, zit inderdaad tussen 16 en 24 jaar. We hebben bewust al gekozen. Het is dus een mix van scholieren en mensen die al werken en mensen die aan een vervolgopleiding doen, studeren. En ja, we hebben er heel bewust al gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat ja, het werk wat wij doen als waterschap, dat gaat echt op de lange termijn. En de dingen waar wij mee bezig zijn, waterveiligheid, waterkwaliteit, de gevolgen van klimaatverandering, ja, dat raakt ook juist de generatie die nu nog jong zijn en hun toekomst. Ja, en we vinden het als organisatie buitengewoon belangrijk dat de ideeën en de inzicht van jonge mensen, dat die op alle fronten in onze organisatie, zowel in het politieke deel als in het werkdeel, dat die een plek krijgen. En ja, de afgelopen jaren zijn wat mij betreft heel succesvol geweest.
0: Ja, in welk opzicht dan? Wat hebben zij bedacht wat u uitgevoerd heeft?
1: Nou, we hebben zo'n aantal punten. Kijk, het jongerenpanel is niet een soort vrijblijvende club die af en toe wat mag vinden. Nee, hun adviezen doen er echt toe. Dus ze zijn echt onderdeel van het werk wat we doen. Ze presenteren ook dingen aan het algemeen bestuur van het waterschap of van de organisatie. Nou, waar ze bijvoorbeeld concreet mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren is om te kijken hoe kunnen wij jongeren ook, want dat is natuurlijk mooi dat je advies kan geven ten behoeve van je eigen doelgroep. Jongeren bewust kunnen maken van hoe je met zwerfafval kan omgaan om dat eigenlijk zien te voorkomen. Schoner water is buitengewoon belangrijk. Ze adviseren ons op hoe kunnen wij de verkiezingen goed organiseren, zodat ook jonge mensen straks gaan stemmen voor de waterschap.
0: Hoe kun je ze überhaupt bereiken misschien?
1: Hoe kun je ze bereiken, ja, want dat is echt. Kijk, volgend jaar hebben we weer waterschapsverkiezingen. En naast de provincieverkiezingen. Ja, het is heel belangrijk dat jongeren het ook gaan stemmen.
0: Ja, want hoe vaak heb je moeten uitleggen, Tina, aan je omgeving dat het echt niet saai is?
2: Nou, veel mensen van mijn leeftijd die weten eigenlijk niet helemaal wat een waterschap doet. Dus, nou ja, mijn vrienden weten het op een gegeven moment wel. Als ik ze heb verteld, nou, ik ben deze week hier weer langs geweest. En deze week hebben we gezeten aan de waterschapsverkiezingen. Maar inderdaad, als ik jongeren ontmoet en voor het eerst spreek over het waterschap, is het toch wel een stukje uitleggen, wat doen zij nou? En eigenlijk is dat best wel relevant voor jou. Want klimaat, want, nou ja, beschikbaar water, schoon water, ja, enzovoort.
0: En je zat net heel enthousiast te knikken toen je zei van, toen werd gezegd van, er wordt meegepraat, dat soort dingen. Waar ben je zelf het meest trots op van die afgelopen 2 jaar?
2: Ja, ik denk dat wij als jongerenpanel echt onze kracht gebruiken, namelijk dat we jong zijn. Inderdaad, wat Roeland van der Schaaf ook zei, we zijn jong en dat is waar we over mogen praten. Er wordt echt naar ons geluisterd en ons advies over onze eigen doelgroep wordt echt meegenomen. En ik zie ook in de organisatie telkens van, oh ja, ze hebben ons advies meegenomen, ze hebben dit georganiseerd, ze hebben dit aangepast. En dan geef je ook de jongeren het idee dat ze iets bijdragen, in plaats van dat ze jongere collega's zijn die gewoon het werk van de volwassenen doen.
0: Wat hebt u het meest geleerd van die jongeren?
1: Oh, mooie vraag. Kijk. Je hebt soms wel eens de neiging om als waterschap te denken van wat Tina net ook zei, hè, dat iedereen wel weet wat we doen. Omdat wij dezelfde heel erg mee bezig zijn. Omdat mensen in Nederland het thema water, iedereen weet wel iets van. Maar ja, het is buitengewoon belangrijk dat je steeds maar blijft uitleggen op een hele toegankelijke manier, waarom zijn er waterschappen? Waarom moet je daar ook waterschapsheffing voor betalen? Dus dat heb ik ervan geleerd. Van die scherpte daarin en hoe je dat moet doen, dat hebben de jongeren, ja, ons als organisatie en ook als politiek bestuur, zeg maar, meegebracht. Ja, en het geeft ook een soort dynamiek in de organisatie. En als ik zie hoe ze zich hebben ontwikkeld en ook wat er naar de toekomst toe kan gebeuren, ja, ben ik gewoon ontzettend trots op ons jongerenpanel.
0: En nieuwe leden zijn dus welkom. Jullie zoeken nieuwe. Tina, jij moet helaas stoppen. Na 2 jaar is het voorbij. Maar ik zit een beetje naar te luisteren. Gaan we jou nog een keer terugzien of horen in de politiek ergens?
2: Oh, hele goede vraag. Wie weet. Ja, ik vind beleid heel interessant. Dus 16-jarige ik die beleid zag staan op een flyer, ja, dat is er niet uit.
0: Ik denk dat het dus, gaat hopelijk. Dankjewel beiden voor de komst naar de studio. Waterschap Noorderzijlvest zoekt dus nieuwe jongeren. Tina Achmed en Dijkgraaf Roland van der Schaaf waren hier. We gaan gelijk door met
3: Hoogstijden.
0: Ronald Niemeyer op pad in de provincie. Dit was aanwijzing nummer 2.
4: Deze plek ligt tegen de Vrooise grens aan.
0: Ja, wat is een night, Sergej?
5: Nou, weer een naam of een plaatsnaam die heel veel binnenkomt. Strobos. Maar ook daar vind je geen Ronald Niemeyer.
0: Dit is de laatste aanwijzing.
4: Vrouger. Maar een hal lang leden was hier een bos en dat is vernuimd door de vuurmolige, toenmolige, zeg maar, eigenaar.
0: 050-3188-288. Als je het nu weet, kun je nog appen.
3: Boscheiden.
0: Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Nou, laat maar komen die zon, hoor.
6: Ja, nou, ik zat net op de webcam Lauwers oog te kijken en doorschiende door de zon. Ja, en ik heb ook op de satellietbeelden zien dat het noorden van de provincie op dit moment toch wel in het door de opkloon zit. En dan is de vraag, toch in hoeverre dat dat deur zit. In ieder geval lukt het beter als gisteren met de zon. Maar de wind die zit nog altijd in het noordoosten, dan komt toch wel koldere lucht weg. Motor tot vrij krachtig. En met de aangedurende zon komt de temperatuur ook nog niet echt omhoog. Want we komen uit om de bieden 11 tot 13. Groen. Vanavond en vannacht opkloon weer. Minimum 5 tot 8 graden. De maan wordt inderdaad met regelmatig zon. De wind draait vanuit het noordoosten, loter naar het zuidoosten, zwak tot matig. En de temperatuur 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel. Nog één keer aanwijzing nummer 3 van Ronald.
4: Vrouger, maar een hal lang leden, was hier een bos. En dat is vernuimd door de vuurmolige, toenmolige, zeg maar, eigenaar.
0: 050-3188-288. App ons nu nog snel. En zorg dat je zometeen de telefoon opneemt. Als we weer terugbellen.

0: dan. Bam, bam. Ja, mooi. Super Schierwol en Quiet Nights.
1: Hoe sta je
0: dan? Ja, er waren veel dat die het niet wisten. Maar heel veel genoeg. En mensen ook die het wel wisten, natuurlijk. Worstijden.
2: Maar dat over, hoor.
0: Nee, ja, gelukkig. Daar ben ik altijd blij om dat dat gebeurt. En als het dan opgenomen wordt, ben ik nog gelukkiger.
2: Nou.
0: Nou, ja.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: je
3: spreekt met Jan.
0: Met, ja, zo ver klonk het. Met wie spreek ik?
3: U spreekt met Jannie Poelman.
0: Ah, gelukkig. Nou had ik het helemaal. Jannie met Edwin van Radio Noord.
2: Jannie heeft hem op de luidspreker staan, denk ik.
0: Ja, heb je hem op de luidspreker staan?
3: Klopt.
0: Zou je mij even aan het oor willen doen?
3: Ik heb hem aan het oor en dan doe ik het van de luidspreker af.
0: Ja, dan, dan hoort de rest van Groningen je ook.
3: Oké, zo gaat het beter.
0: Nou, 10 keer beter. Erg waar.
3: Nou, hartstikke mooi.
0: Jannie, wat mooi je telefoon opneemt.
3: Ja, en wat leuk dat jullie bellen. Dat is echt een hele verrassing.
0: Ja, hè?
3: Daar had ik helemaal niet op gerekend.
0: Jij dacht, ik heb gewoon een antwoord.
3: Elke ochtend en dan denk je van ja, wanneer word ik eens gebeld? En nu vind ik het helemaal mooi.
0: Nou, wordt het extra spannend, want weet je het goede antwoord ook?
3: Ja, dat weet ik. En dat is Peebos.
4: Ik ben een Peebos. Vernuimsnoer, ja, eigenoor, piebe. Ga je wieben?
3: Ja, dat...
4: Mop piebe.
3: Ja. Ja, ik weet het.
0: Dat wist je ook?
3: Ik ben daar ooit... ik heb daar ooit gewoond. Dus ik wist het ook bij de tweede aanwijzing. Nou, ik denk dat moet Peebos zijn. Dus heel erg leuk.
0: Waar woonde je dan precies?
3: Aan de Peebosser Dwarsweg.
0: Oh, en is dat lang geleden?
3: Ja, dat is inmiddels heel lang geleden, 50 jaar.
0: Oh, okay.
3: En ooit ben ik met mijn ouders uit Elburg, dat was op de Veluwe, naar de Peebos gekomen. En mijn ouders hadden daar een boerderij, dus ik heb daar een aantal jeugdjaren doorgebracht.
0: Nou, en dat brengt je dan toch ook nog weer, die jeugdjaren, ongetwijfeld mooi geweest. Ook nog het weerstation van RTV Noord.
3: Nou, dat is echt hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk. En mijn man die vindt het denk ik helemaal geweldig.
0: Ja, nog leuker? Dus,
3: ja, ik denk het wel. Ja. Die is daar wel meer van. Ja, ja,
0: super. Maar, heb je hem voor je man eigenlijk gewonnen? Zullen we maar zeggen dan, toch?
3: Zo is dat. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Jannie, blijf even hangen. Dan krijg je alle gegevens. Even één andere vraag nog. Ons loopt het vuur uit vandaag. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Wat doe jij?
3: Ja.
0: Inleveren?
3: Ik lever ze ook in. Ja, ja hoor. Ja. Ja.
0: Niks in de prullenbak of in de container?
3: Nee. Zo gauw de statiegelden is, dan wordt het ingeleverd.
0: Staat gegarandeerd. Dankjewel en gefeliciteerd nogmaals.
3: Ja, dankjewel. Okay. En een fijne dag.
0: Joe,
3: bye. Okay,
0: bye. Bye. Ja, statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Wat komt er nog binnen, Sergej, op die stelling?
2: Chantal Jansen, die reageert. En die reageert ook op wat ik zei aan het begin. Want ik zei namelijk dat ik ook als ik op evenement ben en daar een blikje of een flesje heb gekocht, dat ik die dan mee naar huis neem. Dat doet zij ook. En thuis ook netjes drogen en dan levert ze in. Ja, je hebt er toch voor betaald, hè?
0: Ja.
2: En als kok ook. Zeker, ik lever ze in. Je gooit toch ook geen geld in de prullenbak? Bak.
0: Dat klopt.
2: Ja.
0: Het is 15 cent. Heel makkelijk kan het gaan. Dat je dan toch, statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Praat met ons mee 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor. 93% van de stemmen zegt eens. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Ochtendploeg op Noord. Nou, iemand blij gemaakt. Gaan we door naar ons volgende uur. Met daarin natuurlijk onze top 3. En ik praat met schrijver Philip Dreuger, geboren in Groningen, die een nieuw boek uit heeft. Dat straks na 9 uur.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
17: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
16: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
18: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
16: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Droog hier dus. Het Groningse nieuws, Rob.
20: Onderschat het niet, dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de twee demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum Inter Apel. Een van de demonstraties wordt georganiseerd door de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen het asielbeleid. Volgens Justice for Prosperity is dat een club die geweld en bedreigingen niet schuwt.
21: Op deze manier geldt niet meer de meeste stemmen via het democratisch proces, maar geldt de grootste spierbal en de grootste mond en de grootste cobra.
20: Groningse natuurorganisaties maken zich zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat het Eems wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Maar volgens de Natuur- en Milieufederatie leidt uitbaggeren tot vertroebeling en heeft dat gevolgen voor de natuur.
21: Die troepelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
20: En de stationsweg in Groningen is de komende 2 weken dicht voor al het doorgaande verkeer. Heeft te maken met werkzaamheden. Meer nieuws straks om 9:30.
1: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
4: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
22: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
22: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
24: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Noord. De Ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, het nieuwe boek van de Groningse schrijver Philip Dreugen, De Tijdreiziger, ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Over die tijdreis ga ik zo met hem praten.
1: Radio Noord.
2: 5 over 9 en tel je even mee.

0: Wax and Bridge to Your Heart in de ochtendploeg. Het is 9:09. Terug in de tijd. Het begon met Reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. Schrijver Philip Dreugen kreeg de beroemde avonturenroman van zijn moeder bij boekhandel Boomker in Haren destijds. Hij verstond het boek, dat boek werd een droom en dat heeft weer geleid tot een nieuw boek. En dat boek komt nu uit. Ik ga praten met de Groningse schrijver Philip Dreugen over De Tijdreiziger. Dag meneer Dreugen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we even teruggaan naar toen u dat boek voor het eerst las. U was kind.
1: Ja.
0: En dat boek ging leven in uw hoofd.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, het was toen al 100 jaar oud. Het was al 1978 zijn geweest, dus toen was het boek ongeveer 100 jaar oud. Maar dat zag ik er bijna niet aan af. En eigenlijk kreeg ik toen al het idee, dat wil ik zelf ook eens rond de wereld gaan. Dat lijkt me nou een goed plan. En het heeft even geduurd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want u bent dan echt letterlijk rond de wereld gegaan?
1: Ja. Ja, ik bedoel, ik schrijf zelf boeken sinds een jaar of 15. En dat is altijd een idee geweest, ook voor een boek, om eens een keer te kijken van wat zou je met zo'n reis kunnen doen. En een van de dingen die mij toen fascineerde in Reis om de wereld in 80 dagen, is dat de hoofdpersoon, Phileas Fogg, die is eigenlijk de tijd. De man is emotieloos, hij dendert maar door. Heeft helemaal geen oog voor de plekken waar hij is tijdens zijn reis. Dus ik zat ook al heel erg lang met het idee om eens een boek te schrijven over het fenomeen tijd. En die tijd heb ik dus gekoppeld aan die reis om de wereld. Ik ga langs allerlei plekken die iets zeggen over tijd. Een tijdreizigerstempel in India, een klokkenmarkt in Qatar. Ik ga langs bij aboriginals die geen verleden en toekomende tijd in hun taal hebben. Om op die manier proberen het fenomeen tijd een beetje handen en voeten te geven.
0: Want waarom fascineert het fenomeen tijd u dan?
1: Ja, ik heb eigenlijk al mijn leven lang haast. Het is echt vreselijk. Ik heb altijd het idee, als ik volgend jaar iets moet doen, dan denk ik, ja, maar volgend jaar ben ik oud, dus laat ik het nu maar doen. Tijd is een soort kolkende rivier waarin ik mezelf zie rondzwemmen. En volgens mij waarin wij allemaal rondzwemmen. Dus ja, die rivier, die probeer ik een beetje te begrijpen, te zien hoe dat nou precies werkt.
0: En wat hebt u dan geleerd?
1: Nou ja, in ieder geval dat als je achter tijd aanzet, dat je het niet vindt. Het is eigenlijk dat wat overblijft op het moment dat je ophoudt met zoek. Ik heb geleerd ook dat eigenlijk iedereen probeert die kolkende rivier te temmen, in keurige etappes probeert te verdelen. We hebben allemaal een kalender vol met feestdagen en dan proberen we dat jaar een beetje op te delen, dat we de grip op krijgen. En dat eigenlijk het niemand echt lukt om die grip te krijgen. Dat we laten ons maar meedobberen, zullen we maar zeggen.
0: Ja. En maar ook misschien geleerd dat de haast die u dan altijd heeft eigenlijk helemaal niet nodig is?
1: Ja, rationeel ja, emotioneel denk ik dat het nog steeds zo moeilijk is. Nee, en wat ik ook heb geleerd is dat tijd, ja, het stroomt niet zoals we denken. Het verdicht, het verdunt. Soms heb je er heel veel van. Ik heb op een gegeven moment in India 10 uur op een trein moeten wachten. En soms heb je er bijna, althans gevoelsmatig, bijna niets van. En dat is toch wel opmerkelijk voor iets dat we eigenlijk zo keurig handbaar lijkt te zijn. Dat ineens zo heel vloeibaar blijkt.
0: Ja. En dan zou het natuurlijk mooi zijn, meneer Dreugen. U bent ooit als jongetje gegrepen door een boek. Dat u van je moeder kreeg in een boekhandel in Haren. Dat er nu ook ergens een jongetje of meisje is van uw leeftijd destijds. Die dit boek in handen krijgt en die daarmee dezelfde dromen gaat krijgen.
1: Ja, nee, dat zou heel mooi zijn. Ik ga de komende tijd het land in langs allerlei boekhandels. En ik kom onder andere ook bij boekhandel Boomker. Dus hoe mooi zou het zijn als er daar een jongetje of een meisje van, nou, hoe oud zou ik toen zijn geweest, 10 zit, die dan, wie ik dan misschien ook iets tussen de oren plant.
0: Zou mooi zijn. Dank en succes met de rondreis, met de presentatie.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké. Okay. Ja, dat is ook een reis, hè, tenslotte.
1: Ja, zeker, zeker. Helemaal van Groningen tot Limburg.
0: Zo is dat. Dank. De Groningse schrijver Philip Dreugen was dat over zijn boek De Tijdreiziger. En zometeen het thema van onze top 3 van vandaag en op zoek naar verbinding onder jongeren in de Delfzijlse wijk Bornholm.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Top 3.
0: Het is vandaag, Sergej, dat is fijn om te weten. Dan mag je vandaag een beetje de boel laten. Anti-dieetdag.
1: Oh.
0: Ooit opgericht in de jaren 90 door iemand. Die werkt bij een organisatie. Die heet Diet Breakers. Dus om diëten te stoppen, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Het lijkt me wel een leuke aanleiding om het over eten te gaan hebben.
1: Nou, lijkt me ook prima.
0: Top 3, ontbijtje bijvoorbeeld. Ja, Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's. Even kijken, wat kunnen we dan bijvoorbeeld gaan eten? Nou,
2: pizza! Pizza!
0: Pizza! Corrie, Ellie en Henriette komen met André van Duinen verwachten.
2: Pizza!
0: Of deze, want als je geen dieet volgt.
3: Een kilo of acht is waar ik graag ben sinds ik bihuis.
0: Het troostlijtje van destijds, kilo of acht.
3: Een
0: van René Beverwijk.
3: Ik heb hier eens een naaie wonder.
0: Ja, dan is er echt veel vette jus overheen gehoord.
3: Cirkel met vette jus.
0: Ja, dan wil het ook wel aantikken, hoor.
3: Zoek vooraf, ja, dat is mijn menu.
0: Chef van Oekel, alias Dolf Brouwers. 050-3188-288. We zijn benieuwd naar jouw plaatjes voor onze top 3. Thema is dus eten. Bel ze door, app ze door. 050-3188-288. Nou, wat eruit komt. So excited. Zijn de Pointer Sisters in de ochtendploeg.

0: The Pointer Sisters. And I'm so excited. Ja. De sfeer in de Delfzijlse wijk Bornholm is de laatste tijd niet al te best. Bewoners klagen over aanhoudende overlast, van vuurwerk tot intimidatie. En terwijl de spanningen oplopen, zijn er ook mensen die verbinding zoeken in Delfzijl. Zoals Archelon Kwami, die de jongeren niet op straat laat hangen, maar mee de ring inneemt.
1: 1, 2, 3, handen hoog.
2: Bijna wekelijks neemt Archelon een groep jongeren uit Delfzijl mee naar Groningen. Bestemming: de boksschool. Daar gaan de handschoenen aan en wordt er een uur lang keihard getraind.
3: Soms weten wij niet wat er allemaal in die jongens hun hoofd spelen. En dan kunnen ze lekker in de ring kunnen zich uitleven nu.
1: Go!
3: Het is echt belangrijk dat de jongens echt wat te doen hebben. Wij zijn

0: zin. Maar in Delfzijl groeit de frustratie. Bewoners zeggen al wekenlang last te hebben van hangjeugd. Die voor overlast zorgt met vuurwerk, eieren en opgevoerde fatbikes.
1: Overlast, ja. Ja, het is hoe je het wil zien. Landelijk gebeurt dit gewoon overal. Er zijn overal in de wijkjes waar af en toe de jongens gewoon een beetje gewoon lol willen hebben. En ja, wij maken gelijk van iets kleins, maken we een heel groot van. Terwijl ik zie het niet als overlast.
0: Maar de buurtbewoners zien het wel zo. Die zeggen echt, het is terror.
1: Ja. De buurtbewoners zien het zo. Maar ik zou de buurtbewoners adviseren om heel vaak om met de ouders en met de jongens in gesprek te gaan. Op een normale manier, zoals je met je kind in gesprek gaat. Dus en kijken wat je daar tegen kan doen. De gemeente zit echt kort bovenop. Die is ook eventjes aan het bedenken van nou, hoe kunnen we de boel een beetje weer rustig krijgen. Dus we zijn uit alle hoeken zijn we ermee bezig.
2: 1, 2, opvangen.
0: Ali, 18 jaar, en Kiandro, 17 jaar, vinden dat de buurt de overlast van jongeren toch een beetje overdrijft.
3: Soms zitten jongens te kloten buiten. Ja, ze doen wat ze doen. Kinderen zijn kinderen.
0: Jij zegt eigenlijk het valt wel mee.
3: Nee, misschien voor hun niet, maar voor mij wel.
0: Maar wat vind je ervan dat buurtbewoners zeggen van ach, we zijn het helemaal beu, de jongeren hier terroriseren de wijk. Dat zijn best wel harde woorden.
4: Ik vind terroriseren vind ik wel een beetje heftig, want dat zijn sowieso jeugd. En ja, als je niks te doen hebt op straat, dan snap ik hun ook wel. Mensen doen geen activiteit met de jeugd. Dus dan snap ik hun wel dat hun niks te doen hebben de hele dag op straat.
2: 1, 2, hop! Juist.
0: Spreken wijkbewoners jullie wel eens aan?
4: Wijkbewoners? Nee, niet echt. Nee.
0: Zouden ze dat misschien meer moeten doen? Meer met jullie in gesprek gaan?
4: Zou kunnen. Kan je elkaar even leren kennen, de buurt.
0: Archelon staat in elk geval altijd voor de jongeren klaar. Ze kunnen hem dag en nacht bellen.
1: Ja, die jongens weten dat ze mij 24/7 kunnen bereiken. Dus het is gewoon wanneer er iets is, wanneer ze iets nodig hebben. Ik sta voor hun klaar.
2: Juist, dat zijn ze. Lekker. Yes?
0: Hij wil tot slot nog benadrukken dat het belangrijk is om met de jongeren in gesprek te gaan.
1: Ga met de jongeren in gesprek, echt waar. Ga met ouderen in gesprek. En laten wij vooral als ouders gewoon met de kinderen, jongeren, vooral in gesprek blijven. Dus niet de pet naar gooien, gewoon met elkaar in gesprek blijven.
2: Ja, lekker!
5: Boxles met Archon Kwami in Delfzijl. En een bijdrage van Rick Ruschen. En zometeen een bijdrage van Rob de Vries. Het nieuws namelijk. Zit erin, Rob.
6: Ja, dan alles over het moment van het bevrijdingsfestival gisteren in Groningen.
5: En dat was een mooi moment. Luisteren zometeen en blijf dan luisteren. Bijvoorbeeld voor ons lopend vuur. Over het inleveren van statiegeldflessen en blikken. En eten staat centraal in onze top 3. 05.

0: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Het is 9:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
11: Goedemorgen. Onderschat het niet. Dat zegt de stichting Justice for Prosperity tegen de autoriteiten over de twee demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen het asielbeleid. Als reactie erop besloot de organisatie Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden. Volgens Jelle Posma van Justice for Prosperity, dat wereldwijd onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, is Defend Netherlands een club die geweld en bedreigingen niet schuwt.
12: Een extreemrechtse organisatie die soms met ondemocratische middelen de besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenteraden proberen te beïnvloeden. Soms met indirecte bedreigingen ook. En dat is een zorgelijke zaak, want daarmee kunnen de volksvertegenwoordigers niet het werk doen waar we ze voor hebben gekozen, namelijk democratische processen organiseren.
11: De gemeente Westerwolde maakt morgen bekend welke maatregelen zaterdag worden genomen, zonder overigens details te delen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn daarop tegen, omdat uitbaggeren zou leiden tot vertroebeling. Dat tast de groei van algen aan, waardoor de voedselketen verstoord raakt. Het contact met Duitsland verloopt moeizaam en dat heeft een historische reden, vertelt Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen.
13: Nederland en Duitsland hebben een verschillend beeld van wat de grens zou zijn. Volgens Duitsland ligt de Duitse grens tegen de Nederlandse zeedijk aan en volgens Nederland ligt de grens in het midden van de Vaargeul. Dus er is een omstreden gebied waarover ooit een Eems-Dollard-verdrag gesloten is. Er is ingeregeld dat Duitsland en Nederland het oneens zijn over de grens. En zijn er afspraken gemaakt wie waar tonnen legt en wie waar baggert. Er zijn inmiddels wel wat meer afspraken gemaakt, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam gaan.
11: In deze maand is er nader overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. En het was misschien wel het moment van het bevrijdingsfestival gisteren in Groningen. Zanger Douwe Bob die een date regelde voor cameraman Sander.
14: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
15: In de rit is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. Godverdomme. Hoe heet je, mignon?
14: Sander.
15: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt een ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
14: Nee.
15: Of een vriend?
14: Nee? Single.
15: Nou, echt ophouden met mij nou.
14: Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
11: Ja, Sander reageerde later ook voor onze microfoon.
3: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar jou hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
14: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Bente gaan op date!
11: Nou, de eerste date is al geweest op het bevrijdingsfestival zelf, vertelde Bente een uur geleden in de ochtendploeg.
16: We zijn in het Reuzenrad geweest. Ik vond het heel leuk en volgens mij vond Sander het ook wel leuk.
11: Ja, of er ook een tweede date komt, is nog even afwachten.
16: Nou, wellicht. We hebben nu wel wat appcontact, dus misschien dat er een tweede date komt.
11: Nou, ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
17: Ja, zij wil het wel, hè? Zij wil
11: zij wel.
10: Tot zover het Edwin Showbiz nieuws. Met Rob de Vries, zo met edels lopend vuur. Staat zich geld, flessen en blikken lever ik standaard in. En eten staat centraal.

0: hoop leuke etensdingen binnen. Dit was ik helemaal vergeten. Boerenkool is heerlijk, alleen in winterlaag. Wat moeten we anders zien? Max Wojski junior. Oude kikkerlaag. Wijs met kousenband. Leuk. Ja, dit is van dichterbij.
1: Eyeball.
0: Anti-dieetdag is het vandaag en daarom staat eten centraal. Nou, dan kun je altijd onderuit gezakt op de bank een filmpje aanzetten en dan popcorn eten. Dit werkte helemaal niet op de zenuwen destijds, het plaatje van Hot Potter. 050
2: heel lange intro,
0: 188. Ja, van begin tot eind. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer en popcorn.
3: Vroeg is het wisselend bewolkt met soms wat zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer, minimumtemperatuur 5 tot 8 graden. En morgen wordt het dag met regenmotig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot loder zuidoostenwind wordt 12 tot 15 graden.
4: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
5: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
6: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
7: Raamdecoratie op maat gemaakt.
8: Timpweg.
7: Eigen productie- en montagedienst.
8: Timpweg.
7: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.

0: Peter net door.
1: Oh, ja.
0: Bruno Mars, Mars kun je eten.
2: Ja. Lopend vuur.
0: Wel waar. Ja, nu al gedraaid, dus komt hij niet meer in de top 3. Wel een leuke suggestie. 050-318-82. Heb ze nog door. Plaatjes voor onze top 3. Eten is het thema. Ja, we leveren met z'n allen te weinig statiegeldflesjes en blikjes in. Vindt nog altijd de inspectie die erover gaat. Dat moet 90% zijn van alle blikjes en flesjes die verkocht worden. We zitten nu op 85-87% van de blikjes en 83-85% van de flessen. En dus moet de organisatie die erover gaat, het verpakt namens de verpakkingsindustrie, die moet er iets aan doen. En nu komt er bijvoorbeeld een loterij. Als je bij een aantal van die inzamelpunten je flesje inlevert, dan krijg je een lot, een digitaal lot. Oh. En dan kun je een geldprijs mee winnen. Oh. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Is ons lopend vuur.
1: Ja, Trein in ter Bergen doet dat zeker. En dat geldt ook voor Richard Riepema. Die zegt zeker lever ik die in. En dat geldt ook voor Oud IJzer. Dus mochten we daar nog een keer een lopend vuur over houden, dan
0: Oud IJzer lever ik in.
1: Ja. Bewaren we deze reactie ook van Richard. Hartstikke goed. Johan Horinga die zegt, ik neem alles mee wat langs de weg ligt. Het is allemaal extra geld. Dus ja, als ik iets tegenkom, dan gaat dat ook gewoon mee. Dus als je het zelf laat slingeren, dan kan het zomaar zijn dat Johan het opraapt en er met de winst vandoor gaat. Ria Terveld die zegt, ik lever ze wel in, maar dit doe ik heel handig bij de boodschappenbezorgers met die kleine wagentjes. Dan kan je ze aan de deur afleveren.
0: Dan nemen ze mee.
1: En dan nemen ze dat mee. En als dat er niets zou zijn, ja, dan denkt Ria dat ze het ook wel eens zou kunnen vergeten. En dan zou het wel flink op kunnen gaan stapelen. Dus is blij mee met die service.
0: Het tikt toch best aan hoor, als je met blikjes en flesjes inlevert. Elke keer 15 of 25 cent, dat is best een aardig bedrag uiteindelijk.
1: Zeer zeker.
0: Wel irritant als iemand voor je staat die het van het hele jaar verzameld heeft.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook wel eens.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dan sta je heel erg lang te wachten, ja. Nou ja, allemaal reacties die binnenkwamen, dit waren ze zo'n beetje.
1: Ja, Koos Kleveringa zegt ook, jazeker. Dus die doet het ook.
0: 050-318-2288. App ons als je nog een mening hebt hierover. Vinden we leuk en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Daar is 94% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.

0: Nick Heyman en I Promise Myself. Top 3. Het is vandaag anti-dieetdag. Even een dag niet denken aan je dieet. Gewoon.
1: Gisteren al gedaan.
0: Heb je dat gehad al?
1: Patat. Hamburgers.
0: Oh, ja. Lekker. Zelf gemaakt of ergens op locatie?
1: Nee, zelfmaakt.
0: Oh, zelfmaakt.
1: Ja, een vriend heeft dat voor mij gemaakt, dus prima.
0: Nou, dan had jij gisteren, de rest van de wereld heeft het vandaag, anti-dieetdag. Dus zochten we plaatjes passend bij dat thema over eten namelijk. Dit vond ik een hele mooie suggestie van Auke. Het zit namelijk een beetje in de titel en ook in de uitvoerende. Tons Diner, het diner.
1: Dat mag.
0: Van iemand die geen vlees eet, Suzanne Vega.
2: Nou.

0: Beetje vrouw, maar ach. Leuke suggestie van Bert. De hele boel en broodjes warm. Top 3. Femke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen weer de ochtend door. En te beginnen met een mooie plaat die wij nu gaan raden. Althans, een poging doen.
1: Ja, nou Rob is weer in ons midden, dus ja, dat moet goed komen. Goed, ja. Hij ging naar de hemel, deed alles wat hij deed voor jou en komt nu Hollands naar je toe.
0: Ja, dat gaat over Bryan Adams, toch?
2: Ja, dat denk ik ook. Run to you.
1: Yes.
0: Ja. Oh ja, maar dat had ook Heaven kunnen zijn, toch?
1: Had ook gekund, maar het is Run to You. Oh, ja. Ja, ik moest even wat anders verzinnen, want het wordt te makkelijk voor jullie. Maar ook dit werkt niet.
3: Wie legt mij dit even uit?
1: Hij ging naar de hemel. Heaven is een plaat van Bryan Adams. Deed alles wat hij deed voor jou. Everything I do it for you. Bryan Adams. Ja. En komt nu Holland naar je toe.
3: Run to you. Nou snap ik hem.
0: Ja, ben er helemaal uit?
3: Ja.
0: Ja, anders schrijf het zo nog even.
3: Ik ben het er ook mee eens.
0: Goed, ik heb er nog eentje voor je.

0: was echt hartstikke tof en heel erg leerzaam.
1: Werkzaam. Doei doei.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: De Winter Riool Service
15: lost elke verstopping en lekkage snel op.
14: De Winter Riool Service.
15: Kijk op uriool.nl.
16: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
15: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
21: Nu het nieuws van 10 uur.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Mooi. Ik ben Wia Buse. Kent u Every's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Every's in Zuid-Laren.
0: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
1: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
3: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg Groningen.
1: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
23: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
24: Radio Noord.
25: De Ochtenddoor.
26: Met Femke de Wallen.
27: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtenddoor. Het is vandaag 6 mei. Zometeen Max en Andy Grammer. Maar eerst Bryan Adams. Dit is Run to You.
24: Bye.

Max en Andy Grammer and The Thing I Love op Radio Noord. Het is 10 minuten over 10 op deze woensdagochtend 6 mei. En het is woensdag en dat betekent dat ik straks na de klok van 11:30 weer een bloemetje weg ga geven. Hoe dat allemaal werkt, dat vertel ik je zo.

0: Alsjeblieft die koffie dan.
1: Ja, zometeen na de klok van 10:30 dan ga ik weer een bloemetje weggeven. En is er nou iemand in jouw omgeving waarvan jij zegt, die verdient vandaag een bloemetje. Of gewoon sowieso eens een keer een bloemetje. Omdat, puntje, puntje, puntje. Dan is dit je kans. Je mag een appje sturen naar 050-3188-288. 050-3188-288. Om ja, eigenlijk mij te vertellen wie er volgens jou vandaag een bloemetje verdient. En wie weet kan ik hem dan zometeen, hem of haar, na 10:30 daarmee verrassen. Dus wie verdient er vandaag een bloemetje? Laat me weten op 050-3188-288. Datzelfde nummer kun je ook gebruiken om een plaat aan te vragen. Want je weet het, elke dag zo rond de klok van 10:15... dan stel ik dezelfde vraag, welk liedje wil jij horen vandaag? En zo ook vandaag. Dus laat het me weten als je geen idee hebt wie er een bloemetje verdient, maar wel een liedje in je kop hebt waarvan je zegt, die wil ik wel eens horen op Noord. Laat het me weten. 050-3188-288. En misschien hoor je hem zo meteen.

0: Je hoort hem deze hele week, want hij is Gronings Goud. Roelof van der Velde en al wat older op Radio Noord. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Heb jij een leuke bevrijdingsdag gehad?
1: Ja, ik heb niet zoveel gedaan, maar ik heb wel genoten.
0: Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik heb nu vakantie, dus ik heb een beetje, ben even aan de wandel geweest. En boodschappen gedaan en gewoon, ja, ergens even Noord aangehaald.
0: Kijk, dat is altijd goed, maar je bent niet het feestgedruis ingegaan?
1: Nee, nee.
0: En je wilt wel een... Nee, nou, dat hoeft ook niet altijd natuurlijk. En vandaag is het alweer een dag later. Business as usual. Heel veel dingen beginnen. Weer, jij hebt nog lekker vakantie. Ga je nog wat leuks doen in de vakantie?
1: Nee, want het leukste wat ik al gedaan heb, want ik had 2 weken vrij, dat heb ik al bereikt.
0: Oh, en dat is?
1: Dat is de handschudden van de prinsessen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat goed, op Koningsdag.
1: Ja, Koningsdag in Dokkum. Ik heb jou ook nog gezien.
0: Nee, ik heb jou niet gezien.
1: Nee, nee. Ik stond bij de bus. Waar ze uitstappen, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar stond ik. En jij stond weer aan de andere kant.
0: Ja, ik stond iets van 30 meter verderop of zo.
1: Ja.
0: Waren we toch vlak bij elkaar, Sander?
1: Ja, ja.
0: Nou, jammer dat we elkaar niet hebben gezien.
1: Dat vind ik ook.
0: Maar was het bijzonder om ze de hand te schudden? Was dat iets wat je graag wilde?
1: Ja, ja. Ja, dat is altijd aan mijn droom geweest. Ik vind het koninklijk huis en dat sowieso al heel leuk. En vooral die prinsessen, dat is gewoon leuk.
0: Ja, ja.
1: Want zo'n kans die krijg je niet 1, 2, 3 weer.
0: Nee, nee, dat is ook zo. Ja.
1: En ik was daar met een reisorganisatie en... We hadden VIP-plekken gereserveerd. Dus we stonden echt vooraan. Nou, dan iedereen, zeg maar.
0: Wauw.
1: Nou, dan is de kans ook eigenlijk wel 99% dat jij een soort van contact kan krijgen met hun.
0: Ja, nou, bijzonder hoor.
1: Ja.
0: Hé, hey,
1: ja.
0: Vandaag wil je een liedje aanvragen. Ik ben heel benieuwd wat de reden erachter is.
1: Ja, ik hou van de 3J's. En dat is ook dat ik de 3J's aangepraat heb. En het nummer heet De Twee Zielen.
0: Ja.
1: En ja, toch maar.
0: Ja, je vindt hem gewoon mooi.
1: Ja, het is mooi weer. Ik denk, nou, we gaan hem gewoon draaien, denk ik.
0: Nou, ik ga hem instarten. Sander, dankjewel voor het aanvragen. En nog even lekker genieten van je vakantie, hè?
1: Ja, kom goed, dankjewel.
0: Oké, dag Sander.
1: Doei.
0: 3J's op Radio Noord en Twee Zielen.

0: Die op Radio Noord. Ja, wie verdient er vandaag volgens jou een bloemetje? Omdat diegene altijd voor je klaarstaat, omdat je van diegene houdt of gewoon zomaar. Je mag het me laten weten op 050-3188-288. Gaan wij ondertussen eens even horen wat er zometeen in het nieuws zit. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er zijn grote zorgen om de natuur in het Waddengebied. Ik vertel zo waarom.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Meertens Meubelen
2: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
3: Meertens Meubelen
2: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
4: De koffie staat klaar.
2: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
3: Meertens Meubelen
2: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl, sterk werk.
12: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Het is bijna 2 minuten over 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op veel plekken in de provincie werd gisteren Bevrijdingsdag gevierd, waaronder in het Stadspark in Groningen. Een van de grote publiekstrekkers op het Bevrijdingsfestival was de Josti Band. Het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking mocht op verschillende bevrijdingsfestivals optreden. Ze waren aangewezen als ambassadeurs van de vrijheid. Delia Knapp van de Josti Band vertelde vooraf wat vrijheid voor haar betekent.
16: Dat ik mag zien wie ik ben. En dat ik uit mag staan naar mensen waar ik nu ben. En dat ik mag zijn en optreden wat wij zometeen gaan doen.
1: En het leuke was dat het Stadspark bomvol stond tijdens dit optreden van de Josti Band. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. Aanleiding zijn uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurorganisaties zijn fel tegen dat uitbaggeren van de Eems. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen vertelt waarom.
17: Door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien, maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
1: Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier bereiken. En ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. De brandweer is gisteravond ingezet voor een gewonde duif in het Hoornse Meer in Groningen. Bij aankomst bleken medewerkers van de dierenambulance al bezig te zijn met de vogel. Het dier lag ver van de kade, maar passerende roeiers wisten de duif met een vangnet te vangen. En het dier is toen overgedragen aan de dierenambulance. De opbouw van de meikermis in Groningen is in volle gang. Gisteravond begon de opbouw op de Vismarkt, na de opbouw de dag ervoor van de kermis op de Grote Markt. Morgenmiddag om 1 uur moet alles klaar zijn, want dan start de kermis en die duurt tot en met zondag 17 mei. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
13: Vandaag is het wisselend bewolkt met soms wat zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer, minimumtemperatuur 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot loder zuidoostenwind wordt 12 tot 15 graden.
4: Dankjewel.

0: Tears of Ears en Sowing the Seeds of Love op Radio Noord in de ochtend door. Het is woensdagochtend en dat betekent dat we weer iets bijzonders gaan doen. Fini, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Want jij was een van de mensen die mij een appje stuurde toen ik het oproepje deed, een klein half uurtje geleden.
1: Ja, klopt.
0: Wie verdient er volgens jou een bloemetje?
1: Mijn man, Albert.
0: En waarom?
1: Nou, wij hebben vorig jaar echt een rumoerig jaar gehad. Ik heb 5 stents gekregen en hij zit in burn-out en hij is tussen opa. En daar houdt hij energie van weg.
0: Ja, en jij hebt zoiets van, hij verdient wel een bloemetje.
1: Ja, en hij is vorige week net 60 geworden.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Ja, hij zit naast jou, hè?
1: Ja?
0: Ja, nou het woord bloemetje is bij jou nog niet gevallen. Dus hij weet volgens mij nog van niks, denk ik.
1: Nee.
0: Nou, geef de telefoon maar even over dan.
1: Ja, hier heb je hem.
0: Oké. Hallo?
2: Hey, dag, met Albert.
0: Dag Albert. Heb jij enig idee wie je aan de telefoon hebt?
2: Ja, Femke.
0: Ja, van Radio Noord.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat wist je al wel.
2: Ja, maar ik luister mee.
0: Oh, je zit dus je weet eigenlijk al wat er nu gaat gebeuren?
2: Ja.
0: Wat gaat er dan nu gebeuren, Albert?
2: Nou ja, mijn vrouw die zegt dat iemand mij een bloemetje schenkt.
0: Ja, en diegene, dat ben jij.
2: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
2: Dat vind ik leuk.
0: Ja. Zij zegt dat jij een hele lieve opa bent voor jullie kleinkind.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe oud is jullie kleinkind?
2: Die wordt straks in juli, wordt hij 2.
0: Ach, gossie. Is het kindje, is het meisje of een jongen?
2: Meisje.
0: En is er veel bij jullie?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Nee, mijn dochter die woont in Friesland.
0: Ah. Over de grut.
2: Ik moet nog ongeveer 3 kwartier rijden.
0: Ja. Ja, precies. Maar goed, wel genoeg om af en toe even lekker te knuffelen.
2: Jazeker.
0: Ja, goed zo. Hey, en ze vertelde ook dat jij op dit moment thuis zit met een burn-out.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is wel heel vervelend.
2: Ja, vanaf vorig jaar oktober al.
0: Ach, jeetje. En hoe gaat het nu met je?
2: Redelijk.
0: Waar loop je het meeste tegenaan op dit moment?
2: Het werk.
0: Om weer aan het werk te gaan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Want daar zitten de meeste problemen.
0: Mm. Wat vervelend, zeg.
2: Ja.
0: Is er wel zicht op verbetering?
2: Jazeker.
0: Oh, gelukkig. Fijn.
2: Ja, maar ik loop nu bij de psycholoog, dus die helpt mij ook mee om weer in het traject te komen van het werk.
0: Ja. Nou, heel goed. Ik hoop dat het goed komt. Neem je tijd. Ik heb zelf, ik weet hoe het is. En neem je tijd, zou ik je willen adviseren. Ja. Maar dat komt vast goed.
2: Jawel.
0: Hey Albert, jij hebt een bloemetje verdiend volgens jouw vrouw. En hij is je meer dan gegund. Dus bij deze ontzettend veel plezier met het mooie boeketje.
2: Ja, dankjewel.
0: En een voorspoedig herstel gewenst.
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Oké. Hey, dankjewel. En geef je vrouw maar even een dikke knuffel, zou ik zeggen.
2: Dat doe ik.
0: Goed zo. Dag ja. Albert.
2: Oké, dank je.
0: Ja, het bloemetje gaat dus vandaag naar Albert toe namens zijn vrouw Fini. Wil jij nu ook iemand een bloemetje geven waarvan jij zegt, ja, die verdient het gewoon. En dat mag een reden zijn, dat mag zo'n reden als vandaag zijn, maar ook gewoon omdat je van diegene houdt. Of omdat diegene jarig is, of geslaagd. We hebben natuurlijk binnenkort weer geslaagden voor examens. Laat het me weten, stuur gewoon even een appje naar 050 3188 288. Dit is Yves Berendsen.

0: Pillar en Groovejet op Radio Noord. En zometeen is het de hoogste tijd voor Tel en Bel. Wat je kunt winnen en welke plaat we gaan draaien, dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: RTV Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
5: Ja,
4: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
14: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
14: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 11 uur.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Radio Noord.
16: de ochtend door.
17: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier maar klaar, want we gaan zo meteen tellen naar Taylor Swift en U2. Dit is Angel of Harlem op Radio Noord.

Het is een karakter in een stuk van Shakespeare, Ophelia. En Taylor Swift heeft nogal een fascinatie voor alles wat Shakespeare heeft geschreven. En ze vindt het lot wat die karakters dan altijd hebben in zijn verhalen zo gruwelijk. Dus ze probeert dat altijd een beetje te herschrijven. Dat deed ze ook in The Fate of Ophelia. Taylor Swift hoor je op Radio Noord. Het is de hoogste tijd voor Tel en Bel. En we gaan een spelletje spelen. En we gaan zo meteen deze plaat tellen. Elke

Dit is natuurlijk Bloem, even aan mijn moeder vragen. En we gaan het woordje moeder tellen. En nou is het aan jou de vraag hoe vaak moeder voorbij komt. Als je het zometeen weet, mag je bellen 050-3188-288. Hoe vaak komt moeder voorbij in deze plaat van Bloem? Heel veel succes! Tel

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op de Snoesterpuut. Met daarin dat hele leuke festivalhoedje, de Buckethead van RTV Noord. Heel erg hip hoedje, donkerblauw, staat mooi op. Nou, die wil je gewoon hebben. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Gina Sporthof.
0: Dag, hallo. Je bent een beetje slecht te verstaan. Heb je de telefoon misschien op luidspreker?
1: Ja, dat klopt.
0: Mag je wel even afhalen?
1: Ja?
0: Ja, dit is veel beter. Ja, veel beter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen?
1: Ik ben aan het werk.
0: Oké, wat doe je voor werk?
1: Maar dit kan even tussendoor, administratief.
0: Ah, oké. Dus je dacht, ik ga even lekker meetellen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hoeveel moeders heb je geteld?
1: 8 keer.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Dat is goed.
1: Oké.
0: Van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat de Snoesterpuut en daarin de Buckethead voor jou is.
1: Oké.
0: Mag jij aan de lijn blijven? Ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Oké, dankjewel.
0: En werk ze nog.
1: Dankjewel.
0: Zometeen, muziek uit Grun, de hele boel komt eraan. Naar Cameron Wickham en Medusa.

zat even te denken, maar ik heb het volgens mij nog nooit gedaan. Fietsen door Groningen. Dat moet toch eens een keer gebeuren. Ik heb wel heel veel dingen gedaan in de stad, maar dat nog niet. Nou ja, dat kan vast nog wel weer een keer komen. Over leuke dingen gesproken. Het is vandaag woensdagochtend. We hebben bevrijdingsdag weer achter de rug. Er komen nog wel wat feestdagen aan. Natuurlijk Hemelvaart volgende week. En Pinksteren hebben we nog. Dus we hebben nog genoeg lekkere momenten voor de boeg. Good times. Dit is Chic op Radio Noord.

0: Shiny, happy people. Nou, dat is zeker het geval. Gisteren sowieso in Groningen waren veel shiny, happy people op het Bevrijdingsfestival in Groningen. R.E.M. hoorde je op Radio Noord. En zometeen gaan we eens even het laatste nieuws op een rijtje zetten. Tenminste, dat doet ik niet, maar dat doet Fleur wel. Fleur, wat zit er zometeen in?
1: Ja, het was gisteren misschien wel het moment van het Bevrijdingsfestival. Zanger Douwe Bob, die een date regelde voor zijn cameraman.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Het is bijna 2 minuten over 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn daarop tegen, omdat uitbaggeren leidt tot vertroebeling. Dat tast de groei van algen aan, waardoor de voedselketen verstoord raakt. Het contact met Duitsland verloopt moeizaam en dat heeft een historische reden, zegt Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen.
8: Nederland en Duitsland hebben een verschillend beeld van wat de grens zou zijn. Volgens Duitsland ligt de Duitse grens tegen de Nederlandse zeedijk aan en volgens Nederland ligt de grens in het midden van de Vaargeul. Dus er is een omstreden gebied waarover ooit een Eems-Dollard-verdrag gesloten is. Er is ingeregeld dat Duitsland en Nederland het oneens zijn over de grens. En zijn er afspraken gemaakt wie waar tonnen legt en wie waar baggert. Er zijn inmiddels wel wat meer afspraken gemaakt, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam gaan.
1: Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Komende zaterdag 2 demonstraties in Ter Apel. De eerste wordt georganiseerd door de ultrarechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen de komst van asielzoekers daar. Als reactie daarop besloot Groningen tegen extreem rechts een tegendemonstratie te houden. Volgens oud-werknemer van de AIVD, Jelle Posma, is de ultrarechtse groep een club die geweld niet schuwt. Zo zijn er geregeld vernielingen en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Die stichting van Jelle Posma doet onderzoek naar krachten die democratieën ondermijnen. Zeker als er een tegendemonstratie is, zoals in Ter Apel, is de kans op escalatie groot, denkt die stichting. Die adviseert daarom ook om niets aan het toeval over te laten. De gemeente Westerwolde liet eerder al weten alles in het werk te stellen om de demonstraties komende zaterdag in goede banen te leiden. Het was gisteren misschien wel het moment van het bevrijdingsfestival in Groningen. Zanger Douwe Bob, die op het podium een date regelde voor cameraman Sander. Bente Koorts stond in het publiek en stak haar vinger op, waarna Sander haar uitkoos. De twee stapten gisteren meteen samen in het reuzenrad op het festivalterrein. En Bente gaf vanmorgen bij ons op Radio Noord antwoord op de vraag of er ook een tweede date komt.
9: Nou, wellicht. We hebben nu wel wat appcontact. Dus misschien dat er een tweede date komt.
1: De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van die stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gewone manier bereiken. En ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Dit alles is ook te lezen op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel.
11: Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
12: Vroeg is het wisselend bewolkt met soms wat zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht opklaren weer, minimumtemperatuur 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regenmotig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot loder zuidoostenwind wordt 12 tot 15 graden.
11: Dankjewel Harma.

0: Marillion op Radio Noord en Kaylee. Ja, hoe zou het toch eigenlijk staan met onze hitlijst van Radio Noord, de Noord 9? Nou, ik zet het zoals altijd op in de ochtend, zo rond de klok van 20 voor 12, altijd eventjes voor je op een rijtje. En dat ga ik nu ook lekker doen.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En ik ga zo meteen de nummer 4 voor je draaien. Maar niet voordat ik de top 3 eventjes met je heb doorgenomen. Want we hebben sinds een paar weken nieuwe nummer 1. Orange Skyline vinden we daar met het liedje Feel.
1: Nummer

0: prachtige Het Komt Goed op nummer 2. En ja, deze staat er ook al een tijdje in. 10 weken om precies te zijn. Ook een aantal keer op nummer 1. Maar nu op...
1: Nummer 3.

de Stervanger en Night in Bedwang. Ja, en ik heb een nieuwe binnenkomen voor je, want ze komt binnen op nummer 4. En dat is ook meer dan terecht, want wat een fijne plaat is dit. Robin IJzerman hoor je nu in de Noord 9 op Radio Noord. En Dancing Backstage.

0: Shawn Mendes en When You're Gone op Radio Noord. Mannen, goedemorgen.
1: Mooi.
2: Goedemorgen.
0: Stefan en Nivino.
1: Ja.
0: Hoe is het met jullie?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Goed.
2: Ja.
0: Goed zo. Dat gaan we doen zo.
1: Ja. Ik heb jou gisteren in een reuzenrad zien zitten.
0: Ja.
1: Was je ook bang?
0: Ja, ik vond het echt wel spannend. Ik heb me echt heel groot gehouden voor de camera. Want we gingen opnemen voor Groningen Beweegt Samen. Wat overigens vanavond weer te zien is op TV Noord. Om 18 minuten over 6. Daar is dat nog niet te zien. Dat is pas volgende week als het goed is. Maar ik vind het zo spannend. Ik weet niet waarom.
1: Ja, ik ook. Maar
0: jij
1: hebt gewoon een hoogtevrees aan.
0: Ja, ik heb echt wel een beetje hoogtevrees.
1: Ik ook.
0: Heb je ook op keukentrappetjes hoogtevrees?
1: Nee.
0: Oké, ja, dat heb ik dan ook wel. Van die ladders, weet je wel.
1: Oh, ja, oké. Keukentrappetje vind ik wat anders dan een echte ladder.
0: Ja, een ladder.
1: Ik zou niet bij mij in de dakgoot durven klimmen. Maar ik heb gisteren wel bijvoorbeeld de vlag op en er weer afgehaald met een keukentrappetje. Dat was te doen.
0: Ja, oké. Maar dat is inderdaad een paar thema. Heb ik het echt over 10 treetjes hoog?
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Dat vind ik ook wel, dat vind ik wel eng. Wat voel jij dan? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
0: Wat ik voel op het moment dat ik hoogtevrees heb. Ik begin een beetje te trillen en het voelt alsof een beetje een soort wankel, zeg maar. En dan durf ik niet naar beneden te kijken. Want als ik dan naar beneden kijk, dan heb ik het gevoel dat ik val of zo.
1: Mag ik wat heel raar zeggen? Mensen die nu zitten te eten of bijna zitten te eten, even oren dicht. Maar ja, oren dicht, oké. Ik voel het dus bij mijn geslachtsdeel en die streek.
0: Echt?
1: Ja, serieus. Ja, het is heel raar. Alsof alles gewoon samen knijpt. Ja, sorry, maar dat voel ik dus vooral. En ook een beetje duizelig, ja. Of alsof je zo'n heliumballon hebt gehad, zeg maar.
0: Ja. Nee, ja, daar voel ik niks.
1: Oké.
0: Nee, bij mij, maar misschien heeft dat ook met het bloed te maken. Want dat is natuurlijk de stroming van bloed.
1: Ja.
0: Dat gaat daar natuurlijk allemaal naartoe of weg. Kan ik me zo voorstellen?
1: Ik
0: weet niet hoe het is om man te zijn. Maar ja, het zou best kunnen dat met elkaar te maken heeft. Wordt een heel bijzonder gesprek dit.
1: Nou, ik kom erop namelijk. Want Ronald die is bij de opbouw van de meikermis. En daar is het nieuwste van het nieuwste qua attracties te vinden.
0: Ja.
1: Iets waarmee je een vrije val maakt van 80 meter.
0: Nee.
1: Ja, en daar horen we zo meer over. Maar ik dacht, in Altijd Wat Anders kunnen we het dan wel even hebben over jouw grootste angst. Praat mij bijvoorbeeld van mijn hoogtevrees af. Maar wat is nou jouw grootste angst? Misschien heb je wel mijn angst overwonnen. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben heel benieuwd. Wil ik het heel graag over hebben? Ik hoop niet dat je belangst hebt.
0: Die mensen zijn er ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, misschien zijn er ook tips, hè, om van hoogtevrees af te komen.
1: Dus, precies, dus die hoor ik graag.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Zometeen na 12 in tussen de middag. Nivino en Stefan, heel veel plezier. Ik wens je nog een fijne dag.

0: heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau... Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse... en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt... en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige Nijs. Fleur, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ter Apel maakt zich op voor een onrustige zaterdag. Dan houden 2 elkaar bestrijdende groepen demonstraties bij het aanmeldcentrum daar. De gemeente en politie hebben al aangegeven niets aan het toeval over te laten. Vooral omdat de rechtse club Defend Netherlands een club is die niet onderschat mag worden. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de rivier de Eems verder wordt verdiept. Dit zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Maar het plan leidt tot groeiende zorgen over de natuur in de Waddenzee. De stationsweg in Groningen is vanaf deze woensdag, dus vandaag, 2 weken volledig dicht voor verkeer. Dat is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Meer nieuws zometeen om 12:30.
14: Tot straks.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
20: Die nemen we mee.
21: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
19: Dat is handig.
21: Zo, klaar.
19: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
22: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
26: Goedemiddag. De meikermis, een bizarre attractie. Een vrije val van 80 meter. Daar hoor je zo meer over.

0: Nou, wij zitten ook al helemaal in de groove. 9 over 12, een nieuwe tussen de middag. Mooi dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een mooie bevrijdingsdag hebt gehad. Jij hebt gewerkt volgens mij, Stefan.
1: Jazeker.
0: Ja. Ben je wel eens vrij?
1: Ik ben wel eens vrij en ik heb me gisteren ook enorm vrij gevoeld.
0: Oké, ja. Dat scheelt. Ben jij dan, als jij vrij bent, ook iemand die graag naar de meikermis gaat?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel erg leuk om even rond te lopen. Ik ga eigenlijk nergens meer in.
0: Want?
1: Nou, ten eerste vind ik mezelf daar een beetje te oud voor. Dan vind ik het vrij gênant.
0: Nee.
1: Nou, ik vind het meer iets voor kleine kinderen.
0: Ja. Nee, toch?
1: Ik vind het wel leuk om te kijken en al die lampjes. En nou, het is een lust voor het oog altijd.
0: Ja?
1: Vroeger, als klein jongetje, dan droomde ik ervan om bij de kermis te werken. Ja, en dan het liefst bij de zweefmolen. Dat vond ik echt een fantastisch ding.
0: En dan gewoon het hele land door te reizen ook?
1: Precies, ja.
0: Oh, apart.
1: Nou, ja, en dat ik er niet meer in durf, dat heeft ook met iets anders te maken. Dat heeft te maken met dat ik ooit een keer iemand heb geïnterviewd. Die als baan had om kermisattracties te controleren. Oh. Die reist ook het hele land door. Die vertelde dan ook hoe vaak ze dan wel niet een schroefje of een boutje er niet in inzetten. Ja.
0: Oh, ik dacht dat het meer iets was voor Zuid-Europa of zo. Maar dat het in Nederland echt piekfijn in orde is. Maar het valt dus tegen.
1: Ja, toen ik dat verhaal heb gehoord, toen dacht ik,
0: dat snap ik. Nou, ik hoop dat het bij deze attractie wel goed geregeld is. Want het is het nieuwste van het nieuwste. En het staat op de meikermis. Het wordt, as we speak, wordt het opgebouwd. Ergens op de Grote Markt, volgens mij, of de Vismarkt. Een van de twee. Een vrije val van 80 meter. Dat is maar 17 meter minder dan de Martini-toren.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en Ronald die is bij die opbouw en die dacht, daar moet ik toch echt wel wat meer van weten van die attractie. Dus hij zocht de attractie-eigenaar op.
2: Jean, jij bent kermisexploitant uit Apeldoorn. Hier op de Grote Markt, de meikermis. Ja, je valt nu al op, want je bent bezig met de opbouw van jouw attractie. Wat is er voor ding?
3: Ik hoop dat de attractie opvalt. Ik wil niet zo opvallend zijn, maar het is een 80 meter hoge vrije valtoren.
2: Een vrije val te horen.
3: Een vrije val vanaf 80 meter hoogte.
2: Ja, ik kijk daar even naar. Het is inderdaad een gigantisch hoog ding. Hij staat ook niet ver van de Martini. Die is 97 meter hoog. Om het verschil maar even aan te geven. Ja, hoe hoog dat eigenlijk is.
3: Die 17 meter die gaan wij er nog bij zien te krijgen. Dat we volgend jaar hoger zijn als de toren.
2: Oké, het wordt dan een wedstrijdje ook nog.
3: Wedstrijdje met de Martini-toren.
2: Ja. Voor het eerst hier in Groningen. Even over die attractie zelf. Een vrije val te horen. Hoe werkt het apparaat? Wat beleef je als bezoeker?
3: Nou ja, de gondel zit er nog niet aan, maar hier zie je de gondel. Dus daar neem je plaats. De beugels gaan dicht. Er wordt allemaal computergestuurd, gecontroleerd of iedere beugel ook dicht is. En dan ga je langs de toren langzaam omhoog. Dan draait hij ook nog rond gedurende de rit. Dus dat je ook nog van het uitzicht van het mooie Groningen kan genieten. Totdat je bovenaan komt, want dat was het aangename gedeelte van de rit. En dan tellen we af en dan kom je in een vrije val die 80 meter weer naar beneden.
2: Over wat voor snelheid hebben we het?
3: 140 kilometer per uur.
2: 140 kilometer per uur.
3: Heb ik me door de fabriek laten vertellen.
2: Ja.
3: Lig ik in permissie.
2: Dan heb je de maag hoog in het...
3: Nee, alleen de adrenaline. Kom alleen maar lachende mensen uit.
2: Ja? Het is niet zo dat mensen daar misselijk van...
3: Misselijk kan je er niet van worden, want hij draait heel langzaam. Als je dat draaien niet aan kan, dan moet je ook niet in de draaimolen gaan. Want dat is echt gewoon om echt van het uitzicht te genieten. Misselijk word je er niet van, maar het is wel een kick.
2: Ja, een bijzondere attractie, denk ik.
3: Hij is ook nieuw, tweede kermis.
2: Ja.
3: Ja, we zijn in... ik heb hem samen met mijn zoon. En we zijn in april opengegaan in Berlijn. Dit is de tweede kermis.
2: En hoe is hij gereageerd in Berlijn?
3: Wat ik net zeg, alleen maar lachende mensen die eruit komen.
2: Ja, ik dacht dat is een grapje.
3: Nee, dat is echt zo. Zelfs mensen die gelijk een kaartje kopen voor de tweede rit.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen van durf ik daar wel in?
3: Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik weet alleen dat het ziet er, het is natuurlijk zeg, het is echt spectaculair. Maar er zijn weinig mensen die bang weglopen.
2: Ik begrijp dat veiligheid een hele belangrijke rol speelt. Dat heb je zelf ook net al verteld. Want je zit echt helemaal ingesnoerd in dat stoeltje.
3: Ja, die beugel die komt over je schouder heen en die houdt je in de zitting. Ja.
2: Ja, kun je dat laten zien als we daar even naartoe lopen, hoe dat werkt?
3: Dus dit is de zitting. En dit drukt echt helemaal op je. Dus dit drukt op je benen en op je buik. Dat je echt vast in die stoel zit.
2: Ja, je zit er echt ingeklemd, zeg maar. Ja. Ja, het duurt niet meer zo lang, hè, dat je omhoog gaat.
3: Nee, we gaan nou. De toren is nu klaar. We hebben net. Er moet nu één medewerker naar boven. Daarbovenin zie je nog zo'n groen gedeelte. Dat komt nu naar beneden. Dat is de lift die deze mee omhoog takelt, zeg maar. Die moeten we nu naar beneden halen. En dan gaat zo meteen de gondel erop.
2: En dan kan het losgaan.
3: En dan zijn we op tijd klaar, hopelijk, voor morgen 12 uur of 1 uur, wat is het morgen, open te gaan, ja.
0: 80 meter, nou ja. Je kunt er dus ingaan als je durft, maar er is nog veel meer te vinden. En je kunt het ook als een dagje uitzien. Nou, het is de laatste ook al overgegaan intussen de middag. Wat kost zo'n dagje uit nou eigenlijk? Daarom dag Ronald, ik ga ook nog even naar die marktmeester over de prijzen en over het weer.
4: Het wordt goed kermisweer. Het lijkt te droog te blijven. Een zonnetje erbij. Niet te warm. En dan gaan mensen op het strand liggen. Dus de vooruitzichten zijn voor de kermis zijn ze goed. En als ik kijk naar de attracties die we kunnen vastleggen, dan hebben we toch weer een prachtige kermis staan. Dus we verwachten weer veel bezoekers.
2: Ja. Exploitanten komen overal vandaan?
4: Ja, dat klopt. Ja, we hebben eigenlijk uit heel Nederland exploitanten. Geen buitenlandse exploitanten. De Duitse exploitanten blijven over het algemeen veel in Duitsland reizen. Er zijn wel wat Nederlandse exploitanten die ook in Duitsland reizen. Maar over het algemeen, op de Nederlandse kermissen staan wel vaak ook de Nederlandse attracties.
2: Ja. Waar mensen altijd nieuwsgierig naar zijn, dat is de prijs van een attractie.
4: Ja, de prijs. Nou ja, wij zijn een gemeentelijke kermis, dus wij proberen ook te werken met acceptabele ritprijzen. De ritprijzen voor dit jaar zijn voor het kindervermaak €3. Het nostalgische vermaak is €2. Daarnaast hebben we het grootvermaak voor €3,50. En het uitzonderlijke vermaak, en dat gaat dan om de Vrije Valtoren en de booster die achter je staat, die staan voor €4,50. En dat is echt een stuk lager dan op andere kermissen.
0: Zei Hans Prins, de marktmeester, in gesprek met Ronald Niemeyer. En daarvoor hoorde je Jean van der Beek dus van die Vrije Val. Al €4,50 aan, maar dat kost je niks.
5: Nee, kost je niks, ja.
0: Nou, ik vind het mooi. Never fuddy.
5: Ja, mooi man. Nee hoor, ik heel bedank.
0: Nee?
5: Ik had die groen geniet als een ander geniet. Nou, mooi toch?
0: Ah, dit vind ik laf.
5: Ja, nee hoor, ik ben nooit zo'n hoogvlieger.
0: Oké. Okay. Duikende temperaturen ook naar beneden, Arma?
5: Ja, dat is nooit al te best, hè. We zitten op dit moment onder de mol. 16,5 graden is de mol, daar zitten we gewoon onder op dit moment. Nou, vrijdag komen we weer ongeveer op het niveau waar we hun zitten. En dat heeft ook te maken met de windrichting. Want op dit moment bouwt hoge druk zich op ten noorden van ons, op de Noordzee. En we hebben nog altijd te maken met die noordoostenwind. Dat helpt natuurlijk ook niet met, want er komt koldere lucht vandoan. Maar rondom dat hoge drukgebied kriegen we wel te maken met dreugere lucht. En dat vertolt zich dus in meer ruimte voor de zon. En met een zuidelijke stroming die ontstaat tussen lege drukgebieden op de Atlantische Oceaan en hoge druk waarop dat we met te maken hebben, kriegen we geleidelijk aan die zuidelijke stroming en die oplopende temperatuur, met op zaterdag de warmste dag. Ja, en met die zuidelijke stroming komt er dan ook weer een front met de regen en buien. En dat liet pas eigenlijk zoals nou liet, nou het weekend te gewoon plaatsvinden. Dus de eerstkomende dag is zuchten voor de meikermis in ieder geval hartstikke mooi uit. Windschoot nog maar 11 graden op de thermometer. 12 graden in roodschaal. 34 kilometer zicht. Natuurlijk ook onder de bewolking. Motige tot vrij krachtige noordoostenwind. En in slochten 12 graden op de thermometer. En de barometer stand 1009 millibar. Kijk, ik vermoed regenmotig en zing op de webcam van Lauwers Oog. Nou, dan ben ik toch wel een beetje jaloers. Want het is toch met regenmotig de zon wel even te zon geweest. En de rest van de provincie moet er halen een beetje op wachten. Vanmiddag bebaarde ze het zo hier en daar wel eens even. Maar hij had het wel ontzettend stoer. De temperatuur loopt ook nooit echt op. 11 tot 13 graden en de wind motig tot vrij krachtig komt uit het noordoosten. Vanavond en vannacht opklaart weer 5 tot 8 graden als minimum, maar regelmatig zijn 12 tot 15 graden. De wind eerst nog noordoost draait in de openmiddag naar het zuidoosten en dan hebben we vrijdag in ieder geval al een beetje wind, 16, 17 graden met zon in stolpenwolken. Zaterdag de warmste dag, geregeld zon, gemiddeld 19 graden, dat betekent verdere provinciën dat het 20 graden aantikt wordt en dan hebben we het over een warme dag. En op zondag draait de wind naar het noordoosten, dan komt er al wel een storm dichter, maar die kennen ons nu bereikt door die noordoostelijke wind, waar het komt vanuit het zuidwesten. Wel die legere temperatuur verzuipt die groot door die noordoostelijke wind. En dan op de nacht regen en buien en ook morgen wisselvallig met regen en buien. Wat zon en de temperatuur toch weer een stapje terug richting 15 graden.
0: Bedankt Harma, doe eens dus hoogtevrees. Is het ook last
5: nee,
0: van...
5: Nee, heb ik nooit.
0: Oh.
5: Nee, het is nooit zozeer de hoogtevrees. Nee, ik heb meer engtevrees. Ik hoor nooit van hele krappe ruimtes. Door een teken heb ik weer geen last van een lift of dat soort ding. Dat weer nooit, maar allemaal nooit te krap worden.
0: En is er ook last van astrafobie?
5: Nee.
0: Weet je wat het is?
5: Nou, het is iets met astronomische toestand.
0: De angst voor slecht weer.
5: Oh, nee, laat me komen. Wie mag nou wel een beetje regen hebben?
0: Ah, hol op.
5: Ja,
0: ik wil wissen.
5: Ja, nou ja, wie wil, mag wel een beetje waar komen de komende tijd. Het is droog, hè?
0: Ja, oké. Okay. Kist toch sproeien? Nou ja, tamma. Mooi. Ja,

CCR, Who'll Stop the Rain. Zometeen Fleur met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over angsten dus. Heb jij tips voor mij om van mijn hoogtevrees af te komen? Of heb jij zelf wel eens een angst overwonnen? Vertel er alles over. Misschien ben je er zelf wel bang voor iets. Belangst kan natuurlijk ook, maar ja, je moet wel bellen.

0: misschien wel het mooiste einde van een Gronings liedje dat ik ken. Alex Vissering, De Groen Republiek. Zometeen dus Fleur met Noordnieuws. En daarna gaan we het hebben over angsten in Altijd Wat Anders. 050-3188-288. En er is ook iemand die belt mij zo. Die weet waarom ik zo'n last krijg in een bepaalde in een bepaald gebied van mijn lichaam als ik hoogtevrees heb.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan.

0: Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: 1:30. Geen angst heeft ze ervoor. Fleur heeft ze Noordnieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft afgelopen zaterdag een 31-jarige man uit Oldambt aangehouden. Hij zou eerder op de dag betrokken zijn bij een ongeluk op de A7 bij Zuidbroek en wordt verdacht van rijden onder invloed. Meerdere getuigen van het ongeluk gaven tips, zoals het kenteken, door aan de politie, waardoor de man snel opgepakt kon worden. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. Aanleiding zijn uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurorganisaties zijn fel tegen dat uitbaggeren van de Eems. Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen vertelt waarom.
14: Door het uitbaggeren zal het gebied nog veel troebeler worden dan het nu al is, het water. Die troebelheid zorgt ervoor dat vogels die op zicht jagen hun prooi niet meer zien, maar die troebelheid zorgt er vooral ook voor dat het zonlicht nauwelijks in het zeewater kan doordringen en dat algen, wat plantjes zijn, die hebben zonlicht nodig, daar nauwelijks mee kunnen groeien. En dat is het begin van de voedselketen.
13: Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Onderschat het niet, zegt Stichting Justice for Prosperity tegen gemeente en politie. En dan gaat het om de demonstraties die zaterdag worden gehouden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een van die demonstraties wordt georganiseerd door de ultrarechtse organisatie Defend Netherlands, die zich keert tegen het asielbeleid. Jelle Posma van die stichting, die onderzoek doet naar krachten die democratieën ondermijnen, vertelt dat dit een club is die geweld of bedreigingen niet schuwt.
15: Een extreemrechtse organisatie die soms met ondemocratische middelen de besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenteraden proberen te beïnvloeden. Soms met indirecte bedreigingen ook. En dat is een zorgelijke zaak, want daarmee kunnen de volksvertegenwoordigers niet het werk doen waar we ze voor hebben gekozen, namelijk democratische processen organiseren.
13: De gemeente Westerwolde maakt morgen bekend welke maatregelen zaterdag worden genomen. De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier bereiken en ook de taxistandplaats en de Kiss and Ride blijven bereikbaar. En dit alles is ook te lezen op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
16: Vandaag is het wisselend bewolkt met soms wat zon. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 11 tot 13 graden.
6: Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimum temperatuur 5 tot 8 graden. En buien worden dag met regenmotig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot loder zuidoostenwind wordt 12 tot 15 graden.
16: Ja, dankjewel Harma. Ik hoop niet dat je last hebt van belangst, want we gaan beginnen.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders wil ik het graag over angsten hebben in verband met dat verhaal van Ronald net, hè, intussen de middag over die nieuwe attractie. Het nieuwste van het nieuwste, als ik het moet geloven, in Nederlands kermisland. Een vrije val van 80 meter. Dat ding is bijna zo hoog als de Martini-toren. En je gaat met 140 km per uur omlaag. Vanaf dus nogmaals een hoogte van 80 meter. Oeh, moet er niet aan denken. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. Maar vooral met in ieder geval mijn hoogtevrees. Ik heb last van hoogtevrees. Ik heb ook het idee dat ik dat heb opgelopen. Want dat had ik vroeger nooit. Maar ik heb het opgelopen op de kermis. Volgens mij was dat ook de meikermis. Zat ik in een, niet eens een reuzenrad. Maar een in ieder geval een groot rad. Dat stond daar voor de wand van de drie gezusters. De oostwand is dat volgens mij. En ik zat daar gewoon in, niets vermoedend. En opeens keek ik vanuit mijn bakje naar links. En toen zag ik mezelf opeens boven het dak van de drie gezusters uitkomen. En toen kreeg ik opeens, vanuit het niets heel acuut, kreeg ik dus een heel raar gevoel. Ja, ook rond de schaamstreek inderdaad. Ik vertelde het net bij Femke. Daar voelde ik van alles, maar ik voelde me ook helemaal licht in mijn hoofd. En opeens en ook een soort paniek. En toen dacht ik, wat is dat nou? Dat moet wel hoogtevrees zijn. En sindsdien heb ik het dus ook. Dus als ik echt op hoge hoogtes ben, dan voel ik dat gewoon. Ik heb het laatst wel geprobeerd te overwinnen door bijvoorbeeld in Oostenrijk dan zo'n loopbrug over twee van de ene berg naar de andere berg te nemen. Met wind en weet ik veel allemaal wat. Maar ja, ik was met mijn dochter van 5. Die had nergens last van. Maar als vader wil je dan ook niet leren kennen. Dus dan loop je gewoon mee. Maar had ik ook dus dat gevoel. Over me, van boven naar beneden. Heel ongemakkelijk. Ja, gewoon bang gevoel eigenlijk.
1: Ik krijg altijd klamme handjes.
0: Ja, dat ook. Ja, nou, als dat. Maar jij hebt dus ook een lichte hoogtevrees, begrijp ik?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Ik weet niet wanneer precies wel en niet. Dat is ook heel wisselend. Ja. Zoals op een ladder inderdaad heb ik het wel. Dat had Femke ook. Heb ik ooit een keer in een luchtballon mogen varen.
0: Oh.
1: En daar had ik het weer niet.
0: Hè?
1: Dat is heel gek. En ik kan dat ook niet verklaren.
0: Oh. 050-3188-288. Heb jij ook last van hoogtevrees? Of heb je tips voor ons dus kennelijk om het te overwinnen? Misschien zijn er wel trucs. Psychologische trucs, fysieke trucs, noem het allemaal maar op. Ik wil er heel graag weer vanaf, want ik heb ook kinderen en daar wil ik gewoon graag alles mee doen.
1: Ja, en kan dat überhaupt? Kun je er vanaf komen?
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik
1: moet
0: ben
1: je er
0: ook
1: mee leren leven, dat kan ook.
0: Ja. Maar als ik zie hoe acuut ik eraan ben gekomen, hoop ik ook dat ik er weer af kan komen. Maar goed, 050-3188-288. Het kan ook een hele andere angst zijn, hè? Zonder gekheid, belangst bestaat. 050-3188-288. Bel ons als je er vanaf wil komen. Het kan ook voor dieren bijvoorbeeld zijn. Maria. Oh, dat is Maria Vrucht in Veendam. Goedemiddag.
2: Dag.
0: Ja, ik had u van de week aan de lijn, hè?
2: Ja, dat was een heel ander iets.
0: Dat was een heel ander iets. Maar ik leg het toch nog even heel kort uit. U, als ik het mij goed kan herinneren, Maria, in de 90 oorlog meegemaakt. En daarom dus op een maandag 4 mei altijd ook een hele emotionele dag voor u. En u kunt volgens mij vanuit uw woonkamer kunt u het Joods monument zien. Waardoor u ook de herdenking dan ziet.
2: Ja hoor, ik zie de kraans en ik doe het raam open en ik hoor die Klansman muziek van die Joodse muziek, die spelen ze erbij.
0: Ja.
2: Ik zie het allemaal.
0: En hoe, want u zei, ik kijk daar ook altijd een beetje tegenop, vanwege de emoties. Als u er nu op terugkijkt, hoe heeft u de maandag dan, ja, hoe is dat gegaan voor u?
2: Ik was blij dat het voorbij was.
0: Snap ik.
2: Even. Maar ik heb ook een andere week achter de rug met angst.
0: Oh, vertel.
2: Er was een muis bij mij in mijn appartement.
0: Oké, en toen?
2: Ja, die liet zich niet zien. Af en toe dan zag ik hem en dan sprong hij op de stoel en dan over de tafel en weer op de bank en dan hipte die weg en hij kroop weer weg en nou, mijn dochter is dan geweest met de poes boven en zo.
0: Oh.
2: Dus ik heb een week en hij was heel slim. We hadden eerst twee muizenvallen opgezet met plakjes kaas erin. En die stonden waarschijnlijk niet scherp genoeg afgesteld. Die at hij op die kaas. Dus dan is er weer wat anders bedacht erop. En heeft donderdagavond heeft mijn zoon 6 muizenvallen neergezet. En helaas, zaterdag zat er een muis in de val.
0: Maar u zegt helaas. Vindt u het dan opeens zielig?
2: Ja, voor de muis.
0: Ja, ja. Dat is toch ook wat. Maar dat, ben, u kunt daar dus heel bang voor zijn, begrijp ik.
2: Ik ben op een boerderij opgegroeid met een muis in de schuur en zo. Ja. Maar ik heb altijd mijn hele leven een angst gehad voor muizen. En dan ben je 92 en nu loopt er in één keer een, als je 2 hoog woont, reken je toch niet op een muis in je huis?
0: Nee, daar ben ik het mee eens, ja. Ja, dat klopt. Maar waar uitzicht dat dan in, Maria? Ook gillen en zo, dat soort gekke dingen?
2: Toen ik hem zag, ga weg, maar ja.
0: Ja, ja.
2: Dat deed je ook wel op een duur. En gewoon de hele week niet gedaan wat ik doen wou.
0: U was helemaal van de leg?
2: Och. Om je eten, je durft helemaal niks neerzetten. Nee. Je bent er vies van. Dus ik moet nu gewoon bijkomen dat hij zaterdag in de val zat.
0: Nou, met dank dus aan uw kinderen, want u bent flink geholpen. Nog één dingetje. Zou die muis, ik hoorde dus een beetje over het gedrag van die muis, dat die de hele tijd heen en weer gevloog. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, Maria. Maar zou die muis niet nog banger zijn voor u dan u voor de muis?
2: Ze zeggen dat allemaal, maar ik had een goed plekje gevonden. Enkel onder het fornuis.
0: Ja.
2: En dat stond op een plint. Dus, en daar zal hij elke keer een vlucht zijn. Maar mijn schoonzoon die heeft hem zaterdagavond opgehaald. Nou, en die heeft hem afgevoerd.
0: Gelukkig, u kunt weer rustig leven, Maria.
2: Ja, maar ik heb nog steeds een beetje angst over. Je durft bijna niet bij elk geluidje, dan denk je, zat of niet, hè? Nou, ik hoop dat het nu voorbij is.
0: Dat hoop ik ook voor u. En als hij er wel weer is, gewoon bellen.
2: Ja,
0: oké. Bedankt, hè?
2: Doeg.
0: Doeg. Henk Dekker in Stad. Mooi, Henk.
3: Dag, Willo. Mooi. Goedemiddag.
0: Dag. Ben je ook bang voor muizen?
3: Past wel, maar ik wil even zeggen dat ik even vooraf ben dus visueel beperkt. Ik zie dus helemaal niks, ik ben dus blind. Oh. Maar ik zat vorig jaar zat ik wel in de freefall in Slagharen. Want een groep mensen ben ik naar Slagharen geweest vorig jaar, in de herfst. Nou, september, was na zomer. En ik zat in achtbanen en zo. En ik zat ook in de Zeven Schippen en ook in de freefall. En ik van de freefall vond ik het mooiste wat er is daar. Echt waar.
0: Dat is die vrije val, hè, waar we het over hebben.
3: Ja, je wordt omhoog getakeld. En dan op een gegeven moment, boem, naar beneden. Ik vond het prachtig. Echt waar.
0: Ja.
3: En maar ik vlieg ook, maar niks uit, ik ga overal in. Maar geen stiek vroeger. Ja, zeg maar, met ringen zwaaien dan zeg maar naar de mat toe en zo. Dat vond ik niet prettig. Nee. Ik moet even mijn armen vastpakken en zo. Ja, en toch, vliegtuigen en zo, dat maakt me niks uit. Ik stap overal in.
0: Maar Henk, zou het dan kunnen? Ja, dat klinkt misschien raar hoor, maar kijk, niet kunnen zien is natuurlijk een beperking in het leven. Maar ja, misschien is het wel een zegen als het om dit soort dingen gaat.
3: Zou kunnen. Maar je weet van tevoren, kijk, als ik in zo'n freefall ga zitten en zo'n touw breekt, ja, dan ben ik dood. Dan moet je vanuit gaan. Ja. Dus dat is gewoon zo.
0: Ja.
3: Maar ja, het gaat altijd goed, dus ja, dat ging ook goed vorig jaar.
0: Maar
3: dus,
0: jij bent wel een daredevil dus, Henk.
3: Of ik weet niet of dat zo is. Ik ben best wel van andere dingen bang, maar goed, kijk ik.
0: Zoals wat
3: oversteken,
0: dan?
3: Bijvoorbeeld oversteken. Ja. Weg oversteken en zo. Ik vind het best. Ik doe het allemaal wel, want anders kom je nergens. Maar ik vind het wel. Zeker met drukke wegen zoals de Vlinderenweg en zo. En ik kan het verschuren aan. En die wegen en zo. Ik doe het liever niet, maar het moet wel. Maar ik vind het altijd weer, zoals ik tegenwoordig zeg, een dingetje.
0: Een dingetje, ja.
3: Een dingetje, ja. Ik vind het afschuwelijk voor, maar ik gebruik het zelf nu ook, maar ik vind het.
0: Ik snap wat je bedoelt. Ja, Henk, is dat dan met een stok of heb je ook een hond erbij?
3: Nee, gewoon een stok.
0: Stok. En wat vind je van het gedrag van mensen als jij eraan komt met een stok over het algemeen?
3: Ja, wisselend. Je moet zelf blijven opletten natuurlijk, want ik moet vanuit gaan dat niemand op hun let, dus ik moet zelf ontzettend goed luisteren naar wat er gebeurt. Ja. En daarop anticiperen.
0: Heb jij ooit wel kunnen zien, Henk?
3: Ja, ze zeggen van wel, maar ik weet het niet meer.
0: Oké, dus jij weet bijvoorbeeld niet, jij noemt die verlengde Herenweg, maar jij weet dus ook niet hoe die eruit ziet.
3: Niet visueel, nee.
0: Nee,
3: daar heb ik niet, maar goed, ik loop natuurlijk redelijk vaak overheen. Althans, over de trottoir langs de winkels en zo. Ja. Dan weet ik het wel. Maar ik vind het een pretje trouwens. Maar dat is visueel, heb ik het niet. Maar ik doe het allemaal wel. Ik gewoon lopen en als ik ergens heen ga, ik laat me niet weer iets van weerhouden. Ik ga altijd wel. Maar ik moet af en toe wel eens even slikken, ja.
0: Dat snap ik heel goed, Henk. Maar als ik jou zo beluister, ondanks jouw beperking, vermaak jij je wel in het leven, volgens mij.
3: Jawel.
0: Henk, ik hoop je vaker te spreken. Was gezellig. Henk Dekker heeft geen belangst. Maar wel angst als hij met zijn blinde geleiderstok klaarstaat om over te steken. En dat snap ik heel goed. Gina in Paterswolde, mooi.
4: Goeiedag.
0: Ja, jij weet wat, hè?
4: Ja.
0: Vertel.
4: Het gaat over hoogtevrees.
0: Ja.
4: Ik heb zelf hoogtevrees.
0: Oh.
4: En dan had je collega, jij zelf had geen last in een luchtballon.
0: Stefan was dat, ja.
4: En daar is een verklaring voor, want je hebt geen contact met de aarde. En dat is het gegeven.
0: Oh.
1: Huh? Daar heb ik nooit over nagedacht.
4: En een vliegtuig heb je toch hetzelfde? Ook geen hoogtevrees.
0: Ja, dat klopt. Ja, even, inderdaad. En zo'n loopbrug dan, op 100 meter hoogte van 80 meter lang? Boven...
4: Ja, maar die is onderling verbonden.
0: Potverdrie, Gina.
4: Ja.
0: Zo had ik er nog nooit over nagedacht.
4: Logisch, hè?
0: Eigenlijk wel.
4: Ja.
0: Ben je hier zelf achter gekomen of heeft jou iemand ook dit verteld?
4: Nee, ik heb zelf ik hoogtevrees en ik heb in een luchtballon gezeten met een man en met mijn broer.
0: Mm-hmm.
4: En toen hebben we dus gevlogen over het Paterswolse Meer en zijn geland in Gieterveen. En ik had geen last.
0: Oh.
4: Maar ik heb wel last gehad toen ik bijvoorbeeld bij Scheveningen was, naar die toren omhoog, weet je.
0: Ja.
4: Nou, ik ben kruipend naar beneden gekomen.
0: Oh ja, is het zo erg, Gina?
4: Ja, mijn benen gaan zwabberen.
0: Oh ja. Ja, dan wordt het een beetje van elastiek, zeg maar.
4: Ja, je wordt duizelig en je gaat zwabberen.
0: En tussen de oren dan, wat gebeurt daar dan op zo'n moment?
4: Ja, het zit schijnbaar tussen je oren. Het heeft met je evenwichtsorgaan te maken.
0: Oké, want ik ben er wel... Ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik het had... En daarvoor had ik het nooit. Dat weet ik 100% zeker.
4: Ja.
0: Wanneer was jouw eerste keer dat jij hoogtevrees had? Weet je dat nog?
4: Dat was op die uitkijktorenbus bij Scheveningen.
0: Oké, dat ontstond daar.
4: Ja.
0: Maar daarvoor heb je het nooit gehad, hè?
4: Eigenlijk niet, nee.
0: Maar dat is toch apart? Heb jij dan toevallig ook uitgezocht hoe je er weer vanaf komt?
4: Nee. Nog niet. Ik kan proberen, want ik ben over 80 en wat moeilijk, hè?
0: Nou, je bent nooit te oud om te leren, Gina.
4: Nee, dat klopt. Helemaal goed.
0: Nou, ik ben benieuwd, want als men weet... als men ooit hoogtevrees heeft gehad en er ook weer af is gekomen... dan hoor ik dat toch nog heel graag voor 1 uur hier op Radio Noord. Maar Gina, bedankt, want we hebben weer wat geleerd. Zo had ik er nog helemaal niet over nagedacht. Je moet dus...
4: Maar zo is de definitie, je hebt het gehoord. Dus
0: helder. Okay. Gina, bedankt.
4: Ja. Joe,
0: dag. Doeg. Gaan we naar Greet. Oh ja, Greet uit Veendam. Mooi, hoe is het, Greet?
5: Ah, mooi. Ja, alles is goed hier, hoor. Prima.
0: Ja, ik durfde het aan de ene kant niet te vertellen. Want ik denk, dan ga je het zo hebben over de schaamstreek en alles wat daarbij hoort. Maar ja, ik voel het wel. Dus als die hoogtevrees op komt zetten, dan voel ik het als eerste daar. Jij weet waarom, hè?
5: Ja, dat komt door je stress, opwinding. En daardoor gaan je bloedvaten gaan verwijden. Nou, die zit dan ook in je penis, dus die reageert daarop.
0: Gelukkig wel, dat ze daar ook zit.
5: Maar dat nog wel, ja.
0: Ja. Oh, oké. Dus
5: maar dat is het.
0: Maar het is niet... Ja, nu wordt het heel technisch, maar goed, het maakt ook niet uit. Het is gewoon het menselijk lichaam. Het is niet alleen mijn penis, Greet, hoor. Het is ook alles eromheen.
5: Ja, dat snap ik. Maar jouw lichaam bestaat uit bloedvaten. Ik weet niet of je weet hoeveel bloedvaten je hebt.
0: Nou, heel veel, hè?
5: Ja, 100.000 kilometer.
0: Oh, dat is heel veel.
5: Zit er in je lichaam.
0: Oké. Okay. Dus en dat dus, verwijt dus?
5: Ja, dat verwijt je bloedvaten en daardoor krijg je dus dat gevoel.
0: Ja.
5: Zo moet je het zien. Je kunt het ook, sporters hebben het ook. Als ze echt in de winning mood zijn, dan kunnen ze daar ook, last zal ik niet noemen, maar...
0: Een bepaald gevoel.
5: Kunnen ze dat ook hebben, ja. Ja. Ja. Een soort opwinding, ja.
0: Maar nou weet jij hier heel veel van, Greet. Maar even over die... Dank je wel trouwens daarvoor, want nu weet ik het ook. Maar die angsten, heb jij ook zo'n angst?
5: Ik heb een angst ontwikkeld nu. Ik sta ook niet graag meer op de trap. Alleen, ik heb dus het niet vermeden. Okay. En ik ben weer met stapjes begonnen. Eerst 1 tree, en dan 2 tree, en dan 3... Maar het is vooral het, je moet het niet vermijden.
0: Maar is dit trapangst of is dit hoogtevrees?
5: Nee, het is echt hoogtevrees. Maar trap interesseert me verder niet. Nee. Maar het idee dat je... Maar net wat ik zeg, hoor, dat heb ik sinds 2 jaar of zo. Maar als je ouder wordt, krijg je dat sowieso. Want je bent wat onzekerder schijnbaar. Zo voel je je niet, maar zo is het wel.
0: Oh, oké. Okay. Dus jij wijt het aan jouw leeftijd, zeg maar. Weet je nog de eerste keer dat het gebeurde? Kun je dat nog herinneren?
5: Ja, ik moest... wat moest ik dan? Nou, iets in een boom snoeien of zo.
0: Oh ja.
5: En dat ging mij toen echt niet goed af. Dat ik dacht, nee, ga ik niet doen.
0: Nee.
5: Dus ik heb dan niet dat gevoel in de schaamstreek, maar ik had het echt in de benen en in het hoofd.
0: Ja.
5: Ja. Dan kreeg ik dacht van nee, daar waag ik me niet meer aan. Maar toen ben ik weer begonnen met stap voor stap.
0: Ja, oké. Dus jij wil het overwinnen, zeg maar.
5: Ja, zeker.
0: Ja.
5: Het is alleen maar lastig.
0: Lukt dat een beetje?
5: Ja, zeker. Gewoon doorzetten.
0: Oké. Okay,
5: en voorzichtig zijn. En voorzichtig zijn.
0: Dat altijd. Maar ook weer niet, dat hoor ik ook vaak, niet te voorzichtig, Greet. Want dan snap je wat ik bedoel?
5: Nee, daar ga je ook de mist in.
0: Ja.
5: Maar goed, je moet wel je eigen lichaam en je eigen durven aanvoelen. En niet over je streep gaan. Want dan ga je ook.
0: Ja, dat klopt. Maar kun je er ook weer vanaf komen, Greet? Dat is ook de vraag. Want je komt er opeens aan. Nogmaals, bij mij was het ook het moment in 1 keer. Ja. Daarvoor nooit last van. Ik vond alles mooi. Ja. Hoe hoger, hoe beter. Ja. Kun je er ook weer afkomen?
5: Ja, ze zeggen van wel. Maar ik denk niet dat iedereen eraf komt. Slis niet. Nee.
0: Nou, ik ben nogmaals heel benieuwd. Als er nu iemand luistert en die heeft het zelf ook gehad. Maar is er ook weer afgekomen? En zo,
5: dat
0: hoe?
5: Zou ik ook wel willen weten.
0: Ja, bel dan eventjes. 050-318-8288. Greet, bedankt voor de informatie in ieder geval.
5: Dank je, fijne middag.
0: Zelfde, doeg.
5: Doei.
0: Hoi, Greet Bruinsma is dus bezig om haar hoogtevrees weer wat tegen te gaan. Ja, hoe kom je er weer vanaf? Gerard Dekens, dat is een geleerde man. Mooi, Gerard.
6: Nou, dat valt ook wel weer mee. Goeiedag, Nibino.
0: Ja, ik wist dat je dat zou gaan zeggen. Mooi. Hey, die hoogtevrees, heb jij dat ook?
6: Ja, weet je ook wel wat ik ga zeggen dan?
0: Nee.
6: Nee, oké. Okay. Het is namelijk zo, hoogtevrees heeft namelijk te maken met je evenwichtsorganen en met wat je ogen ziet en wat ze doorgeven aan je hersenen. En die krijgen dan verkeerde informatie en die verkeerde informatie wordt doorgezet naar je evenwichtsorganen en daardoor word jij misselijk, beroerd, allerlei andere krampen krijg je dan.
0: Mm-hmm.
6: Maar er is als je bijvoorbeeld, zoals Stefan zei, als je in een luchtballon zit, dan zie je namelijk de horizon rondom je heen. En daar, als je daarnaar kijkt, dan herstelt die verkeerde informatie weer. En dat moet je ook doen als je in een reuzenrad zit met je kind of zo. Zoek een punt op en blijf dat punt volgen. En dan komt het weer helemaal goed. Dan krijg je de juiste informatie weer binnen.
0: Oké. Ja, ik moet even aan Delfzijl denken, Gerard. Er stond ook zo'n mooi reuzenrad. En ik met mijn dochter erin. En die had kibbeling mee. En die had de dag van haar leven in dat reuzenrad. En ik zat me daar toch als een scheiterd mij vast te houden aan die stang. En helemaal met klamme handjes. En zij maar tegen mij kletsen. Ik niks terugzeggen natuurlijk ook. Dat was heel gênant eigenlijk.
6: Ja, maar een kind heeft daar minder last van.
0: Ja.
6: Want het is allemaal nog niet volgroeid.
0: Ah.
6: En wij kunnen angst herkennen. En we zien angst en daar handel je naar.
0: Ja, ja.
6: Ik zou je vertellen, ik heb jarenlang op hoogtes gewerkt. Mm-hmm. Nooit last. Nee. Ik moest een keer een dakpan verleggen op mijn dak. En toen besefte ik mij dat ik kinderen had. En toen ging het ook mis.
0: Oh. Oh, dus, dat is apart.
6: Een combinatie van.
0: Ja.
6: Ja, ook dat is een combinatie van.
0: Ja.
6: En misschien komt dan het verstand of zo, weet ik niet. Maar, en toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik er afflikker, hebben ze geen pa meer.
0: Ja, ik zal hem.
6: Ja.
0: Ook wel weer mooi, dit. Toch?
6: Ja, ja ik... zeker. Alles heeft een mooie kant en een slechte kant.
0: Ja. Maar dus dat is dus de truc. Dus als je op een moment hoogtevrees hebt, probeer de horizon zo snel mogelijk te vinden en richt je daarop.
6: Ja, en als je op een trappie staat of zo, zoek een punt op, iets verder van die trap vandaan, en blijf je daar concentreren, dan krijgt je hersenen weer de juiste informatie. Mm. En die gaat dan de evenwichtsorganen weer op aansturen.
0: Maar dat betekent dus elke keer dat die hoogtevrees, die komt dan wel weer, zeg maar, elk moment weer terug. Dus het is niet dat het daarna steeds minder wordt.
6: Ja, het wordt wel minder als je er maar op traint.
0: Oké. Okay. Oh, nou, hier ga ik wel wat... Dit knoop ik in mijn oren, Gerard.
6: Ja, dat moet je doen. Wat heeft mij geholpen.
0: Ja, nou, bedankt daarvoor. Het is wel apart, want jij zegt je moet je op een bepaald punt richten. Iets wat ietsje verder weg ligt. Maar volgens mij is het bij mij zo juist ontstaan. Doordat ik dus, ik vertelde het aan het begin van de Altijd Wat Anders, ik was met dat reuzenrad, of zo'n ratje eigenlijk, opeens net iets hoger dan het dak van de drie gezusters. En dat was zat er maar een paar meter vandaan. En toen dacht ik opeens, hé, ik weet niet, toen
6: dat
0: over...
6: Trigger.
0: Ja, dat was de trigger. Maar misschien moet ik ook gewoon weer opnieuw die trigger dan maar opzoeken of zo.
6: Ja, kijk bijvoorbeeld naar de Martini-toren of nog verder weg wat je ziet.
0: Ja, ja. We gaan het proberen, Gerard. Het is allemaal wat, hè?
6: Ik ben benieuwd wat de uitkomst is.
0: Ja. Nou, dan nog even de vraag der vragen, Gerard.
6: Ja.
0: Voel jij het dan ook in de schaamstreek?
6: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan ben ik aan
6: het Ik word duizelig in mijn hoofd.
0: Oké, okay, prima.
6: Dus, maar nee, dat weet ik, want ik heb nou geen last van hoogtevrees meer. Dus,
0: Oh, gelukkig. Je hebt het overwonnen dus eigenlijk.
6: Ja, goed je bezig. Moet je wel je keer trainen. Ja.
0: Gerard Topper, bedankt. Hier gaan we wat mee doen. Stefan ook trouwens, want die heeft het ook wel een beetje.
1: Ja,
6: dus, we gaan... meegeschreven of niet?
0: Ja, we hebben meegeschreven, meester Dekens.
6: Oké. Okay.
0: Bedankt, hè.
6: Prima. Hey, nog een fijne uitzending en tot de volgende keer.
0: Yo, maar mooi. Mooi. Oh. Nou, we hebben weer wat geleerd, hè. Dat
1: zijn praktische tips ook.
0: Man, bedankt. Ik vond het gezellig. Dit was hem. Altijd Wat Anders voor vandaag. Morgen uiteraard een nieuwe aflevering. Bedankt voor de appjes, bedankt voor de belletjes en vooral voor alle kennis die weer is overgedragen.
7: Gouden Gun. Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
8: Van mooie natuur.
9: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
7: En gunniger tradities.
10: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Dat is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
11: Tot markante Groningers met hun hobby's.
12: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien.
13: Die lijn, die prachtige motorkam.
14: Mijn hart maakt een hubbeltje.
7: Kijk vrijdag ook naar Goud in Gun.
15: Na Noord Vandaag bij TV Noord.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen.
2: struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
4: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
4: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
3: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
4: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
25: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
26: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
27: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
28: Dit is Radio Noord.
26: Nu het nieuws van 1 uur.
29: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
30: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel. Met meer dan 70 winkels onder 1 dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl. Winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
31: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
32: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
31: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
33: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
34: Goed groen is een goede koop.
33: Wijzerweg, Groningen.
35: Radio Noord.
36: Tussen de middag.
37: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, de Josti Band sloot gisteren hun bevrijdingsdag af in stad. Hoe kijken ze daarop terug? En ik ga bellen met de eerste eindexamenvlogger.

0: Olivia Dean, So Easy. En daarvoor Opus, Life is Life. Over live gesproken, 11:11 is het nu. Maar als we even teruggaan naar gisteren. Man, ze stalen de show, zeg je dat dan. In de stad, maar ook in de rest van het land, bij alle bevrijdingsfestivals. Want de Josti Band trad op, het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, toerde eigenlijk door heel Nederland gisteren. En ik ga toch even napraten met de orkestleider Lian Verburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want Groningen dus als laatste voor jullie, als hele tour van de dag. Zijn jullie een beetje bijgekomen van gisteren?
1: Nou, ik moet zeggen dat wij zelf net thuis zijn. Als de opbouwploeg en nog wat mensen van de productie en zo. De orkestleden zijn gisteravond allemaal wel naar huis gegaan. En vooral de mensen die Groningen nog gedaan hebben. Die orkestleden waren pas om 2:00 vannacht thuis.
0: Zo.
1: Ik denk dat sommigen nog lekker liggen te slapen of lekker chill doen. Maar het was een fantastische dag.
0: Ja, wat voor reacties hebben jullie allemaal gehad?
1: Nou, we hadden natuurlijk 4 festivals op 1 dag. Dat is best veel, want we hoorden dat de andere ambassadeurs er soms maar 3 deden. Maar we hadden er dan 4. En dat ging van Vlissingen, Wageningen, Zwolle naar Groningen. Maar elk festival voelde echt als een warm bad. Maar Groningen was de afsluiter. En dan weet je gewoon van jongens, we gaan nog 1 keer alles geven. En we maakten er een mooi feest van. En wat natuurlijk in Groningen heel mooi was, het werd natuurlijk ook al donker. Dus het werd natuurlijk ook afgesloten met vuurwerken, met lichteffecten en... Ja, en zo'n fantastisch leuke festivaldirecteur, Abel Jan van Dijk, die echt alle vertrouwen in ons had. En wij voelden zo heel veel warmte vanuit het publiek ook. En het stond bomvol en mensen waren enthousiast, zongen mee. En ja, we hebben er bijna nog geen woorden voor, maar we krijgen natuurlijk, bij een festival heb je natuurlijk een heel ander publiek dan dat er normaliter naar ons toe komt. En ja, de liefde die wij ontvingen van het publiek, dat hebben we in ons hart gesloten. En ik denk dat ook eigenlijk een beetje wederzijds was.
0: Hoe moet ik dat dan zien? Doet het publiek dan mee? Zingen ze alles mee? Of roepen ze naar jullie? Hoe gaat dat?
1: Ja, nee. Nou ja, het was natuurlijk best festivalpubliek. En ik weet wel dat... wij hoorden dan wel via dat heel veel jongelui ook dachten... Nou ja, de Josti Band en met Reinier Zonneveld. Wat moet dat worden? Hè? En met Maan erbij. En wat van combi? Wat gaan ze dan neerzetten? Dus dat je best wel heel veel jongeren aanwezig waren... Die best wel een soort nieuwsgierig waren. Ja. Maar het zat er gelijk van begin af aan al in. Een lekkere beat. Mensen konden meezingen. Via de schermen. Het waren natuurlijk ook bekende liedjes zoals Terug in de Tijd en De Engel de Waarde, noem maar op. En wat ook heel leuk was, dat het publiek werd al een beetje opgewarmd door een aantal orkestleden van tevoren. Want dan moesten we natuurlijk nog even wachten voordat we echt mochten beginnen. En dan ging een orkestlid naar voren en die ging dan met de armen zwaaien. En dan werd het een gejoel uit het publiek. Nou, het was echt fantastisch.
0: En natuurlijk is alle emotie oprecht geweest. Maar ik denk ook dat het meehelpt dat er al wel een paar borrels in zaten bij de meesten in het publiek. Omdat het ook een beetje eind van de dag is.
1: Misschien dat zou kunnen. Dat weet ik niet precies. Maar wat wij hebben niks, geen onvertogen iets gemerkt. Nee. Of dat er bijvoorbeeld veel drank in het spel was. Of dat het. Nee, de reacties waren hartverwarmend. Want als je op ons Instagram-account ook kijkt, dan zie je zoveel filmpjes vanuit het publiek met zoveel leuke reacties. En
0: was je daarvoor wel bang voor, Lian? Dat er toch, weet ik veel, wat rare, misschien dronken dingen geroepen worden?
1: Nou. Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Er wordt naar Gerard Joling ook bier gegooid, je weet het. Maar wij op zich dachten we, nou, we laten het gewoon over ons heen komen. Maar we hadden ook het alle vertrouwen erin. Ook omdat Abel Jan al zei van, ja, jullie moeten gewoon naar Groningen komen. Want het is, jullie horen er ook bij hier op het podium. En het heeft echt al onze verwachtingen dik overtroffen. En wij voelden zoveel warmte van het publiek. Maar ik denk dat het publiek ook de warmte en de puurheid van het orkest ook voelde. En er werd natuurlijk ook een verhaal verteld over mensen met een verstandelijke beperking. En wat er in de Tweede Wereldoorlog met deze mensen is gebeurd. Dus dat werd ook verteld door Maan. Dus vooral in Groningen luisterde men echt heel aandachtig naar het verhaal. En zag je mensen ook echt kijken van wauw, wacht even, er is ook nog wel heel veel gebeurd. En kijk ze nou eens stralen hier. Dus het is, wij hebben in ieder geval alleen maar positiviteit ervaren.
0: Nou, dan zit er eigenlijk nog één vraag. Moet ik stellen, hè? Ja, volgend jaar weer.
1: volgend jaar weer. Nou kijk, ambassadeur van de vrijheid hoor je maar één keer natuurlijk. Maar ja, we sluiten het niet uit dat we nog een keertje ergens op een festival zullen gaan spelen. Maar we gaan nu eerst even bijkomen van alles wat we nu gedaan hebben. Want het was echt wel een half jaar. Hebben we keihard gewerkt, ook met de nummers instuderen. En ook heel grote dank natuurlijk aan Reinier en Maan. Want kijk, als je op een festival speelt, moet je wel een festival act neerzetten. En dan moet er natuurlijk een beetje een beat onder. Want jongelui, wij hadden gewoon de wens als de jongelui maar gaan dansen en springen en het leuk vinden. En dat is helemaal uitgekomen. Dus we gaan het denk ik zeker nog wel een keer doen. Maar we gaan eerst weer eens eventjes de rotzooi opruimen en bijkomen.
0: Nou, mocht je nog een festivalartiest zoeken, we hebben er hier ook wel een paar in Groningen. En dan spreken we af, gewoon volgend jaar weer in Groningen afsluiten hier. En daarna nog even met z'n allen ook de stad in. Echt een rock'n'roll leven.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Nou, wie weet dat het komt. Ja,
0: hey, dankjewel Jan.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgend jaar. Mooi.
2: Ah, gidsen maar. Ga je ook weer praten? Ja, dat komt om mijn goud, hè. Tjus.

0: Kijk met altijd in Aarweg.
1: De eindexamens beginnen komende vrijdag. En daarom hebben wij bij RTV Noord morgen de première van de eerste RTV Noord eindexamenvlogs. Om de zoveel tijd publiceren we een vlog waarin te zien is hoe 5 Groningse eindexamenleerlingen deze spannende tijd beleven. En een van die vloggers is Alexander Knot uit Rode School. Mooi, Alexander.
2: Hallo.
1: Mooi. Ja, vrijdag begint het met economie, ja. Hè?
2: Economie, ja.
1: Let op. Even opletten nu. De familie Jansen heeft een maandelijks besteedbaar inkomen van 3.200 euro. Ze geven elke maand 960 euro uit aan huur. Daarnaast sparen ze maandelijks 5% van hun totale besteedbare inkomen. Hoeveel procent van het inkomen geeft een familie uit aan huur, Alexander? A, 25%, B, 30%, C, 33% of D, 40%?
2: Dan moet ik een gokje eigenlijk. Dan moet ik een gokje doen.
1: Ja, is goed.
2: Ik denk B.
1: B, 30%?
2: Nee, A, 25.
1: Nee, kerel, blijf er nou bij. B was goed.
2: Oh.
1: Ik zou, dit is een wijze les, dus niet meer leren. Alles schokken en uitgaan van het eerste wat in je opkomt.
2: Ik hou toch maar even mee leren en voel ik mijn best doen, denk ik.
1: Heel goed, kerel. Ja, economie, kun je een beetje slapen deze week? Want het begint nu wel echt te komen,
2: zeker.
1: Hè?
2: Ik leer meestal 4 uur per dag en daar word ik best wel moe van. Daardoor kan ik 's avonds weer heel lekker slapen.
1: Oh, kijk. 4 uur per dag. En dat betekent dat je nog zo'n 4 uur voor de rest over hebt. Wat doe je in die andere 4 uur dan?
2: Nou ja, sowieso filmpjes maken. Vind ik hartstikke leuk.
1: Vloggen?
2: Maar, ja, vloggen. En naar buiten gaan, rondje wandelen, tot rust komen. Vind ik hartstikke leuk om buiten zijn vooral.
1: Wat goed. Dus je zoekt echt een balans tussen even het hoofd leeg en dan weer vol stoppen, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, en heb jij jezelf dit aangeleerd of heb je hier hulp bij gehad?
2: Nee, ik kwam de examenperiode binnen en toen ben ik de week voor de vakantie al gelijk begonnen. En de vakantie helemaal, ook de hele vakantie leren. En nu heb ik ongeveer 34 uur geleerd of zoiets. En nu heb ik ongeveer ook wel alles in mijn hoofd zitten. Dus dat heb ik zelf gedaan.
1: Je bent heel gestructureerd volgens mij, hè?
2: Ja, klopt.
1: Mooi. Goed om te horen dit. En hoe zit het met het vertrouwen dan in de komende weken?
2: Ik heb de komende week heb ik gewoon examens. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ik heb er vertrouwen in, ja.
1: Mooi.
2: Ik heb gisteren een examen, proefexamen gedaan met mijn vader.
1: Ja.
2: Of van de economie had ik een 8,5.
1: En zat deze vraag daar niet in, die ik net stelde?
2: Oh nee, weet ik niet. Heel veel vragen, allemaal verschillen.
1: 8,5 dus. Ah, oké. Ja, dat biedt vertrouwen. En daarna dan? Want dat is natuurlijk ook altijd wel een ding. Laten we ervan uitgaan dat je alles gewoon in één keer haalt. Wat ga je daarna doen?
2: Ik denk dat ik deze zomervakantie ga werken, omdat ik wil sparen voor bijvoorbeeld een leuke computer of voor het

0: Ja, ja.
1: Maar het kan nog beter.
0: Het kan nog beter.
1: Calvin, de Alexander Oetrootschaal. Heel ja. Nederland zal hem kennen.
0: Dat hoop ik uiteindelijk wel, ja.
1: Oké, okay, en dan is dat dus dat jij mee gaat vloggen aan die eindexamenvlogs van RTV Noord, is dan al een mooie opstap, hè?
0: Ja, dat is al een hele mooie opstap, inderdaad. Ja.
1: Wat wil je vooral laten zien in die vlogs, die wij dus ook weer gaan publiceren?
0: Wat ik vooral wil laten zien is een goede manier om te leren. En ook een beetje op de manier hoe ik het doe. En dat wil ik zeg maar laten zien van wie ik echt ben. En dan zeg maar ook op de manier, neem vooral gewoon het meeste rust. Dat is echt super belangrijk. Want als je de hele tijd 24/7 gaat leren, dan gaat het niet goed. En dan krijg je een blackout op je examen. Dat moet je niet doen. Ik wil gewoon laten zien dat je ook door video's te maken, dat je ook gewoon, ja, hoe leg ik dat uit? Dat je door video's te maken ook kan laten zien van, ik ga mijn examens maken, maar het moet ook leuk blijven in die periode.
1: Precies. Ik ben jou heel dankbaar, Alexander, voor deze wijze lessen. Even een klein stukje reclame. Als je nou even op YouTube zoekt op Alexander, zonder die E ertussen de D en de R. Dus Alexander,
0: ja, en ook zonder de X.
1: Knot.
0: Ja.
1: Op YouTube. Dan kun je jouw YouTube-kanaal alvast volgen. En ik zou het nu alvast maar doen. Want dan ben je erbij als het straks over de miljoen gaat. Hè? En dan kun je zeggen, ik was een van die eerste paar.
0: Ja, 250 op het moment.
1: Maar laten we eerst die eindexamens eens even goed afronden. Alexander, heel veel succes, veel plezier dus ook. En we gaan je volgen via de vlogs. Alexander Knot uit Roderschool, we duimen voor hem.

0: Chaos Casanova. Zo noemden ze mij vroeger altijd. Nee, grapje. Fleur, het nieuws zometeen met daarin.
1: Ja, meer over een man die de hele wereld rond heeft gereisd om grip te krijgen op de tijd en daar een boek over heeft geschreven.
0: Oh.
1: Ja, het is heel interessant.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, als je moet wachten gaat bijvoorbeeld de tijd langzaam. Maar als je achter een gokkast zit in Las Vegas, dan vliegt de tijd.
0: Ja, en het geld ook uit je portemonnee. Wat een verhaal. Nou, meer om 13:30 dus.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Ik hoop dat het wachten waard was. Ja. Denk het wel. Fleur met Noordnieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over het Eems-Dollardgebied. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn daarop tegen, omdat uitbaggering leidt tot vertroebeling. Dat tast de groei van algen aan, waardoor de voedselketen verstoord raakt. Het contact met Duitsland verloopt moeizaam en dat heeft een historische reden, zegt Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen.
13: Nederland en Duitsland hebben een verschillend beeld van wat de grens zou zijn. Volgens Duitsland ligt de Duitse grens tegen de Nederlandse zeedijk aan en volgens Nederland ligt de grens in het midden van de Vaargeul. Dus er is een omstreden gebied waarover ooit een Eems-Dollard-verdrag gesloten is. Er is ingeregeld dat Duitsland en Nederland het oneens zijn over de grens. En zijn er afspraken gemaakt wie waar tonnen legt en wie waar baggert. Er zijn inmiddels wel wat meer afspraken gemaakt, maar het blijft allemaal heel erg moeizaam gaan.
1: Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. De natuurorganisaties willen zich daarin uitspreken tegen de plannen van Merz. Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Dat panel denkt mee over de toekomst van het water. Volgens de 18-jarige Tina Ahmed uit Groningen is zo'n panel absoluut niet saai. Je komt met verschillende jongeren in contact en leert na te denken over hoe je een probleem aanpakt. Je leert jezelf presenteren en dat levert dan ook weer zelfvertrouwen op. Het panel bestaat uit jongeren tussen 16 en 24 jaar. De opbouw van de meikermis in Groningen is in volle gang. Gisteravond begon de opbouw op de Vismarkt, na de opbouw de dag ervoor van de kermis op de Grote Markt. Morgenmiddag om 1 uur moet alles klaar zijn, want dan start de kermis en die duurt tot en met zondag 17 mei. De politie heeft afgelopen zaterdag een 31-jarige man uit Oldambt aangehouden. Hij zou eerder op de dag betrokken zijn bij een ongeluk op de A7 bij Zuidbroek en wordt verdacht van rijden onder invloed. Meerdere getuigen van het ongeluk gaven tips, zoals het kenteken, door aan de politie, waardoor de man snel opgepakt kon worden. En op onze site een verhaal over schrijver en historicus Philip Dreugen en zijn boek De Tijdreiziger. Hij reisde de hele wereld rond om de meest ongrijpbare realiteit achterna te gaan, namelijk de tijd. Hij wil laten zien hoezeer de mens een obsessie heeft hiervoor. Hij reisde door alle mogelijke tijdzones om te voelen wat tijd is en kwam op veel verschillende plekken. In Las Vegas verloor hij de tijd uit het oog achter de gokkasten in de casino's. Deze stad laat je de tijd vergeten, aldus Philip Dreugen. Meer nieuws is te vinden op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
5: Vanmiddag is de bewolking behoorlijk hardnekkig. Alleen nog in het westen en noordwesten in eerste instantie de zon. Temperatuur gaat richting 11 tot 13 graden met een motig tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend komt de zon op meer plekken nog even tevoorschijn. Vannacht is het opklonen weer, minimum van 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon, met een zwakke tot motige noordoost tot lote zuidoostenwind, wat 12 tot 15 graden.
0: 6 over half 2 tot 2 uur tussen de middag. En je hoort zometeen wat het spel van de maand is.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: De winter, rioolservice.
16: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De winter, rioolservice.
16: Kijk op uriool.nl.
17: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
18: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
17: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart op Radio Noord. Tot 2 uur zijn we er inderdaad nog. En we gaan het nu lekker over spelletjes hebben. Snelle kaartspellen voor even tussendoor. Of bordspellen voor grotere groepen. Wat zomaar uren, misschien wel een hele nacht kan duren. Of een spel speciaal voor je tweetjes. We gaan het weer hebben over alle trends op spelletjesgebied. Doe ik natuurlijk met Kim Hoetjes van Wirwar in de stad. Mooi Kim.
1: Mooi.
0: Wat zijn de trends van dit moment?
1: Nou, nu zijn we weer op zoek naar vakantiespelletjes. De eerste mensen komen alweer langs voor reisspelletjes. Maar ook dingetjes die je kunt doen met wat grotere groepen. En die wat lekker simpel, gezellig zijn. En niet al te veel hersencapaciteit nodig hebben.
0: Nee, het is wel vakantie.
1: Daarom.
0: Ja, maar dan hoor ik 2 dingen volgens mij. Reisspelletjes, dat wil zeggen dat je het onderweg, denk ik, in de auto of vliegtuig heel makkelijk kan doen.
1: Ja, of op de camping, of op het strand. Spelletjes die je makkelijk mee kunt nemen.
0: Ja, gewoon compact, wat miniatuurversies soms. Zijn er ook spelletjes die puur zijn gemaakt voor... Dus niet per se een reisversie hebben gemaakt... maar gewoon een spel wat puur voor het reizen is gemaakt?
1: Voor tijdens de reis zeker. Je hebt dingen als autobingo.
0: Oh. Ja.
1: Waarbij je dus een bingo kaart hebt met dingen die je moet spotten tijdens de reis. Hè? Bijvoorbeeld een witte auto of een motor of een molen of nee, dat soort dingen.
0: Ja, maar dat is vooral voor kinderen toch? Of hoor ik nou dat je dit ook gewoon als volwassene kan doen?
1: Je kunt in principe elk spelletje op elke leeftijd doen. Ja, hoe interessant het is een vraag. Maar in principe kun je het altijd doen.
0: Ja, nee, dat is ook weer waar. Oh, maar dat vind ik wel een goeie. Ja. Heb je nog meer tips voor onderweg, waardoor de reis ook wat leuker wordt?
1: Nou, ik vind zelf Black Stories een hele goeie voor tijdens de reis. Black Stories heb je een raadsel. 1 van de personen weet wat het antwoord is op het raadsel en die leest het raadsel voor. Op de achterkant van de kaart staat wat er precies gebeurd is. En de andere mensen in de auto kunnen dan diegene vragen stellen. En diegene mag alleen maar antwoorden met ja, nee of niet van toepassing. En dan probeer je met z'n allen te puzzelen wat er precies aan de hand is.
0: Dit vind ik een soort wie ben ik-achtige meets, noemen ze wat spellen. Maar er komt heel veel samen. Klinkt leuk.
1: Ja. Ja.
0: Black Stories.
1: Ja, okay. Black Stories is echt heel leuk voor tijdens een reis. Maar ook dingen als het triviaalachtige dingetjes willen eigenlijk altijd ook heel goed tijdens een reis. Omdat je op die manier ook weer aan het nadenken bent. En je hebt geen bord nodig en geen pionnen en dat soort dingetjes.
0: Dat is wel lekker. Maar dan zijn dit al hele leuke tips. Maar jouw spel van de maand, wat is dat voor spel?
1: Het is een bluffspel.
0: Oh,
1: en
0: kijk.
1: En het heet Swappibara.
0: Swappibara?
1: Ja, Swappibara. De kaarten hebben allemaal capybara's erop. En de bedoeling is dat jij... je krijgt aan het begin van het spel krijgt iedereen 1 kaart. En aan het eind van het spel probeer je de kaart met de hoogste waarde in hand te hebben. Als je aan de beurt bent, moet je jouw kaart proberen te ruilen met een andere speler. En afhankelijk van hoe die reageert, ga je proberen uit te sussen of ze een goede kaart hebben of een slechte kaart.
0: Oh, en daarom dus dat Swappy. Ik verstond eerst Shappy trouwens, dus ik dacht dat is echt wat voor mij. Maar Swappibara, maar wat is een capybara dan precies?
1: Capybara is een heel gezellig dier dat er onbekend staat dat hij met iedereen kan vinden. Zeg maar, die kan naast een kaiman liggen, bij wijze van. En,
0: die bestaan echt?
1: Lekker te chillen, zeg maar.
0: Oh, klinkt goed.
1: Ja,
0: oké, Swappibara. En dat is dus alleen met kaarten? Want...
1: Ja.
0: Oké, leuk.
1: Er zitten een paar kleine muntjes tussen. En die muntjes die krijg je als jij... bijvoorbeeld stel je voor de hoogste kaart die erin zit is een 6.
0: Mm-hmm.
1: En als jij de eerste ronde een 6 hebt... dan krijg je het muntje met de 6 punten. Hartstikke mooi. Maar scoor jij in de tweede ronde weer die 6 kaart... heb je ineens -1 punt... Dus je moet ook echt een beetje tactisch gaan nadenken dat je niet altijd voor de hoogste kaart gaat.
0: En vanaf hoe oud is het ongeveer leuk om te gaan doen?
1: Officieel is die vanaf 8. Ik denk normaal gesproken bluffen vanaf 1 jaar of 7 ongeveer kan dat prima.
0: Leuk. Swappibara, sowieso een geweldige naam. En nog even die ene, die vorige van in de auto. Wat was dat nou ook alweer?
1: Black Stories.
0: Oh ja, Black Stories. Leuk. Dankjewel voor alle tips weer, Kim. Wanneer ga jij op vakantie?
1: In juni, begin juni.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan spreken we jou denk ik zo... Even heel hard nadenken. Oh, misschien over 2 weken nog even.
1: Ja, wie weet.
0: En anders na jouw vakantie. Dankjewel voor alle tips.
1: Tuurlijk, graag gedaan. Hoi.
0: We gaan er weer lekker mee aan de slag. Kim Hoetjes van Weerwaar in de stad. Straks Karel op Noord, hier na Somber.

0: Zo'n nummer dat Karel altijd heel hard hier dan in die studio draait. Dat het hele pand ermee van mee kan genieten. En terecht. Sorry Karel, mooi.
1: Die studio.
0: Ja. Die studio.
1: Ja.
0: De studio.
1: De studio, dames en heren.
0: The one and only RTV yes. Noord studio. En daar ga jij zo weer helemaal los. Jij wist trouwens wat een capybara was, hè?
1: Een hele grote cavia. Of ja. Een hamster.
0: Maar jij gelooft dat toch ook niet, wat Kim zei?
1: Als dat beest gewoon ergens ligt te dobberen en komt er een krokodil langs, en die kroker denkt van, ik heb trek, dan maakt het volgens mij geen moer uit wat er ligt.
0: Dan pakt hij hem toch gewoon?
1: Die capybara is gewoon een lunch. Gewoon.
2: Ze zien er niet heel smakelijk uit.
1: Wij vinden als mens bepaalde dingen niet smakelijk, maar zo'n krokodil vindt dat van wel.
2: Oh ja.
1: Die ziet jou zwemmen, die denkt van,
0: Weet je wat ik nou weer smakelijk vind?
1: Nou?
0: Een worstenpakket.
1: Oh, kan je straks winnen?
0: Ja?
1: Kan je straks winnen?
0: Kijk. Veel plezier met Karel. De middag door tot 4 uur op Radio Noord. Stefan, bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Wij gaan aan onze hoogtevrees werken.
2: Ja, klopt ja.
0: Succes.
2: Van de hoogte.
0: Gaan eruit met Wham. Hoi.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
17: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
20: Ach, wat sneu was het destijds. Madonna had hele grote plannen met hem. Maar net toen ze zou, kreeg hij...

Nick Kamen op Radio Noord en Each Time You Break My Heart. Woensdagmiddag, goedemiddag. Het had niet veel gescheeld of de carrière van Nick Kamen had er heel anders uitgezien. Want Madonna, dat verhaal is bekend, die vond Nick Kamen wel meer dan interessant. En die had grote plannen. Weet je wat we doen, Nick? Dan mag je bij mij in de videoclip spelen. En dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En net toen Nick zei van, ja, we gaan ervoor, toen werd hij teruggefloten. Toen zeiden ze van, vriend, je hebt een hit. We gaan een tour maken. We gaan optreden. Madonna, daar heb je helemaal geen tijd voor. En zo moest Madonna met ledenogen aanzien dat Nick Kamen zijn vleugels had gespreid, de wijde wereld invloog en zijn eigen carrière achterna ging. Maar ze zijn altijd wel goede vrienden gebleven, dat is mooi. Muziek voor je deze middag van onder andere we spieken, Roelof van der Velde. Ik heb een liedje met de titel Gold. En muziek van Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Bijzonder detail, Chris Cross Amsterdam bestaat tegenwoordig uit de broers Jordi en Sander. Wat is er met Yuki in de hand? Nou, Yuki die heeft gezegd, na 12 jaar Chris Cross Amsterdam ga ik wat anders doen. Het is tijd voor een nieuwe fase in zijn leven. Dus Chris Cross Amsterdam is geen trio. Nee, dat is tegenwoordig een duo. Twee broers.

0: Spandau Ballet op Radio Noord en Gold. En misschien heb je wel gewoon lekker meegezongen, achterloos meegezongen. Maar weet dan dat dit liedje destijds helemaal de hemel werd ingeprezen. Zeker Tony Hadley, want die heeft hier een meesterwerkje laten horen. Experts die hebben gezegd, zoals hij dat doet, het uithalen in het refrein, wordt beschouwd als een van de meest technisch beste zangpartijen uit de Britse popgeschiedenis. Hartstikke idee. Steek die maar in je zak. Hoor je zomaar op Radio Noord.
1: Gronings Goud.
2: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
1: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al

Roelof van der Velde. Soms dan vraag ik me af, als hij zo'n liedje inzingt, staat hij dan op zijn tenen of pakt hij die hoge noot gewoon met moeite? Ik denk het laatste. Daar draait hij zal niet voor om. Gronings goud, Alma Rolder van Roelof van der Velde. Wederom een prachtig mooi liedje. En zometeen muziek van een man uit Frankrijk die vaker in Nederland is geweest dan in elk ander land op de wereld. Wie zou dat zijn? Die hoort hem zo.

Op Radio Norton, Waiting for Tonight. Hij is een zanger uit Frankrijk en hij heeft altijd een speciale band gehad met Nederland. Hij is hier vaak geweest. Sterker nog, hij heeft ons verteld, ik ben in heel veel landen geweest op de wereld, maar nog nooit zo vaak als in Nederland.

0: Een van de vele hits van Julien Clerc op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws van Fleur. Wat heb je voor ons?
1: Er worden jongeren gezocht die mee willen praten over de toekomst van water.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: Het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws. Ze praat ons bij. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie is op zoek naar de man die op zondag 15 maart... rond 00:30 s'nachts betrokken was bij geweld in de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Op beelden van de mishandeling was te zien dat er fors geweld werd gebruikt. Eén persoon raakte zo gewond aan zijn oog dat er directe medische hulp nodig was. Vermoedelijk heeft hij een klap gekregen met een stuk glas, zo zegt de politie. Er zijn online 2 foto's gedeeld waar de man op staat. En we willen graag weten wie dit is voordat we verdere beelden verspreiden van die mishandeling. Aldus de politie. De ene

0: Een 30-jarige man uit Scheemda die afgelopen maandag werd aangehouden was 2 dagen daarvoor betrokken bij een ongeluk op de A7. Ook wordt hij verdacht van rijden onder invloed, laat de politie Ommelanden Midden weten. Meerdere getuigen van het ongeluk gaven tips, zoals het kenteken, door aan de politie, waardoor de man snel opgepakt kon worden. Groningse natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Eems-Dollard. De Duitse bondskanselier Merz wil dat de Eems verder wordt verdiept, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn sterk tegenstander van die verdere verdieping. Het zou leiden tot vertroebeling en dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Eind deze maand is er een overleg tussen Nederland, Duitsland en Denemarken. En Natuurmonumenten wil zich daar uitspreken tegen die plannen van Merz. Waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die voor 1 of 2 jaar lid willen worden van dat panel. Het jongerenpanel geeft advies aan het waterschap over actuele vraagstukken en denkt mee over de toekomst van het water. Panellid Tina Ahmed vertelt waarom het waterschap ook voor jongeren heel belangrijk is.
1: Je komt er zoveel meer mee in aanraking dan je doorhebt. En men gaat er natuurlijk gewoon vanuit dat we schoon water hebben, dat we veilig zitten qua water, dat er genoeg is. Maar dat zijn dingen die we steeds, nou ja, in de toekomst steeds minder mogen aannemen. En in andere landen al helemaal niet. Dus het gaat echt wel relevant worden als het dat nog niet is voor jou als persoon.
0: En op onze site een verhaal over schrijver en historicus Philip Dreugen en zijn boek De Tijdreiziger. Hij reisde de hele wereld rond om de meest ongrijpbare realiteit achterna te gaan, namelijk de tijd. Hij wil laten zien hoezeer de mens een obsessie heeft daarvoor. Hij reisde door alle mogelijke tijdzones om te voelen wat tijd is en kwam op veel verschillende plekken. In Las Vegas verloor hij de tijd uit het oog, achter de gokkasten in de casino's. Deze stad laat je de tijd vergeten. Aldus Philip Dreugen. Meer hierover en ander nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Piet van Dijken zou zeggen, je tijd is om. Dan snel door naar het weer met Harma.
3: Vanmiddag is de bewolking behoorlijk hardnekkig. Alleen nog in het westen en noordwesten in eerste instantie de zon. Temperatuur gaat richting 11 tot 13 graden met een matig tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend komt de zon op meer plekken nog hem tevoorschijn. Vannacht is het opklaren weer, minimum van 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon, met een zwakke tot matige noordoost tot lote zuidoostenwind, wat 12 tot 15 graden.
2: Hamer, dankjewel. Muziek zometeen van Prince. Ik heb Trains en Ashley Monroe. En zometeen spelen we plaatje over. Daarmee maak je kans op mooie en lekkere prijzen.

0: The Legend. The Legend, Prince, op Radio Norton Raspberry Beret. Plaatje over vandaag met een lekker liedje van Van Dikhout. Als je het antwoord weet te geven op die lastige vraag die ik je zo meteen ga stellen, dan bel je me gelijk op 050-3188-288. Is het goed, ga ik je feliciteren. Krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten. En je mag wat moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Utrecht was niet heel erg blij. Ze kregen namelijk een paar afzeggingen voor kiezen. Een van de bands die Verstek moest laten gaan was Van Dikhout. En die zit vandaag in Plaatje over.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: 1 mei, je wil hem afzingen. En misschien kunnen we dat zometeen wel doen. Van Dikhout heeft gisteren niet opgetreden tijdens het bevrijdingsfestival in Utrecht. Ze moesten afzeggen. Maar er was nog een band die niet kon komen in verband met ziekte. Wie was dat? Was dat A, André Hazes, B, Chef Special of C, TikTok Tammo? Wie heeft er gisteren nog meer moeten afzeggen voor het bevrijdingsfestival in Utrecht? Was dat A, André Hazes, B, Chef Special of C, TikTok Tammo? 050-3188-288. Als jij het weet, bel je nu. Maak je kans op die doos met droge worsten en wat moois uit de prijzenvitrine. Dus naast Van Dikhout was er nog een band in Utrecht die niet kon komen. Was dat André Hazes? Was dat Chef Special of TikTok Tammo? Als jij het weet, bel je nu. 050-3188-288. 050-3188-288.

0: Magic, Danny Bogema, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Druk aan het werk vandaag.
1: Druk aan het werk vandaag.
0: Jij hebt een bijzonder beroep.
1: Ja, zeggen ze.
0: Nou, volgens mij is het ook zo, want jij verkoopt onderdelen, maar niet onderdelen voor stofzuigers, maar onderdelen voor gemalen.
1: Voor kroonzakreinigers.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, je hebt een rijbaan, daar hangt een machine en daar hangt een grijper onder. En die halen vuil voor roosters weg bij gemalen.
0: En als er iets stuk is, dan kunnen ze bij jou terecht voor onderdelen?
1: Dan kunnen ze bellen voor onderdelen of afhalen, ja.
0: En wanneer kom je nou thuis en zeg je van, ik had een topdag?
1: Nou, ik heb niet vaak een topdag bij onderdelen. Dus wel vaak andere materialen waar ik verkoop. Draaien, vreeswerk, constructiewerk of zo. Ik heb niet echt speciale onderdelen waar ik voor kroosdreinigers verkoop, nee.
0: Kan je al die apparaten ook zelf bedienen?
1: Ik zelf niet, nee. Daar heb ik collega's voor.
0: Oké. Danny.
1: Maar de meeste gaan allemaal automatisch.
0: Kijk eens, Danny, vandaag spelen we een plaatje over. Jij bent mijn kandidaat. Het gaat over de muziek. Van Dikhout heeft gisteren opgetreden. Of niet opgetreden, want die moesten verstek laten gaan voor het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Maar ze waren niet de enige band die verstek moest laten gaan. Er was nog een band. Wie was dat?
1: Dat was Chef Special.
0: Hartstikke goed, jongen. Gefeliciteerd. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan doe ik de prijzen vitrine open en dan zie ik al het moois liggen. Dan zie ik de sokken, dan zie ik de buckethead en de mutsen. Wat kan ik jou toesturen?
1: Een setje sokken lijkt me wel lekker.
0: Een setje sokken gaan zo snel mogelijk jouw kant op. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wens ik je nog een fijne dag.
1: Ja, best wel. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Danny Bogema gaf het juiste antwoord. Dit is Van Dikhout, stille mij hebben.

Van Dikhout, gisteren niet op het Bevrijdingsfestival in Utrecht, maar nu wel fijn op Radio Noord met Stil in Mei in plaatje over. Dit is Ricky Iglesias. Die

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel. Met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
3: Radio Noord.
13: de middag door.
14: Met Karel Oosterhuis.
15: Enrique Garcia, de schrijver van Conga, kreeg inspiratie in Nederland. Dus dit liedje heeft eigenlijk een Nederlands tintje.

Bruno Mars op Radio Noord en Risk It All. Zometeen. Ja, Risk It All, Risk It All. Je radio zou je een plezier doen. En iedereen die de radio kan horen, zeker. Want zometeen muziek voor je uit Groningen. Zuffer Scheerwel komt voorbij met Tramalaand op Platteland. Maar eerst een andere fijne beukplaat voor woensdagmiddag op Radio Noord. The Jam at the Town Called Malice.

Zuiver Scheerwol in Drammeland op Bladland op Radio Noord. Muziek van de Jackson 5 hoor je zo meteen. ABC, maar is Rondé, dit is Undecided.

stond erbij. En een liedje toen dat uitkwam. Nou, toen was de Jackson 5 gekte echt officieel een feit. Iedereen wou wat van ze. Iedereen wou de platen. En ze waren zo ontzettend beroemd. En zo ontzettend geliefd. En de mensen van Motown die hebben het destijds wel slim aangepakt. Die zeiden van deze jongens, de Jackson 5, dit gaat het helemaal worden. Dat wordt hip en happening. En bij Motown was het zo dat er altijd één, meestal werd er één schrijver op een artiest gezet. Maar ze hadden zoveel verduzie in de Jackson 5 dat ze zeiden, weet je wat te doen? We pakken de beste mensen en die gooien we in een klein collectief. En dat noemen we dan de Corporation. En deze mensen van de Corporation die gaan alleen maar liedjes schrijven voor de Jackson 5. Alleen maar iets maken. Bam, aan de lopende band. Eén van de schrijvers was de Motown-baas destijds, Berry Gordy. Die doken de studio in, gingen schrijven en kwamen er buiten met ABC.

0: Seal hoorde je, Crazy. Zometeen hoor je Fleur met het laatste nieuws. Wat zit er eigenlijk in?
1: De politie heeft foto's online gezet van een man die verantwoordelijk is voor een mishandeling in de stad afgelopen maart. Zometeen meer.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 15:30. Het is 3:30, het laatste nieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie is op zoek naar de man die op zondag 15 maart... rond 12:30 s'nachts betrokken was bij geweld in de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Op beelden van de mishandeling was te zien dat er fors geweld werd gebruikt. Eén persoon raakte zo gewond aan zijn oog dat er directe medische hulp nodig was. Vermoedelijk heeft hij een klap gekregen met een stuk glas, zo zegt de politie. Er zijn online 2 foto's gedeeld waar de man op staat. En we willen graag weten wie dit is, voordat we verdere beelden verspreiden van

0: die mishandeling, aldus de politie. De 31-jarige man uit Scheemda die afgelopen maandag werd aangehouden, was 2 dagen daarvoor betrokken bij een ongeluk op de A7. Ook wordt hij verdacht van rijden onder invloed, laat de politie Ommelanden Midden weten. Meerdere getuigen van het ongeluk gaven tips, zoals het kenteken door aan de politie, waardoor de man snel opgepakt kon worden. De stationsweg in Groningen is vanaf vandaag 2 weken dicht. De afsluiting is nodig om de weg goed aan te laten sluiten op de nieuwe bustunnel onder het station. Doorgaand verkeer kan in deze periode geen gebruik maken van de stationsweg. Bussen en voetgangers kunnen het station wel op de gebruikelijke manier bereiken. En ook de taxi's dan plaats in de Kiss and Ride blijven bereikbaar. Waterschap Noorderzijlvest zoekt nieuwe leden voor het jongerenpanel. Dat panel denkt mee over de toekomst van het water. Volgens de 18-jarige Tina Ahmed uit Groningen is zo'n panel absoluut niet saai. Je komt met verschillende jongeren in contact en leert na te denken over hoe je een probleem aanpakt. Je leert jezelf presenteren en dat levert ook weer zelfvertrouwen op. Het panel bestaat uit jongeren tussen 16 en 24 jaar. De opbouw van de meikermis in Stad is in volle gang. Grote blikvanger dit jaar is een vrije valtoren van 80 meter hoog naast de Martini-toren, de zogeheten Gravity Tower, 17 meter lager dan de Martini-toren. Op de Vismarkt dit jaar een grote ronddraaiende schommel van 55 meter hoog. De kermis staat er tot 17 mei en volgens de marktmeester wordt het echt kermisweer, zonnig, maar niet te warm. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. En nog meer weer en temperaturen, die krijgen we van Harma.
2: Vanmiddag is de bewolking behoorlijk hardnekkig. Alleen nog in het westen en noordwesten in eerste instantie de zon. Temperatuur gaat richting 11 tot 13 graden met een motig tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond komt de zon op meer plekken nog even tevoorschijn. Vannacht is het opklaren weer, minimum van 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot lote zuidoostenwind wat 12 tot 15 graden.
1: Ja, maar dankjewel. Muziek zometeen van Queen. It's a kind of magic. Maar eerst Beyoncé en Jay-Z. Nou, dan weet je het wel.

Cream op Radio Noord en It's a Kind of Magic. En Queen die schreef dit destijds speciaal voor de film Highlander. En er wordt nog een quoteje gebruikt. Christopher Lambert die zegt in de film over zijn onsterfelijkheid: It's a Kind of Magic. En dat is dan weer verwerkt in het liedje van Queen voor de film. Muziek van Hans de Boy hoor je zometeen. Annabelle, maar is Marshmallow, een Jelly Roll. Dit is Holy Water op Radio Noord.

Hans de Boy. En Annabel, hij had succes. Hij raakte zijn geld kwijt, zijn huis kwijt. Ging allemaal niet goed. Toen was er een geldschieter, die gaf hem weer een huis. Kon hij een tijdje wonen. En volgens mij heeft hij nou zijn leven weer goed op de rit. En dat is mooi. Je luistert naar Radio Noord. Deze is van Pink.

Pink, Lord en Trustful. En wat is Trustful dan? Als je gaat staan, je doet je handen op je schouders, dan sluit je je ogen en je weet dat de mensen achter je staan en dan laat je achterover vallen en dan word je gevangen. Dat is een Trustful, daar zingt ze eigenlijk over. Soms dan zijn we gewoon te bang en je moet het gewoon doen, zegt Pink. Spring in het diepe. En de man die zometeen in het diepe gaat springen, zijn naam is Erik Bats. Hij is niet bang, voor de duvel niet bang. Sterker nog, hij verheugt zich, heeft er zin in. En wat er zometeen gaat gebeuren, dat vertelt hij zometeen na deze van Charles en Eddie.

0: De waarheid en niets anders dan de waarheid. Charles en Eddy op Radio Noord. Erik Bats, een goedemiddag. Alles wel, Kiel.
1: Goedemiddag, Karel, zeker.
0: Mooi zo, mooi
1: ja,
0: zo.
1: Ja, met jou ook.
0: Uitstekend, mag niet klagen.
1: Nou, je show zit er weer op, dus je kan weer naar huis.
0: Ik kan frisse lucht tegemoet zien.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Wat gaat er zo meteen gebeuren tussen 4 en 6 en Studio Grun?
1: Nou, we gaan het onder meer hebben over oude gebinten. Soms zie je ze nog wel eens te koop staan ergens. Het zijn van die houten, oude houten balken, hè?
0: Dat was het. Ik zat erin. Wat was een gebint ook alweer?
1: Een gebint. Ja. Het heeft niks met een gebit te maken, maar een gebint. En ja, dat is een oude monumentale boerderij. Die hebben ze gevonden, of tenminste restanten daarvan. En daar hebben we zometeen een reportage over. Voor de rest, gisteren een nieuwe lach gestart. Nou, verrassend veel al op gereageerd. Ik ben benieuwd hoe snel deze eruit gaat. Zometeen hoor je hem weer na 4:30. Leuke topo deze keer. Maatje is er persoonlijk geweest, zelfs. Mm-hmm. Dus ze weten er zelf ook heel veel van. Maar goed, we hebben alle hulp ook altijd nodig van de luisteraars. En wat vindt ze met een leuk onderwerp? Dat spreek jij ook wel aan, denk ik. Verklap nog niks, straks luisteren.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Zullen we een blikje met de zomer open trekken?
1: De nieuwe single van Birdie?
0: Ja!
1: Ja, nou, hoe raad ik het?
0: Hoe dan?

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
1: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverde zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Opnieuw is een inwoner van Leek beroofd door een nepagent afgelopen maandag. Deze keer was een 80-jarige vrouw het slachtoffer. De buit van de zogenaamde agent bestond uit geld en sieraden. De politie is op zoek naar een man die op 15 maart rond 00:30 s'nachts betrokken was bij geweld in de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Foto's van de man zijn online gezet. En de Duitse bondskanselier Merz wil dat de rivier de Eems verder wordt verdiept. Dit zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. Maar het plan leidt tot groeiende zorg over de natuur in de Waddenzee. Meer nieuws zometeen om 16:30.
18: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
0: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
19: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timpweg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timpweg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Noord.
2: Studio Grun.
0: Met Erik Bad.
2: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Nog 2 uur in de middag met straks een nieuwe topo. Na 4:30 prijzen te winnen met de lachlijn. En uiteraard goed.

0: was er daar met deze country hit. Dasha en Austin. We hebben even een blik op de weg, Maartje.
1: 8 minuten vertraging op dit moment op de N355 als je van Groningen naar Zuidhorn rijdt. En dat was het ook meteen.
0: Dat was
1: het
0: ook meteen, oké. En we zaten even een dipje gisteren, maar het valt alweer wat beter aan, maar.
2: Ja, het moet wel beter worden, ja. Wat meer naar het oosten van de provincie is het allemaal niet zo vreselijk fraai. Maar kijk maar naar het noordwesten, Lauwers Oog. Het al 6 uur de zon had. En de rest het nog maar een krap een half uur de zon had. Ja, en de temperatuur 12,5 tot 14,5 groot. Ja, dat is toch een beetje onder de mode. De komende uren zullen we dat de bewolking overal wel wat dunner wordt. Het oosten blijft toch wel een beetje een probleem. Maar geleidelijk aan en breekt de zon toch op meer plekken in deur. En dan vannacht het opklonende weer. Een minimum van een temperatuur van zo'n 5 tot 8 graden. In Muiden wordt een dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot motige noordoost tot lote zuidoostenwind 12 tot 15 graden.
0: Oké, Arma, dankjewel en tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Over een uurtje hoor je weer een weerupdate van onze weervrouw. En langzaam wordt het steeds wel weer beter.
1: Het wordt steeds beter. Ja. Gerard was ziek.
0: Ik hoorde het net van jou, ja.
1: Wij zijn 1 nachtje uit logeren geweest met Gip voor het allereerst. Gezellig, even met de hond, bij mijn oom en tante. En toen werden wij wakker en toen hadden ze de hele gang ondergediarreed.
0: Oh jee. Twee
1: uur lang daar staan poetsen. Om 6 uur 's ochtends toen de eerste wakker werd, hebben we daar lekker 2 uur wezen poetsen. Ja, heel sneu.
0: Het is niet altijd roze geur en maneschijn met zo'n dier, hè?
1: Zeker niet. Nee, dus dat geef ik maar even mee.
0: Nou, hij heeft zich keurig gedragen, moet ik zeggen, hoor. Op 2 blafjes na.
1: Hij heeft hier even 2 keer door de uitzending heen geblaft. Ja,
0: we hebben geen klachten gekregen, nee. Gelukkig.
1: Nee, het ging uiteindelijk goed. En hij maakt het inmiddels ook weer een stuk beter. Hij heeft even eetlust en zo.
0: Nou, hij mag nog eens terugkomen.
1: Hij mag een keer terug.
0: Ja hoor, mij betreft wel.

0: Uit vervlogen tijden, ergens begin jaren 80, had ze hier een hit mee. Blondie, Heart of Glass. In het buurtschap Te Borg bij Sellingen is een uitzonderlijke vondst gedaan. Namelijk een boerderij met een eeuwenoude langsbalkconstructie. Dit is een hele oude bouwvorm die nog maar zelden wordt aangetroffen. En daarom is ook steeds minder kennis hierover. Gelukkig zijn deze gebinten veiliggesteld voor onderzoek. Je hoort Berend-Jan Harding van Stichting Monumenten Westerwolde.
1: Ik was al een tijd lang op zoek naar hele oude boerderijconstructies, omdat ik vermoedde dat die in Westerwolde aanwezig zouden zijn. En ik was al meerdere boerderijen langs gegaan. En ik kom hier oorspronkelijk uit Te Borg en was deze boerderij had ik altijd overgeslagen. En totdat ik een keer op een zomerdag in 2024 hier langskwam en naar binnen liep en in één oogopslag zag: dit is oud. Je denkt Eureka, alleen het probleem is, je kunt het er bijna niemand delen, want bijna niemand in Nederland heeft hier verstand van. Dus dat is wel ingewikkeld. Dus er is eigenlijk een klein groepje mensen in Nederland die dit soort dingen ook met elkaar deelt en die daar ook echt verstand van heeft.
2: Dit soort restanten van oude gebinten zitten vaak in boerderijen die helemaal geen monumentale bescherming hebben. Er worden nog steeds helaas ontzettend veel oude boerderijen gesloopt. Dus er is altijd ligt de kans op de loer dat dit opeens tegen de vlakte gaat. En ja, dan kunnen we er niks meer mee. Dus we proberen dat goed te inventariseren en door het goed te dateren en het

0: verhaal erbij te vertellen. Kan je misschien ook voor elkaar krijgen dat ze alsnog monumentale bescherming krijgen. Of in elk geval dat men er vanaf weet. En het niet zomaar verdwijnt.
1: En tot nu toe had niemand er echt aandacht voor. Iedereen focust op Drenthe. Of iedereen focust op Brabant. En Westerwolde is een beetje, in zekere zin, een afgelegen gebied. En heeft ook eigenlijk onvoldoende aandacht gehad wat dat betreft. En ik denk dat we hiermee een enorme inhaalslag kunnen maken. Ook qua aandacht voor oude gedinten en de inventarisatie ervan. En ik denk dat we hiermee ook gewoon met de reconstructie die Jim gaat maken. Gewoon het oudste beeld gaan krijgen van een Westerwoldse boerderij tot nu toe.

0: Maatje gisteren op uit in onze provincie op zoek naar een leuk plekje voor topo.
1: Zoals beloofd, hè? Ja, ja. Dan zeg ik weer van, god, dat wil ik echt eens heen. Nou, dat doe ik dan ook. Laatst had ik het Lauwersmeergebied. En gisteren ging ik daar dan ook echt even naartoe. Heel stuk rijden natuurlijk. We kamen een beetje zo, niet rechtstreeks vanuit Veendam, dus naar een mooie toeristische route. En dan keek ik een beetje om me heen. Zag ik een plaatsnaambord met Zandemerklap. Dus ik dacht, dat is een brug. Meteen even opgezocht. Daar is niet ontzettend veel over te vinden. Het is geen gehucht of zo. Het is echt alleen die brug. Maar de Zandemerklap hoort bij het buurtschap Oosterzand.
0: Oosterzand.
1: En Oosterzand ligt logischerwijs in het
0: Oosten.
1: Westenkwartier. Ja, je wist natuurlijk wel een beetje welke richting ik was. Maar dan nog, het is wel iets logischer als je bedenkt dat als je op de Zandemerklap staat, dan kun je naar het oosten toe voor Oosterzand en naar het westen toe voor Westerzand.
0: Oh ja.
1: En dan is het iets logischer, ja, hè?
0: En het ligt ook aan het oosten van de grens met Friesland natuurlijk.
1: Als je het zo bekijkt wel. Ja. Maar dit is echt wel, ik denk echt wel steeds allemaal vanuit die brug berekend. De Zandemerklap heeft namelijk dan daarna de Zandemerweg. Die volgt eigenlijk het hele buurtschap. Dat is een hele lange mooie landweg. Langs allemaal heel veel huizen, boerderijen. Wijd verspreid. Ik heb het een beetje grof geteld. 30 woningen, misschien 40. Helemaal totdat je dan op een gegeven moment bij een Kroonsveld bent. Dat is weer een ander buurtschapje. Dan rij je zo Oosterzand weer uit. Dus het heeft een plaatsnaambord aan het begin en het eind. En het hoort eigenlijk bij Oldekerk.
0: Oké. Nog ergens aangebeld ook, of niet?
1: Nee, dat wij niet. Moesten door. Ik moest naar het Lauwersmeer.
0: Je moest door, ja. Nou ja, mensen die daar wonen kunnen nu bellen natuurlijk, hè?
1: Absoluut, ja, heel graag.
0: Alle informatie is welkom over Oosterzand. 050 3188 288.

0: één keer de hoogte in. Mr. Big, to be with you. Het laatste nieuws uit Groningen komt eraan over 2 minuten.
1: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.

0: 1 minuut over 4:30. Noordnieuws met Fleur Oostra. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Opnieuw is een inwoner van Leek beroofd door een nepagent. Dit keer was een 80-jarige vrouw het slachtoffer. De buit van de zogenaamde agent bestond uit geld en sieraden. De beroving doet denken aan een andere zaak waarvoor de politie kort geleden nog aandacht vroeg door foto's van de vermoedelijke dader te verspreiden. En dat ging over een beroving van een 79-jarige vrouw in februari, ook uit Leek. De politie is op zoek naar de man die op zondag 15 maart rond 12:30 s'nachts betrokken was bij geweld in de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Op beelden van de mishandeling was te zien dat er fors geweld werd gebruikt. Eén persoon raakte zo gewond aan zijn oog dat er directe medische hulp nodig was. Vermoedelijk heeft hij een klap gekregen met een stuk glas, zo zegt de politie. Er zijn online 2 foto's gedeeld waar de man op staat. En we willen graag weten wie dit is voordat we verdere beelden verspreiden van die mishandeling, zo zegt de politie. Waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar nieuwe leden voor het jongerenpanel. Het waterschap zoekt jongeren tussen de 16 en 24 jaar die voor 1 of 2 jaar lid willen worden van dat panel. Het jongerenpanel geeft advies aan het waterschap over actuele vraagstukken en denkt mee over de toekomst van het waterbeheer. Dijkgraver Roeland van der Schaaf vertelt waarom het waterschap de input van het panel belangrijk vindt.
2: De dingen waar wij mee bezig zijn, waterveiligheid, waterkwaliteit, de gevolgen van klimaatverandering, ja, dat raakt ook juist de generatie die nu nog jong zijn en hun toekomst. Ja, en we vinden het als organisatie buitengewoon belangrijk dat de ideeën en de inzicht van jonge mensen, dat die op alle fronten in onze organisatie, zowel in het politieke deel als in het werkdeel, dat die een plek krijgen. En ja, de afgelopen jaren zijn wat mij betreft heel succesvol geweest.
1: Zo was Van der Schaaf erg blij met adviezen van het panel over hoe het waterschap ervoor kan zorgen dat jongeren minder zwerfafval in het water dumpen. En op onze site een verhaal over schrijver en historicus Philip Dreugen en zijn boek De Tijdreiziger. Hij reisde de hele wereld rond om de meest ongrijpbare realiteit achterna te gaan, namelijk de tijd. Hij wil laten zien hoezeer de mens een obsessie heeft hiervoor. Hij reisde door alle mogelijke tijdzones om te voelen wat tijd is en kwam op veel verschillende plekken. In Las Vegas verloor hij de tijd uit het oog, achter de gokkasten in de casino's. Deze stad laat je de tijd vergeten, aldus de schrijver. Meer hierover en ander nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
3: Vanmiddag is de bewolking behoorlijk hardnekkig. Alleen nog in het westen en noordwesten in eerste instantie de zon. Temperatuur gaat richting 11 tot 13 graden met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend komt de zon op meer plek nog hem tevoorschijn. Vannacht is het opklonen weer, een minimum van 5 tot 8 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot motige noordoost tot lote zuidoostenwind wat 12 tot 15 graden.
0: Straks gaat de lachlijn weer open. Doe mee, raad wie je lacht en maak kans op onze mooie muziektegel. En Groningse topo, vandaag Oosterzand op de kaart gezet. Weet jij meer over dit buurtschap in het Westerkwartier? Laat dan vooral van je horen. Dat kan via de app of bellen 050-388-288.
4: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
5: De koffie staat klaar.
6: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
4: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
6: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
7: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
9: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
5: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
12: Die nemen we mee.
13: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
11: Dat is handig.
13: Zo, klaar.
11: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: maak er even een statement. Mannenharten zijn ook niet van steen. We gaan de lachlijn spelen op woensdagmiddag. Ja, ik wil even nadenken. Ja, woensdag is het, hè?
1: Het is een gekke week.
0: Ja, onderbroken
1: volgende week.
0: Week
1: ook weer een gekke week. Dan even niks, dan weer Pinksteren.
0: Ja, oh ja, volgende week is Hemelvaart op donderdag.
1: Ja, dan ben ik er ook niet. Nee, ik ook woensdag
0: niet.
1: Weg.
0: Ben ik ook niet hier.
1: We zijn allemaal weer weg.
0: Ja. Nou, dat schiet wel lekker op in die weken zo. De lachlijn op woensdagmiddag dus. Gisteren een nieuwe lach gestart. Dus nog kerstvers. Ik laat hem meteen nog even horen. Ja, best grappig. Als je raadt wie het is, als je antwoord goed is, dan win je de prijzen.
1: En je moet niet zeggen dat het Wiert Duk is.
0: Wiert Duk geven we gisteren al door.
1: Goed.
0: En die zit dus op woensdag bij VI, hebben wij ook geleerd. Ja, dat kon ik ook niet weten natuurlijk.
1: En dan ben jij aan het biljarten.
0: Ja, dan kijk ik allemaal niet mee. Marga de Veld gaf die naam door. Ja, die naam willen we dus niet horen. Een andere naam graag. Die hoort bij deze lach. En als je het weet, bellen 050-388-288. En succes, zou ik zeggen. Zorg dat je erdoor komt. En dan de juiste naam noemen. Ondertussen luisteren wij naar...

0: Inge van Kalkaar uit Groningen. Super, super cool. Tot aan de laatste noot. Zoals het hoort. We gaan de lachlijn spelen met onze kandidaat aan de Musselkanaal, Herman Jansen. Dag Herman.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je in de kelder, Herman?
1: Nee hoor, ik zit in de kamer.
0: Oh, je klinkt een beetje bedompt. Maar dat zal er waarschijnlijk aan de telefoonlijn liggen, dat kan natuurlijk ook. Herman, jij hebt onze lach gehoord. Ik laat het nog één keer horen.
1: Ja.
0: En jij, jij hebt iemand herkend.
1: Ja, ik denk Dreeuwers van die, wat de Nederlandse is met die bootje door Groningen.
0: Oh, op TV Noord.
1: Ik ben nu niet zo hou van achternaam heet, maar...
0: Wilderman. Dreeuwers Wilderman.
1: Oh. Ja.
0: Ja. En die heb jij wel eens horen lachen in zijn kano?
1: Nou, dat is natuurlijk dezelfde stem. Een beetje dezelfde klank, ja.
0: Dezelfde klank.
1: Dat dacht ik ook wel eens, ja.
0: Ja, ik ga nog een keer luisteren. Nou, nu je het zo zegt, hoor ik Dreeuwers er ook wel in.
1: Ja.
0: Ja, dat gebeurt vaker natuurlijk. Dat komt vaker voor. Ik wil nog niet zeggen dat het goed is natuurlijk. We gaan het aan de jury vragen, Herman. Is het Dreeuwers Wilderman? Nee.
1: Nou, jammer. Nee.
0: Ja, jammer. Leuk geprobeerd. Ja. En het is ook leuk om Dreeuwers lach ook een keer te doen, inderdaad. Dus je hebt ons wel op een idee gebracht. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde, hoor. Herman,
1: nou, prima.
0: Dank voor het meedoen.
1: Ja, verder succes met de uitzending.
0: Bedankt. Boy.
1: Tot

0: Morty. Ben je de 50 gepasseerd inmiddels, dan is de kans groot dat je deze LP, Labor of Love, in de kast hebt staan. Ook dit nummer op staat. Al die andere hits ook trouwens. Cherry Oh Baby, Please Don't Make Me Cry, Red Red Wine, et cetera, et cetera. Iconisch album. We gaan naar het plekje waar we vandaag zijn in Groen, namelijk Oosterzand.
1: Oosterzand, ja. En als je daar op zoekt, dan kom je waarschijnlijk eerst in Drenthe uit. Ik vind Oosterzand sowieso een plaats die misschien wel overal in Nederland voorkomt. Ja. Dat is heel algemeen. Maar in Drenthe ligt, dat is de grootste hit, zeg maar. Oosterzand en Westerzand heb je daar dus ook, net als in Groningen. Ligt bij Uffelte een eindeloze zandverstuiving. En dat ligt helemaal daartussen het bos. Reliefrijke bossen zelfs. Dus dacht ik, hoe anders is dat in Groningen, waar het natuurlijk gewoon lekker, zoals we het kennen, weids is.
0: Vlak.
1: Plat, ja. Vlak en weilanden. Krijg ik een appje? Ja, die stuurde dat. De Zandermerklap, daar had ik het over, hè? Want ik was verbaasd. Ik zag dat bord, dus ik reden over de N388 is dat. En dan staat dus een bord Zandermerklap, dus ik dacht, hé, een gehucht. Maar dat bleek echt alleen de brug te zijn. Dus daar hoort geen gehuchtje bij. Dus waarom heeft hij dan een bordje? Nou, daar heeft Jaap het antwoord op. Het is een heel gevaarlijk kruispunt, zegt hij. Er zijn meerdere ongelukken al gebeurd. Want het is eigenlijk vanaf de weg van Gaarkeuken en Sebaldeburen voor een doorlopende fietsroute. Weet je, want ik zei altijd, is daar mooi. Nou, dus mensen gaan fietsen. En de weg Westerzand en Oosterzand gaat daar dus dwars doorheen. Dan heb je een hele smalle brug met afslaand verkeer. En daarom is er best wel kort geleden nog dat naambord gekomen met de naam Zandermerklap. Een hobbel in de weg is erbij en een snelheidsbord van 60 kilometer per uur.
0: Oh, het is best wel snel.
1: Ja, voor een N-weg. Voor een N-weg.
0: Oh ja, nee, maar
1: is helemaal niet snel. Alleen maar daar. En dat is waar. Dus je moet altijd goed opletten daar. En ik zei al, Oosterzand, hè, dat hoort bij Oldenkerk. En wat hij mij ook nog vertelde, wat ik ook niet wist, Westerzand hoort dus weer bij Sebaldeburen.
0: Oh.
1: Dus dan lig je echt op 10 meter van elkaar af. Ze horen toch allebei bij een ander dorp.
0: Ja, Oost-West, thuis-West.
1: Oosterzand-best.
0: Ja, zoiets. Oké, die brug dus. En een handjevol inwoners.
1: Nou, wel meer hoor. Ik denk, ik heb het geschat op 40 woningen.
0: Okay.
1: Wel. De Zandermerweg, die dus echt op die brug begint, de klap begint, die is echt wel een paar kilometer lang.
0: Oké, nou woon jij daar toevallig of heb je herinneringen aan Oosterzand? Deel het met ons, zou ik zeggen. Alle informatie is welkom voor onze Grunnypedia-pagina. Dus kom maar door op 050-318-288. Straks het nieuws om 5 uur, maar eerst nog Toploader. Dus Dancing in the Moonlight.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
10: Blijenberg.nl.
11: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
12: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan Gronings Nieuws. Fleur heeft voor ons de hoofdlijnen.
17: Yes, het bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen heeft gisteren zo'n 75.000 bezoekers gehad, verspreid over de hele dag. De organisatie kijkt met grote tevredenheid terug op de editie met onder andere Douwe Bob, de Josti Band en Maan op het hoofdpodium. De Raad van State vindt dat het Hoge Land toch vluchtelingen uit Oekraïne moet opvangen. Volgens het Hoge Land neemt de vluchtelingenstroom de laatste maanden weer toe. Kleinere gemeentes kunnen geen aanvaardbare plek voor de ontheemden vinden, maar moeten dus toch de opvang bieden. Meer nieuws zometeen om 17:30.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
20: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
21: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
22: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
23: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
24: Radio Noord.
25: Studio Grun.
24: Met Erik Bad.
26: Nog even volhouden op woensdagmiddag. De week alweer voor de helft voorbij. Straks meningen.

0: jaren 80 had hij nog een grote hit. Deze Mark Elman met Tainted Love. Dat was nog bij zijn band Soft Cell. Dit was Mark Elman solo. Tears Run Rings. Het is een rustig weekje in Groningen, maatje.
1: Nee, veel vertraging op de A7 Groningen bij de Duitse grens. Want daar is weer een baan dicht. En als je daar dus de grens over wil, moet je maar liefst 14 minuten over de laatste 3 kilometer doen.
0: Oh.
1: En er is ook wat vertraging op de N33. Als je vanaf Zuidbroek richting Veendam rijdt. Want je kan op een gegeven moment natuurlijk niet meer verder. Hè? Veendam, je hebt eerst Noord, dan heb je gewoon Veendam. Daar kun je er nog af, maar verder gaat de N33 niet meer. Dat is helemaal dicht. Dus iedereen moet er daar af. En daardoor ontstaat ook wat file, valt daar wel mee. De vertraging is 5 minuten.
0: Oké, nou ietsje later thuis dan mocht je daarin staan. Blijf in ieder geval luisteren. Radio Noord tot 6 uur. Studio Grun met straks na 5:30 wat Vins toe. Oftewel, meningen van Grunningers op Stroos.
1: Hij is er weer.
0: Die is er weer.
1: Weer de kermis.
0: Oh, de kermis, de meikermis.
2: Nog een keer.
1: Hou je ervan?
0: Nou, vroeger wel was ik er gek op.
1: Ja?
0: Zoals ik van die botsautomuntjes kreeg.
1: Oh, ja. Was een botsauto, kind. Volgens mij hebben we dit wel eens behandeld. Het komt helemaal bij me terug.
0: Ja.
1: Ik haat een botsauto, jongens.
0: Ja, de hooligully, daar hield ik niet zo van.
1: Dat is met draaien?
0: Ja, die gaat over de kop.
1: Draaien over de kop.
0: En ik heb nooit zoveel vertrouwen in.
1: Het is nu nog veel heftiger. Je hebt natuurlijk altijd die booster. Dat is echt, dat ding gaat 100 meter de lucht in of zo. Maar ja, je ziet toch ook echt gewoon, ja, ik te vaak van die dingen die dan misgaan. En attracties, ik durf dat gewoon niet.
0: Ik kom er ook kotsend uit gewoon.
1: Nou ja, als je er maar levend uitkomt, vind ik het goed. Maar ik ga er niet in. Liever niet.
0: Je bent een kotser wel gewend, zeg maar. Nee, oké. Maar de meikermis is in Grun. Maar Ronald is niet in Grun. Die is.
1: Ja, het is naar aanleiding van de meikermis. Maar hij gaat naar Marum om daar in zijn algemeenheid te vragen. Ja. Hou jij van de kermis?
0: Ja, ik weet nu al wat er veel Groningers gaan zeggen.
1: Ja?
0: Het is wel heel duur tegenwoordig.
1: Ach, mama, het is toch ook verschrikkelijk duur.
0: €5 voor een kaartje.
1: Oh, en je zo'n ritje niet te doen.
0: Ja, goed, die mensen die daar staan, die moeten ook betalen.
1: Die kunnen er ook niks doen. En het draait allemaal vaak op van die aggregaten.
0: Ook nog, dat is allemaal duurder geworden.
1: Diesel erin. Ja, dat wordt drama.
0: Nou, hoor de Groningen. Zometeen na half.

0: 1981 alweer. Kim Wilde en Check With Love. Een stad is er alweer, Arme Oudzonnetje.
1: Ja, eindelijk. Ja. Ja. Het zuidoosten van de provincie heeft hem nog altijd nooit. Maar in de doodroodschouwen heeft op dit moment ook licht bewolkt weer. Vanmiddag zocht vaar in 1/2 uur de zon erbij. De storm motige tot krachtige noordoosten kwint. Ja, niet dat in Grotendobie. Ja, dat valt toch wel een stuk kolder aan ook nog een keer. 2,5 mm is de verdampt. Zeerboeren werd zo'n beetje 15 graden. Vanmiddag ook overtouw de zon erbij. En de barometer stand dus 9 millibar. Dat betekent dat er nog altijd wat lege druk in Vlaanderen op dit moment actief ben voor onze omgeving. Vandoor ook de bewolking. Net zijn zuidoosten, in de zuiden van ons, er ligt een regengebied. Ken ons niet bereikt door die noordelijke wind. En we zoeken momenteel dat er hoge druk ten noorden van ons op de Noordzee tot ontwikkeling komt. En daar kunnen we dan ook van profiteren. Alleen dat de wind zit in eerste instantie dus nog in het noordoosten. Maar doordat lege drukgebieden zich wat meer manifesteren ten westen van ons, op de Atlantische Oceaan, krijgen we geleidelijk aan een wat meer zuidelijke stroming. Door met gouden temperatuur oplopen. De zon is er mooi bij. En dan zullen we in het weekend op Sotra waarschijnlijk de 20 graden weer aangetikken. Nou, voor vanavond en vannacht overal het opklorende weer. Dat betekent dat er op de meeste plek ook ruimte is voor de zon. Ook het zuidoosten mag nog wel even aan bord komen. En in Loten vanavond en vannacht opklorend in zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En het is dus ook rustig. Men regelmatig zon. De wind is zwak tot motig. Noordoost draait naar het zuidoosten. 12 tot 15 graden. Vrijdag zon. Er komt stolpenwolken voor. 16, 17 graden. De wind zit inmiddels in het zuidoosten. Zotra de warmste dag. Gemiddeld 19 graden. Nou, dan denk ik dat verder de provincie in de 20 graden ook aantikt wordt. Zonnig overdag, dit blijft droog. De wind draait naar het noordoosten voordat dat front er aankomt. Door een wat legere temperatuur van een graad of 17, maar overdag blijft dus droog. En in de open in nacht volgt regen en een aantal buien. En morgen is het dan ook wat wisselvallig met regen en een aantal buien. En weer een wat legere temperatuur.
0: Oké, nou die warmste dag is goud implant op zondag, Arma.
1: Ja, zondag, zondag, ja. Zucht er wat dat betreft heel mooi uit.
0: Oké, nou mooi. Bedankt en nog een schier ronde.
1: Ja, net zo.
0: Mooi. Doei. Aan de randen van het aardbevingsgebied gaat het best voorspoedig met de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Maar in de kern moeten er nog flinke stappen worden gezet. Dat constateert het Groningen Gasberaad dat bureau Enigma de opdracht gaf om een enquête te houden onder gedupeerden. Het rapport werd vanmiddag gepresenteerd in het Dorpshuis van Garmerwol. Verslaggever Daniel Telen was erbij. Mooi Daniel.
2: Mooi Erik.
0: Ja, alweer een rapport. Het lijkt alsof er iedere week een rapport uitkomt.
2: Nou, daar heb je eigenlijk feitelijk ook best wel gelijk in. Want 2 weken geleden volgens mij nog hadden we er eentje van de Groningen Bodembeweging. Nou, wij RTV Noord zijn er doen af en toe ook nog wel eens een duit in het zakje. Wat ik wel grappig vind is dat er vorig jaar kwam er ook een rapport uit. En uit dat rapport was de belangrijkste uitkomst misschien wel dat baby's gedupeerden moe zijn van onderzoeken.
0: Ja. Dus,
2: maar goed, deze was er weer een en er zaten wel belangrijke dingen in. Dus het is goed dat het gedaan.
0: Ja, aan de randen gaat het dus best goed, maar in de kern niet. Wat gaat er dan mis?
2: Nou, het ding is natuurlijk dat in de kern van het aardbevingsgebied, daar zitten gewoon de zwaarste gevallen. En hoe de regelingen zijn ingericht. Ja, kost het daar gewoon veel meer tijd. Hè? Aan de randen van het gebied heb je allemaal regelingen waarmee je best wel snel de schade kan afhandelen. Bijvoorbeeld heb je een 10.000 euro regeling. Dus alle schades worden meteen afgekocht voor 10.000 euro. En je zoekt zelf maar uit wat je daar vervolgens mee doet. Maar als je in de kern van het gebied zit, dan heb je veel meer schade dan die 10.000 euro. Dus die regeling die valt dan eigenlijk voor je af. Maar dat betekent dat je dan een andere regeling moet gebruiken, waarbij er dan allemaal onderzoeken komen of de schades inderdaad door aardbevingen komen of misschien door iets anders. Er komen allemaal experts over de vloer. Moet je een aannemer gaan zoeken of krijg je een aannemer die dat dan vervolgens gaat herstellen. Dus het kost allemaal veel meer tijd. En daarom dat de vertrouwenscijfers en de tevredenheidscijfers van gedupeerden in dat gebied een stukje lager liggen. En natuurlijk de versterkingsoperatie loopt al moeizaam. En als je ook nog in de kern van het gebied woont, dan heb je bijna altijd te maken met versterking. In plaats van dat je gewoon te horen krijgt, nou je huis is veilig, krijg je dan te horen, je huis is niet veilig en we moeten aan de slag. Nou, dat zorgt dus allemaal voor hele lange, trage processen waar mensen helemaal moe van worden.
0: Ja, en wat is daaraan te doen?
2: Nou, dat is eigenlijk de million dollar question op z'n Gronings. En ook gewoon heel erg lastig om te beantwoorden. Groninger Gasberaad zei zelf ook, ja, we constateren het probleem. Maar de oplossing die is echt aan jullie, zeiden tegen het IMG en de NCG. Herstel en versterking. En natuurlijk de regeringscommissaris Henk Nijboer die er ook was. Ja, het zijn deze organisaties die hiermee aan de slag moeten. En die misschien moeten kijken van ja, kunnen we dan toch de regeling iets anders inrichten? Of de prioriteiten iets anders leggen? Dat juist degene in de kern van het gebied eerder iemand over de vloer krijgt dan in de buitengebieden waar het eigenlijk al best wel goed gaat. En waar de ernst wat minder hoog is. Nou, dat zijn dingen waar zij zich ook, wat is het nu, bijna 15 jaar naar Huizingen over moeten buigen.
0: Ja, nou, dit rapport ligt er dan weer. Hoe reageren uitvoeringsorganisaties?
2: Nou, die zijn blij dat dit gedaan wordt. Die zeggen het is goed dat dit rapport er komt. Het matcht ook wel enigszins met onze eigen bevindingen uit interne onderzoeken of uit gesprekken die zij met gedupeerden hebben. Maar het betekent ook dat we heel veel moeten doen. Het IMG zegt ook, ja, we gaan dus echt kijken of we dit nog op een andere manier kunnen inrichten. Wat ze bijvoorbeeld gaan doen is vanaf binnenkort stille gedupeerden, heette dat, benaderen. Dat zijn mensen die zich nooit hebben gemeld bij de uitvoeringsinstanties met schades. Maar die wel in een huis wonen waar veel dingen stuk zijn. Dan gaat IMG zelf bij die mensen langs van, hey, kijk er even naar. Nou, zo zijn er nog andere dingen, prioriteiten verleggen waar ze naar kunnen kijken, opschalen, et cetera. Dus ja, ze gaan ermee bezig, zeggen ze. De NCG die over de versterkingsoperatie gaat, die zeggen, ja, we weten dat er echt nog een heleboel misgaat. Dingen die beter moeten. En ja, daar doen we ons uiterste best voor om dat beter te krijgen. Bijvoorbeeld een groot kritiekpunt van gedupeerden was dat de communicatie van de NCG niet goed was. Dus wat is er nou met mijn huis aan de hand en wanneer wordt hier iets aan gedaan? Nou, dat zijn dingen waar ze beloven beterschap op te geven.
0: Oké, okay, nou, de boodschap is duidelijk. Nog veel stappen te gaan.
2: Zo kan je het wel zeggen, ja.
0: Daniel Teller, dankjewel.

0: Roxat.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Roxat.
2: Elke werkdag in Studio Gun een lesje Groningse topo. En vandaag zijn wij in Oosterzande.
3: En daar hebben... Nee. Zo.
2: Wat zeg je nou? Oosterzand?
3: Ik word helemaal emotioneel als jij het verkeerd uitspreekt. Ja,
2: ik ben met iets in de war, maar dat vertel ik je straks wel even.
3: Zoutelanden, denk ik.
2: Oh, dat kan ook, ja.
3: Nee, Oosterzand is een dorp. Nee, het is geen dorp, sorry.
2: Gehucht.
3: Ja, het is een gehucht. En het hoort bij het dorp Oldenkerk dan.
2: Ja. Oh ja.
3: Westerzand, dat ligt dan net aan de andere kant van de N388. Ja, en dat hoorde dus bij Sebalde buren. De naam Oosterzand is dus logischwijs vanwege natuurlijk de windrichting. Dat zand heeft te maken met de zandrug waar het op ligt. En dat heeft ook nog een hele belangrijke waterstaatkundige ingreep gehad. Heb ik een heel, er is overal van alles over te vinden. Hè. Dit was weer een heel rapport. 1385 waren ze hartstikke druk met het water. Zoals zo vaak in Groningen, want dat ging van alle kanten. En dat overstroomde wilden we allemaal niet. En dit heeft echt te maken met het water eigenlijk dat uit Drenthe kwam. Dus in ongeveer 1385, weten we niet helemaal zeker, moest er een doorgang tussen Oosterzand en de rug van Niekerk komen. Die bestaande sloot, die werd helemaal omgevormd tot een afwateringskanaal. Dat werd het Lutje Diep. En dat was om wateroverlast uit het Vredewold te beperken en de afwatering richting zee te verbeteren.
2: Ja, net zeggen, jij een slokje water misschien?
3: Ja, ik ga zo. Ik wil eigenlijk nog even afmaken, maar ik heb, mijn stem laat het een beetje af. Maakt helemaal niet uit. De zand. Nou, ik word ziek.
2: Toch een slokje water nemen.
3: Toch even een slokje water.
2: Ja.
3: En het ligt nog dus vlakbij Kroonsfeld, wat ik eerder noemde. Dat wil ik eigenlijk nog eventjes noemen, want dat is ook een buurtschapje. Maar dat is ooit ontstaan omdat daar een borg was. En die borg heette Kroonsfeld en nu is dat een eigen gehuchtje. En die klap waar we het steeds over hebben, de Zandemer klap waar het allemaal mee begon, die ligt trouwens, heb ik ook nog niet verteld, over het Wolddiep.
2: Ah, oké.
3: Okay. Ach zo.
2: Nou, Oosterzand dus. Ik maak er heel wat moois van. Oosterzand. Nee, Oosterzand. Heb jij er nou informatie over? Misschien ben je wel opgegroeid. We komen wel graag even met jou in gesprek. Misschien ben jij wel de ideale ambassadeur voor Oosterzand. Kunnen we reageren via de app of telefoon is 050-388-288. Zometeen het nieuws. Goed gun, maar eerst 050 Funky Fout.

0: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: 1 minuut over 5:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De geplande demonstratie van de ultrarechtse groep Defend Netherlands gaat niet door. Deze groep zou komende zaterdag demonstreren bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er was al gewaarschuwd voor onrust daar. De groep Groningen tegen extreemrechts, die een tegengeluid wilde laten horen, zal wel gewoon komen. En ze zeggen ook dat de ultrarechtse groep wel vaker demonstraties heeft geannuleerd, maar dan toch komt opdagen. De politie heeft vrijdag een 75-jarige man in Kloosterburen aangehouden op verdenking van wapenbezit. Dat gebeurde nadat de politie was getipt dat er in een woning aan de Taco-straat in het dorp mogelijk wapens lagen. En dat bleek zo te zijn, want tijdens een doorzoeking werden verschillende wapens aangetroffen, waaronder

0: een geladen wapen. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. De Raad van State vindt dat het Hoge Land toch vluchtelingen uit Oekraïne moet opvangen. Volgens het Hoge Land neemt de vluchtelingenstroom de laatste maanden weer toe. Kleinere gemeentes kunnen geen aanvaardbare plek voor de ontheemden vinden, maar moeten dus toch de opvang bieden. Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen heeft gisteren zo'n 75.000 bezoekers gehad, verspreid over de hele dag. De organisatie kijkt met grote tevredenheid terug op de editie met onder andere Douwe Bob, de Josti Band en Maan op het hoofdpodium. De nieuwe onderdelen House of Freedom, een silent disco en Spot TV Huisfeestje 2.0 trokken veel publiek. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. Tot besluit het weer met Harma.
2: Vroeger hadden de bewolking vooral verdere provincie en de betere papieren. Meer noordwesten was al volker ruimte voor de zon. En vanavond en vannacht hebben we overal te maken met opklotens in bewolking. Minimumtemperatuur zakt weg richting zo'n 5 tot 8 graden en het is rustig weer. Morgen wordt een dag met regenmatig zon. En de wind zwakt tot matig. Eerst door het noordoosten, draait naar het zuidoosten. En de temperatuur komt uit om de midden 12 tot 15 graden.
3: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Wijzerweg, Groningen.
5: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
6: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
7: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Amisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.

0: Bijna kort voor zes. In de stad gaat morgen de meikermis weer van start.
1: Oh. Ja, ja.
0: Ga jij nog wel eens naar een kermis? Ronald vroeg het de mensen op straat in Marum.
2: Wat vindt u?
3: Met Ronald Niemeyer.
4: De kermis.
5: Ja, waar heb jij daar, waar heb jij daar voor het laatst geweest?
4: Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Dat was wel 2 jaar geleden, denk ik.
6: Ik ben heel lang niet meer op kermis geweest. Nee, ik doe dat niet meer aan.
7: Ergens in april? Volgens mij?
8: Nou, ik ga eigenlijk nooit naar de kermis. Als ik heel eerlijk ben.
9: Op de kermis, nou, daar ga ik niet zoveel mee.
10: Je doet er niet meer aan.
6: Nee, veel geld, joh.
10: Waarom niet?
8: Geen idee. Nee. Ik ga dan liever naar een attractiepark. Voor een achtbaan of zo, maar niet voor de botsauto's. Nee, hoef je, nee.
6: Ik ga liever een keer vissen met vrienden. Mooi visspul kopen en dan mooi lekker vissen in het mooie weer. Dan naar de kermis.
10: Is dat de sfeer op de kermis? Is dat anders dan op een attractiepark?
8: Ja, ik denk dat op de kermis toch eerder jongere kinderen zijn.
10: Ja.
8: Ja, dat denk ik, ja.
10: Ja, en dan vind je jezelf te oud?
8: Ja, eigenlijk wel, ja.
10: Zit er ook attractie bij waarvan je denkt van daar zou ik nooit in durven?
6: Oh nee, ik kan overal wel tegen hoor. Wel een durfval.
4: Nou, ik denk wel de snelle spin in zo'n... is dat een octopus? Dat is een octopus, denk ik. Ja, die, nee, daar ga ik niet in.
9: Ja, ik vond het niet eng, maar dat vond ik mooi. De zweef.
10: De zweef?
9: Ja, zweef, de zweefmolen.
10: En wat vind jij de leukste attractie op de kermis?
7: De bank.
10: De bank?
7: Ja, de Defender.
10: De Defender?
7: Ja.
10: En wat is dat dan?
7: Ja, dat is een bank die steeds ronddraait. En dan heen en terug.
11: Soms gaat hij helemaal zo.
7: En dan stopt hij halverwege en dan zit je heel hoog. En dan gaat hij weer heel snel naar beneden.
10: En wat is daar zo leuk aan?
7: Nou, het gevoel. Hoe snel die draait.
10: Iets van de snelheid?
4: Nee.
10: En van de hoogtes dan?
4: Ja, dat wel. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik wel leuk.
8: Ja. In een achtbaan, ja. Maar als ik bijvoorbeeld ergens op een gebouw moet staan, nee, dan niet.
10: Nee. Nou, dan kun je terecht op de grote markt, want daar staat een apparaat die is 80 meter hoog en dan maak je een vrije val.
4: Ja, daar hou ik dan weer niet van.
6: Oh, dat vond ik vroeger wel heel eng, maar nu zou wel kunnen.
10: Was dat wat voor u?
9: Ja.
10: Ja?
9: Ja.
8: Oh, nou, nee, bedankt. Ik sla over.
7: Dat maakt mij niet uit.
10: Nee.
9: Ik ben wel voor een beetje avontuur.
8: Jij dan?
10: Ik ook.
8: Oké, nou dat dacht ik maar.

0: Dean Lewis op Radio Noord. Trust me, mate. Vandaag waren wij voor onze topo in Oosterzand.
1: Absoluut.
0: We waren bij die brug.
1: Jij was allemaal door de Zandermeer.
0: We
1: hebben het over de N-weg gehad, een gevaarlijk kruispunt. We hebben het over de prachtige Zandermeerweg gehad. En als je de andere kant op gaat, dat je bij Westerzand komt, bij Sebaldeburen. Maar wij gingen richting Oldenkerk. Daar hoort het bij. En dan heb ik eigenlijk iemand gevonden, zij heeft mij gevonden, die toch echt geboren is.
0: Ja, want we kregen een reactie van Greetje Postumus. En die hangt nu aan de lijn. Dag Greetje.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Goedemiddag. Ja, ik begreep van Maatje, je bent daar gewoon geboren.
2: Ja, en naast het café. En een boerderij naast het café.
0: Naast het café?
2: Ja.
0: Aha. In 1949?
2: Ja.
0: Oh, dat is al laag geleden.
2: 77 jaar geleden.
0: Ja, ja. En geboren en getogen. Maar toch uiteindelijk vertrokken, hè?
2: Nou ja, mijn pa die had een boerderij. En die woont niet langer op een boerderij. Die woont wat anders. En toen ben ik verhuisd naar die kerk.
0: Ja, maar ja, dat ligt op een steenworp afstand.
2: Ja, 3-4 kilometer vandaan, denk ik.
0: 3 kilometer, ongeveer? Ja,
2: 3,5-4 misschien.
0: Oké. Maar hoe was het om op te groeien in Oosterzand?
2: Ja, mooi natuurlijk. Geweldige jeugd natuurlijk, met het water erbij. En zwemmen in het Waldiep, scheuvelen op het Waldiep. Geweldig. Ja.
0: Dus hele mooie herinnering, zeg maar.
2: Hele mooie herinnering, ja. Ja, heel gezellig woon. Heel mooi woon. Hele mooie jeugd.
0: En toen belde zijn normaatje en toen zei ze van, heeft er nog geen ene belt?
2: Ja.
0: Nee.
2: En dat was niet zo, we hadden wel één belt.
0: Nou, we hadden nog wel reacties gehad, leuk ik, Maatje, van mensen die de bekend
1: zijn. Jazeker. Jaap Hofman helpt mij vaak op weg. Die is ook ambassadeur van andere plaatsen in het Westenkwartier. Ja. Maar bijvoorbeeld, hè, over zo'n bord dat dan net is geplaatst. Zandermerbrug staat nu een bord langs die N-weg. Dat staat er dus nog niet zo lang.
0: Ja, want de geboren is een keer een ongeluk, begreep ik, Greetje.
2: Vreselijk veel ongeluk. Hele gevoelige cruising.
0: Ja, ja.
2: Er is nou aanpast, dus je moet nou beter opletten. Maar er zijn al heel veel mensen verongelukt.
0: Oké, maar is het nou wel beter worden?
2: Het is wel beter worden, ja. Je moet gewoon als je op rust staat, moet je gewoon wachten. Dat is het allerbeste.
0: Ja. En is er verder nog wat...
2: Dan wordt best wel hard rijden.
0: Ja, ja, dan morgen niet, hè?
2: Nee.
0: 60 maximaal, begreep ik nou.
2: Ja.
0: Is er verder nog wat anders in het dorp wat we vergeten zijn te vermelden?
2: Nou, dat was dus het Waldiep en er was eerst een scheepvoort.
0: Oh.
2: Dat was dus, het ging over het White House, dat was een opslag van zand en grind. En er was een scheepvoort en er werd er doorlust en dan ging het weer naar het Starkmorgenkanaal, naar Goorkeuken.
0: Oké. En, ja. En die kraug, hè, waar je vlak Noorst geboren bent, is daar nog al?
2: Dat was eerst het café Stienstra en toen is dat het café Haan geworden. En die man had een paardenfokkerij en dat was dat, vandaar het woord White Horse.
0: Ah, de White Horse, ja natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Okay. En nou is dat helemaal niet, dat is al jaren geleden, maar toen was dat dus ook was een hele grote buurtvereniging, Wester- en Oosterstad. En er werden feestjes, werden doorgehouden en modeshows en zo.
0: Okay,
2: ja,
0: nou.
2: En ook dat wij met Poorsen dus een Poorsbeeld hadden achter het land.
0: Klinkt heel gezellig.
2: En kinderen speelden op het weiland.
0: Ja, ja. Nou, ja. En kom je nog wel eens, 3 kilometer bij het huis
2: weg? Tuurlijk kom ik nog wel eens.
0: Jawel, hè?
2: Door Lengen weer Roetsdag.
0: Ja, en Toldelijk U staat ook nog.
2: Is gewoon boerderij, hè?
0: Ja, ja. Ja.
2: Alleen
0: ja.
2: Het wordt niet meer, het is meer hobbyboer.
0: Oh ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou Greetje, wie vindt die toch wel de ideale ambassadeur voor Oosterzand?
2: Ik woon er niet.
0: Nee,
1: Hey, heel veel ambassadeurs wonen er niet hoor.
0: Nee, maar opgegroeid en geboren in minder dorp. Dus,
1: en verhalen over het Waldiep, hadden we nog even nodig.
0: Ja.
2: Ja, maar jullie waren voor een aantal weken terug waren jullie daar ook al. En toen heb ik niet gereageerd. En toen was er helemaal geen één die reageerde.
1: In Oosterzand?
2: Op Oosterzand, ja, op Oosterzand. En dan ging het ook over dat White Horse, ook over dat café.
1: Maar ik heb White Horse helemaal niet genoemd.
0: Nee.
2: Aantal weken terug wel.
0: Was dat deze zender wel?
2: Wij luisteren altijd naar deze zender. Ja. Wij hebben de hele dag Radio Noord op.
1: Nou, maar dan is het dus maar goed dat we het nog een keer hebben gedaan.
2: Zo
1: zodat we nu een ambassadeur hebben.
0: Ja.
2: Dat bedoel ik maar niet.
1: Blij dat je hebt gebeld.
0: En wel, zat ik hier dan ook?
1: Nee, wij zaten hier niet.
2: Nou, ja, natuurlijk.
0: Dat kino staat, ja. Heb ik zo'n slecht geheugen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, wie gewoon een reep opzakken. Ik vind het wel heel interessant, Greetje.
2: Ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval bedankt dat ze een belstest. Wel wat die dat Oosterzand een ambassadeur kreeg. En toen wist het gewoon worden.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: En nog een fijne dag.
0: Fijne dag, hè? Mooi. Ja. Greetje Postumus was dat. Geboren en getogen in Oosterzand. Ze woonde inmiddels in Niekerk. En ik zit mij toch even te bedenken. Daar zijn wij toch niet geweest, maar dat kan toch haast niet.
1: Nou, jij en ik in ieder geval niet.
0: Nee, nou, misschien dat het net...
1: Collega's.
0: De invalcollega's er net waren.
1: Dat kan ik.
0: Dat zal dan toevallig net geweest zijn.
1: Maar we hebben in ieder geval geen ambassadeur. En nu dus wel. Dus het maakt helemaal niet uit.
0: Cirkel is rond. We kunnen nou de echt definitieve streep onderzetten. En morgen weer een ander plekje in Groen. Bijna 6 uur, we gaan op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. Het is vandaag 6 mei, maar dan in het jaar 1997.
1: Oeh, de 90's.
0: Ja, mooi.
1: Ja, het was wel heel erg leuk nieuws vandaag. Want de rug moet, nou dat is niet leuk voor hem, want ze hadden 2 miljoen gulden nodig. Maar de collegezalen moeten aangepast worden, want de studenten hebben te lange benen. Steeds meer studenten klagen daarover, ze hebben te krappe collegebanken. En in Groningen blijken studenten gemiddeld ook echt iets langer te zijn dan in de rest van het land.
0: Maar die collegebanken, ze komen toch nooit?
1: Hoe noordelijker, hoe langer, hè? Ik denk omdat wij, hoe noordelijker, hoe minder zon. En mensen groeien naar de zon.
0: Dat zou ook kunnen, ja.
1: Dat is mijn theorie. Ja.
0: Maar goed, het gaat dus om die studenten die daar wel naar college gaan, hè?
1: Ja,
0: daar gaat
1: zeker.
0: Het voor.
1: Ja, die wilden dat.
0: Dat was op deze dag in 1997. Ja, als je dan gaat naar de muziek, was best wel een bijzonder hitjaar, 1997. Je had bijvoorbeeld een acteur uit een soapserie met de naam Anthony Kamerlingh. Misschien ken je hem nog. Die bleek opeens ook te kunnen zingen. Hij had namelijk een hit.
1: Knijter van een hit.
0: Knijter van een hit, en toen ik jou zag. Ja, helaas is hij niet veel later, een paar jaar later is hij uit het leven gestapt, hè, Anthony Kamerlingh. Maar goed, en hij had een rol ook in die in All-Stars, geloof ik, hè?
1: Klopt.
0: Ja, ja. Zijn hit, Toen ik jou zag, op deze dag 1997 op de nummer 1 positie. We gaan ermee aan tafel. Ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal. We zijn er morgen weer. Alleen jij dan niet, hè?
1: Ik even niet.
0: Nee. Maar goed,
1: kom alweer, hoor.
0: We moeten het niet over morgen hebben. Heeft Anthony Kamerlingh het ook niet over in dit liedje. Toen ik jou zag. Fijne avond. Mooi.
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Vandaag op Noord.
2: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ze stalen de show, zeg je dat dan, in de stad. Maar ook in de rest van het land, bij alle bevrijdingsfestivals. Want de Josti-band trad op, het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, toerde eigenlijk door heel Nederland gisteren. En ik ga toch even napraten met de orkestleider Lian Verburg. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, want Groningen dus als laatste voor jullie, als hele tour van de dag. Zijn jullie een beetje bijgekomen van gisteren?
3: Nou, ik moet zeggen dat wij zelf net thuis zijn. Als de opbouwploeg en nog wat mensen van de productie en zo. De orkestleden zijn gisteravond allemaal wel naar huis gegaan. En vooral de mensen die Groningen nog gedaan hebben, die orkestleden waren pas om 2 uur vannacht thuis.
2: Zo.
3: Ik denk dat sommigen nog lekker liggen te slapen of lekker chill doen. Maar het was een fantastische dag.
2: Ja, wat voor reacties hebben jullie allemaal gehad?
3: Nou, we hadden natuurlijk 4 festivals op 1 dag. Dat is best veel, want we hoorden dat de andere ambassadeurs er soms maar 3 deden. Maar wij hadden er dan 4. En dat ging van Vlissingen, Wageningen, Zwolle naar Groningen. Maar elk festival voelde echt als een warm bad. Maar Groningen was natuurlijk de afsluiter. En dan weet je gewoon van jongens, we gaan nog 1 keer alles geven. En we maakten er een mooi feest van. En wat natuurlijk in Groningen heel mooi was, het werd natuurlijk ook al donker. Dus het werd natuurlijk ook afgesloten met vuurwerken, met lichteffecten. En en zo'n fantastisch leuke festivaldirecteur, Abel Jan van Dijk, die echt alle vertrouwen in ons had. En wij voelden zo heel veel warmte vanuit het publiek ook. En het stond bomvol en mensen waren enthousiast, zongen mee. En we hebben er bijna nog geen woorden voor, maar we krijgen natuurlijk, bij een festival heb je natuurlijk een heel ander publiek dan dat er normaliter naar ons toe komt. En de liefde die wij ontvingen van het publiek, dat hebben we in ons hart gesloten. En ik denk dat dat ook eigenlijk een beetje wederzijds was.
2: Hoe moet ik dat dan zien? Doet het publiek dan mee? Zingen ze alles mee? Of roepen ze naar jullie? Hoe gaat dat?
3: Het was natuurlijk best festivalpubliek. En ik weet wel dat, wij hoorden dan al via dat er heel veel jongelui ook dachten, de Josti bent en met Reinier Zonneveld, wat moet dat worden? Hè? En met Maan erbij. En wat van combi? Wat gaan ze dan neerzetten? Dus dat je best wel heel veel jongeren aanwezig waren die best wel een soort nieuwsgierig waren. Ja. Maar het zat er gelijk van begin af aan al in. Een lekkere beat. Mensen konden meezingen via de schermen. Het waren natuurlijk ook bekende liedjes zoals Terug in de Tijd en De Engel de Waarde en noem maar op. En wat ook heel leuk was, dat het publiek werd al een beetje opgewarmd door een aantal orkestleden van tevoren. Want dan moesten we natuurlijk nog even wachten voordat we echt mochten beginnen. En dan ging een orkestlid naar voren en die ging dan met de armen zwaaien. En dan werd het gejoel uit het publiek. Nou, het was echt fantastisch.
2: En natuurlijk is alle emotie oprecht geweest. Maar ik denk ook dat het meehelpt dat er al wel een paar borrels in zaten bij de meesten in het publiek. Omdat het ook een beetje eind van de dag is.
3: Misschien dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Maar wat wij hebben niks, geen onvertogen iets gemerkt. Of dat er bijvoorbeeld veel drank in het spel was. De reacties waren hartverwarmend. Want als je op ons Instagram-account ook kijkt, dan zie je zoveel filmpjes vanuit het publiek met zoveel leuke reacties. En
2: was je daarvoor wel bang voor, Lian? Dat er toch, weet ik veel, wat rare, misschien dronken dingen geroepen worden?
3: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Er wordt naar Gerard Joling ook bier gegooid. Je weet het. Maar wij op zich dachten we, we laten het gewoon over ons heen komen. Maar we hadden ook het alle vertrouwen erin. Ook omdat Abel Jan dan zei van jullie moeten gewoon naar Groningen komen. Want jullie horen er ook bij hier op het podium. En het heeft echt al onze verwachtingen dik overtroffen. En wij voelden zoveel warmte van het publiek. Maar ik denk dat het publiek ook de warmte en de puurheid van het orkest ook voelde. En er werd natuurlijk ook een verhaal verteld over mensen met een verstandelijke beperking. En wat er in de Tweede Wereldoorlog met deze mensen is gebeurd. Dus dat werd ook verteld door Maan. Dus vooral in Groningen luisterde men echt heel aandachtig naar het verhaal. En zag je mensen ook echt kijken van wacht even, er is ook nog wel heel veel gebeurd. En kijk ze nou eens stralen hier. Dus het is, wij hebben in ieder geval alleen maar positiviteit ervaren.
2: Nou, dan zit er eigenlijk nog één vraag. Moet ik stellen, hè? Ja, volgend jaar weer.
3: Volgend jaar weer. Nou kijk, ambassadeur van de vrijheid hoor je maar 1 keer natuurlijk. Maar we sluiten het niet uit dat we nog een keertje ergens op een festival zullen gaan spelen. Maar we gaan nu eerst even bijkomen van alles wat we nu gedaan hebben. Want het was echt wel een half jaar hebben we keihard gewerkt, ook met de nummers instuderen. En ook heel grote dank natuurlijk aan Reinier en Maan. Want kijk, als je op een festival speelt, moet je wel een festivalact neerzetten. En dan moet er natuurlijk een beetje een beat onder. Want jongelui, wij hadden gewoon de wens als de jongelui maar gaan dansen en springen en het leuk vinden. En dat is helemaal uitgekomen. Dus we gaan het denk ik zeker nog wel een keer doen. Maar we gaan eerst eens eventjes de rotzooi opruimen en bijkomen.
2: Nou, mocht je nog een festivalartiest zoeken, we hebben er hier ook wel een paar in Groningen. En dan spreken we af, gewoon volgend jaar weer in Groningen afsluiten hier. En daarna nog even met z'n allen ook de stad in. Echt een rock'n'roll leven.
3: Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Nou, wie weet dat het komt. Ja,
2: hey, dankjewel, Jan.
3: Graag gedaan.
2: Tot volgend jaar.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Het was misschien wel het moment van het bevrijdingsfestival gisteren in Groningen.
3: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows.
4: In de rit is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou.
3: Hoe heet je, mignon?
5: Sander.
4: Ook nog een mooie naam, Sander. Echt de ouderwetse Groningse naam, dames en heren. Sander. Sander, heb je al een vriendin?
5: Nee.
4: Of een vriend?
5: Nee? Single.
4: Nou, echt ophouden hoor, met mij nou.
2: Ja, Douwe Bob, hij probeerde een date te regelen voor cameraman Sander. En die date bleek Bente Koerts te zijn. Bente, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ha, hoe is het met je?
6: Ja, wel goed eigenlijk.
2: Ja, wel goed. Is er niet heel veel over je heen gekomen gisteren?
6: Ja, dat wel. Maar voor de rest is het prima.
2: Ja, want vertel even, jij stond redelijk vooraan bij het podium. En toen zag je dit gebeuren daar. En hoe kwam Sander bij jou uit?
6: Nou, het was wel grappig. Ik was met mijn vriendinnen en met mijn zusje. En ik had tegen haar gezegd van tevoren al, nou, hij ziet er op zich wel leuk uit. En toen zei mijn zusje van, nou, dat ga ik voor je regelen. Dus toen Douwe hem naar voren meenam, zeg maar, toen hielden hun mijn hand in de lucht. En zo is het eigenlijk een beetje gebeurd.
2: Ja, maar dat dan bijna toeval, want je zusje kon natuurlijk niet weten dat Douwe Bob iemand probeerde te fixen.
6: Nee, het was echt toeval.
2: Ja. En dacht je niet van, oh nee, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet het middelpunt van de belangstelling staan.
6: Nou, eerst dacht ik dat wel. Maar ja, ik wilde het natuurlijk wel, want het is wel een hele leuke jongen. Dus ja. Ik dacht, ja, weet je, ik laat het ook maar gewoon allemaal op me afkomen. En dan zie ik daarna wel verder.
2: Ja, want toen werden gelijk ook dankzij Douwe Bob nummers uitgewisseld.
6: Ja.
2: En jullie zijn ook al op een kleine date geweest, hè?
6: Ja, klopt, inderdaad.
2: Wat heb je gedaan?
6: We zijn in het Reuzenrad geweest.
2: Met z'n tweetjes?
6: Ja, met z'n tweetjes.
2: En hoe was dat?
6: Ja, ik vond het heel leuk. En volgens mij vond Sander het ook wel leuk.
2: Ja. En zit er dan meer in het vat?
6: Nou,

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
4: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
3: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
3: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Die haak maakt een huppeltje.
1: Kijk vrijdag ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Radio Noord.
1: Met de grootste hits en het beste van nu.
0: Dit is de Avond van Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
4: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
3: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.